0: schatje. Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babatje, jij was de laatste schoen op babatje.
1: FaceTime, en die werden die tijd. Het is jouw zorg.

0: we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch wil ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn.
1: Nee,
0: weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check vanex.nl of de NPO Luister app.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check Funnex.nl of de NPO Luister app.
3: Fernando.

0: funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix FestiPass.
1: Fernando.

0: niet uit, we zijn hier met volle energie. Even het volgende. Wat is het laatste wat je kwijt bent geraakt? Ja, dat ding. Nou, gooi het in de NPO luisterapp en dan gaan we zo meteen erover praten.
1: Sipi Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
4: Fernando.
0: Rise and shine. Good morning. Zoe Tauran, Jonah Fraser. Stiekem.

0: Rolando.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Ja, lekker wakker worden. Ja, wat heb je als je Spider-Man allemaal in het land hebt? Ja, man, Tom Holland en zijn vrouw. Zendaya. Ja, daar de komende dagen meer over. Want er zijn bijzondere dingen die daar hebben plaatsgevonden. Dus dat. En ik ben heel trots op Donna. Waarom? Dat ga je allemaal heel snel horen. Binnen 24 uur.
8: Nou, ik ben ook heel trots op jou, Fernando.
0: Ja, we doen mooie dingen.
8: Ook dat ga je horen binnen 48 uur.
0: Oh ja. Volgende week?
8: Nee, binnen 48 uur sowieso.
0: Ah, shit.
8: Ja, we kunnen er nog niet te veel over zeggen, anders hadden we het heel graag met je gedeeld.
0: Ja, we hebben iets opgetekend, we hebben onze ziel weggetekend.
8: Ja, we hebben onze ziel weggekocht. Maar laat ik het zo zeggen, als je een beetje op onze stories hebt opgelet, ja. Fernando Holman en Donna Sanders, ja. Dan kan je een beetje raden wie we hebben gesproken. Ja. Gewoon even een subtiele hint, voordat ik nu heel veel geld moet betalen omdat ik iets heb verklapt.
0: Klopt.
8: Maar even een subtiele opmerking.
0: Hou de stories in de gaten.
8: Volg ons. Geef die like.
0: Geef die like. Druk dat knopje.
8: Ben niet gierig op de likes, jongens.
0: Zo.
8: Kom gewoon lekker erbij.
0: Daar moeten we een keer echt gesprek over hebben. Over mensen die gierig zijn voor likes. Ik heb gekeken, maar heb je geliked?
8: Hoe vaak
0: kom
8: ik iemand tegen en die zegt, gisteren nog... Waar ik dus niet te veel over mag zeggen, maar over deze persoon wel.
0: Ja.
8: Een TikToker die komt naar me toe en die zegt... Hey Donna. Dus ik denk, hé, ik ken jou toch niet? Heel veel volgers heeft ze. Zeg, hey Donna. Ja, ik check altijd je video's. Ik vind jou zo grappig. Ik zit altijd alles te kijken. Ik ging daarna thuis kijken, want ik dacht, ze heeft me nog nooit geliked, dus ze volgt me niet.
0: Zie je?
8: Maar dat vind ik heel apart.
0: Ja, maar dan moet je gewoon in je mond houden.
8: Nee, maar luister, kijk. Ik vind
0: zo
8: het, nee, maar kijk. Ik vind het is geen verplichting om iemand te volgen. Misschien kom je iemand tegen en je vindt het leuk. Maar ik vind het iets heel aparts dat je nooit die dubbel tap even doet.
0: Ja,
8: nooit het hartje.
0: Like. Want je vindt het leuk, toch?
8: Het hartje komt nooit.
0: Het hartje komt nooit.
8: Hij komt niet.
0: Dus je vindt het leuk, maar niet leuk genoeg.
8: Ja, of je wil niet laten merken dat je het leuk vindt.
0: Oh ja,
8: ik weet
0: een andere.
8: Wat het is.
0: Ja, maar het is heel triest, hoor.
8: Het is apart, hè?
0: Och, je weet wie je bent als je luistert. We hebben jullie allemaal gezien. Wij checken alles. We gaan het even over totaal iets anders hebben. We gaan het hebben over het laatste wat je kwijt bent geraakt. Een like, maar in ieder geval nee. Laatst wat ik kwijt ben geraakt is mijn AirPod, de linker. Ja, ik weet niet hoe ik het steeds flik. Ik heb in mijn leven zeker 3 AirPods verloren. Ik weet nog toen ik met de trein naar Vanis kwam voor de ochtendshow. Toen ben ik 2 keer in de trein en de nachttrein ben ik AirPods verloren, kwijtgeraakt. Eentje viel eruit.
8: Bestonden die
0: toen al? Ja, toen ja.
8: Oh, wauw.
0: Toen hebben ze al, ja.
8: Nou,
0: prehistorisch, ja, toch? Nee, ik heb op een gegeven moment... En toen heb ik... Even kijken, wat heb ik nog meer kwijtgeraakt? Nee, maar dat vond ik het ergst. Want die dingen zijn freaking duur en ik ben ze gewoon kwijtgeraakt.
8: Waar,
0: dus dat is het laatste wat ik ben kwijtgeraakt. En nu boycott ik ze.
8: Snap ik, want weet je wat het ook is? Je kan ook niet zeggen van, ik koop alleen een linker. Het hele setje moet weer gekocht worden.
0: Juist.
8: Dus die is wel pijnlijk.
0: Juist. Snap je? En jij, wat is het laatste wat jij hebt kwijtgeraakt?
8: Ja, ik heb dus iets heel raars. Ik heb echt het hele huis binnenste buiten gehaald. Ik heb in koffers gekeken. Ik heb overal gecheckt. Maar ik kan het dus gewoon niet vinden. Ik heb vorige week 2 nieuwe BH's gekocht.
0: Mm-hmm.
8: Ik heb eentje ervan 1 keer aangehad. Nergens meer te vinden.
0: Oh.
8: Maar dat is toch heel raar?
0: Ja.
8: Waarom raak ik BH's kwijt? Die dingen die gaan niet heel ver, kan ik je vertellen.
0: Nee.
8: Ze blijven in huis. Als ze uitgaan, in huis.
0: Ja, klopt.
8: Dus ik weet niet waar ze gebleven zijn.
0: Achter de wasmachine of zo?
8: Ik heb overal gekeken. Ze zijn nergens. Misschien heeft Rakker ze ergens mee naar buiten gesleept in zijn bekje of zo. Heeft die kat ze ergens begraven. Maar hoe kan je 2 nieuwe BH's kwijtraken? Wat is het voor iets achterlijks?
0: Waren ze heel sexy dat je vrouw dacht van haar nomma?
8: Niet eens!
0: Oh.
8: Niet eens!
0: Oké. Okay.
8: En zelfs dan, ze ziet me toch elke dag, van wat moet ze verstoppen?
0: Ja, weet ik veel.
8: Ze een aparte tik zijn hoor.
0: Heel apart, ja.
8: En die dingen zijn ook duur. Ik heb €85 betaald voor die 2 bij elkaar. Ze zijn gewoon weg.
0: Ik wil bijna een post gaan zetten. Heb je de BH van Donna gezien? Maar dan komt een ander verhaal.
8: Ja, doe dat maar niet. Nee. Dan zie ik weer een Juice-kanaal oproepen. Fernando zoekt de BH van Donna. Zoekt en zij gaat vinden. Doe maar niet.
0: Laat maar weten. Wat is het laatste wat je kwijt bent geraakt? Let's go! I believe in miracles.

0: The Lox en DMX. En de geweldige stem van Lil Kim. Een tune uit 1998. Het jaar waarin alle mooie dingen tot leven komen. 1998.
1: Ja. Prachtig. Ja. Ik ken er nog geen.
0: Ja, heerlijk. Donna.
1: Precies.
0: Dus dat. En very good morning. Wat is het laatste wat je kwijt bent geraakt? Jack zegt mijn ex. Maar achteraf gezien was het eigenlijk een upgrade. Ja,
1: heerlijk.
0: Kwijtraken. Maar waar? In Disneyland of zo?
1: Ja, ik denk eerder kwijtraken als hij is er vanaf. Dus hij heeft de vraag heel creatief

0: geïnterpreteerd. Ja. Vind ik nice, vind ik leuk.
1: Kwijtgeraakt. Wat zegt Casper?
0: Casper die zegt ook inderdaad nog iets in de NPO Luister-app. Die zegt, mijn motivatie om naar de sportschool te gaan ben ik kwijtgeraakt. Ik heb hem sinds januari niet meer gezien.
1: Ah, herkenbaar. Dat is waarom ik heel zwaar ben geworden. Nien zegt, mijn sleutels dagelijks. Daarom ben ik altijd te laat. Ja, mijn vriendin was op een gegeven moment de autosleutels kwijt.
0: De autosleutels.
1: Ik werd helemaal lijp. Moest ik gewoon... Ze belde me in paniek op, ja, mijn auto, dit, dat. Toen heb ik gewoon weer een nieuwe autosleutel, zeg maar, laten maken. Kost
0: echt?
1: 300 euro.
0: Oh, maar ze was ze echt kwijt.
1: Ze was echt kwijt. Maar een week later heeft ze het gewoon weer gevonden. Toen keek ik eraan.
0: Maar waar lag ze uiteindelijk? Lag ze op
1: gewoon
0: een heel rare
1: kast,
0: plek?
1: Achter de kast.
0: Ja, shit, man. Is gewoon naar achter geglipt.
1: En ik keek haar gewoon aan. En ze zegt, ja... Ik zeg, nee, nou maar.
0: Ik weet nu genoeg.
1: Gewoon accepteren.
0: Ja.
1: Accepteren.
0: Incasseren.
1: Het is gewoon, want je voelt gewoon dat je 300 euro hebt betaald voor lucht.
0: Oeh, die doet wel pijn.
1: Die doet gewoon pijn, het is gewoon zonde. Weet je, voor 300 euro kan je zoveel leuke dingen doen. En je hebt gewoon iemand gewoon een extra, toen zei ze, ja, nu wel een extra sleutel. Ik zeg, nee, laten we dit onderwerp gewoon veranderen.
0: Ik ga hem nog pijnlijker maken. Want je zegt toch ook dat je niet echt meer vaak naar de gym gaat.
1: Ja.
0: Dat is ook veel geld per maand, hè. Ben je ook kwijt.
1: Snap je?
0: Yep.
1: Ja.
0: Wat raak ik kwijt elke... Wat is het laatste wat je hebt kwijtgeraakt? Mijn doekoes.
1: Ja. En geen gewicht.

0: in tune. Wat is het laatste wat je bent kwijtgeraakt? Jess zegt, als we het toch erover hebben, mijn salaris kwam binnen en gelijk was hij weg. Ja, de boys in blue zijn medogeloos.
1: Oh, ik heb die brieven nog steeds ongeopend op mijn dashboard liggen.
0: Je mag ze altijd openmaken.
1: Ja, dat komt ook nog wel, maar ik moet er even gewoon een rustige dag voor hebben. Dat ik een tegenslag aan kan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar de belastingdienstbrieven zijn nog belangrijker dan alle liefdesbrieven in je hele leven.
1: Ja,
0: love will go away, maar de belastingdienst niet.
1: Zo, ze vinden je weer.
0: Zo, ze zijn een steenpijs, ze blijven hangen.
1: Toxic ex.
0: Och, heftig. Oh. We houden van jullie, hè? Voor ons op Instagram. We hebben gehoord dat jullie slecht over ons spraken op de radio.
1: Nee, we houden van jullie,
0: Waarom jullie? Love, we come in peace. Nou, was toch Ivar? Zijn oplader?
1: Ja, Ivar is zijn oplader altijd kwijt. Hij zegt, die ligt altijd in een parallel universum, precies als ik hem nodig heb.
0: Okay.
1: Ja, die kabels die worden soort van ingeslikt of zo door een zwart gat in de ruimte. Ja. Ik weet ook niet wat het is, man.
0: Freaking hate that, man. Broeder, Ryan van NOS op 3. Wat is pap in, broeder? Wat is het geest wat jij bent kwijtgeraakt? Of wat ben je laatst kwijtgeraakt?
2: Ja, ik weet niet meer zo goed een speciaal ding, maar misschien herken je dit wel, want ik woon met mijn vriendin thuis. En wij hebben een soort andere manier van opruimen.
1: Oh ja.
2: Dus iedere keer leg ik ergens iets met een reden. En dan ligt het opeens daar niet meer. En dan moet je dat gesprek gaan voeren van waar heb je het gelegd? Ik heb het niet gelegd.
1: Ik heb het zelf gelegd.
2: Ja, nee, maar ik weet zeker dat ik het daar heb gelegd. En dat gesprek heb ik echt meerdere keren op een dag.
0: Wauw. En dat is een van de redenen waarom ik thuis niks doe.
1: Ja, goed excuus, joh.

0: Funnix.nl/festival. En fix je FOMO met de Funnix FestiPass. Ja man, zometeen Fresh featuring KM met Bare Minimum. Vandaag is het zonnig en warm. Ja, 26 tot 32 graden. Kans op buien. Zie hoe schizofreen het weer is. Het is lekker warm en dan kans op buien. Heb je dat niet als je naar buiten kijkt en je denkt, ach god, wat een weather vandaag. Maar in ieder geval, tijd voor de actualiteit. Rijn van NOS op 3, what's poppin', good morning.
1: Ja, over dat weer gesproken. Vandaag geldt in heel Nederland een nationaal hitteplan. Dat wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt het geval. Het is tijdens het Nationaal Hitteplan vooral belangrijk dat je in de gaten houdt of je bijvoorbeeld je opa en oma wel genoeg drinken.
2: Want bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
1: Ja, ook kinderen en langdurig zieken kunnen sneller last hebben van de hitte. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis. Dat waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen die een hoge energierekening hebben, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB hebben zij het meeste last van de oorlog in het Midden-Oosten en de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Ghana heeft vannacht op het WK voetbal op het allerlaatste moment Panama verslagen. Het stond heel lang 0-0, maar in de 95ste minuut viel dan toch nog een doelpunt, zag commentator Krijn Schuitmaker.
3: Asante, en daar gaat hij! Caleb Jirenci, diep, diep, diep in de blessuretijd, maakt Ghana de 1-0. Wat een vreugde, wat een feest.
1: Ghana staat nu tweede in Pool L achter Engeland, dat met 4-2 won van Kroatië.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Fresh and KM, bare minimum. Oh.

0: Congo heeft gestunt gisteren tegen Portugal, waar heel veel mensen dachten dat Congo de onderspit zou delven. Is het andere en tegenovergestelde gebeurd? Ik zei nog gisteren op de radio, mensen moeten beseffen, the African power is different. En ik weet niet wat er was met Portugal, maar ze waren niet zo groot als mensen zouden verwachten. Cristiano Ronaldo kwam weinig tot helemaal niet aan zet, maar Congo kwam met een meedogenloos kopbal, jong. Pam, pam, 1-1. Donna, Congolees.
1: Hey, Fimbu, hey, Fimbu, hey, hey, hey. Fimbu.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, wat vind ik ervan? Wat moet ik hiervan vinden? Weet je wat het is? Ik ben natuurlijk dolgelukkig. Want ik moet zeggen, ik had een beetje angst in mijn lichaam. Maar dat kwam omdat we natuurlijk, na 52 jaar, doen we weer een keer mee.
0: Ja.
1: Er staat er alweer druk op. Je moet tegen Portugal spelen. Er staat druk op. En we kwamen ook op het vliegveld, kwamen we zo extra in luipaardprint. Tassen zo groot als onze ambitie. En ik vond het super vet, maar ik dacht, ja, als we dan, als we dan verliezen,
0: ja,
1: dat doet hij wel pijn. Dat doet hij extra pijn. Maar we hebben het gewoon geflikt. Eigenlijk op dat vliegveld had iedereen al moeten weten, ze maken geen grappen gewoon.
0: Ze maken zeker geen grappen.
1: Ze maken geen grappen.
0: En de energy, wat ik ook voel bij ze, is gewoon, ze zijn ook aanvallend heel sterk. En ze kunnen snel schakelen. Vaak met voetbal merk je dat sommige landen echt op gang moeten komen. Zij waren echt klak, klak, klak. Dezelfde manier hoe Portugal gescoord heeft, zo scoorde Congo terug. Van ja, kopbal, kunnen wij ook. Bam.
1: Laten we even gewoon luisteren naar gisteravond. Laten we even teruggaan naar dat moment.
0: Oh, heerlijk, man, heerlijk. Laten we even naar
1: even
0: dat moment gaan.
1: Even die spanning weer even voelen, hoor. Rijn zet ook zijn koptelefoon op.
0: Ja, Rijn zet zijn koptelefoon op.
1: Hij wil het ook even meemaken.
0: Volley meemaken. We gaan even naar het doelpunt van Congo. Let's go.
2: Deze corner wordt nog genomen. Dreigen, dreigen. Hier komt de voorzet. Wissa is vrij. En Wissa maakt een doelpunt. Wat er ook gebeurt dit WK.
0: Het doelpunt is buitenuit.
1: Het frustreren was waarschijnlijk zo hard dat je hem gewoon maar voor de helft hoort. Nou, je hoorde hem luid en duidelijk. En je hebt gehoord wat er is gebeurd. Ja. Er is gescoord.
0: Er is volop gescoord. En ik zie gewoon Ryan kijken. Die is echt alles aan het volgen op het gebied van het WK. Wat vond jij van de prestatie van Congo tegen Portugal?
3: Weet je wat ik echt leuk vond? Ik zei het ook tegen Donner. Ik was gewoon aan het genieten.
1: Heerlijk.
3: Maar ik zat niet naar een dode wedstrijd te kijken. Ik zat niet naar een wedstrijd te kijken waarin Congo zich helemaal ingraafde. En met één keer kwamen ze toevallig per ongeluk bij de goal.
1: Nee hoor, precies.
3: Nee, ik zat naar een wedstrijd te kijken van twee teams die gelijk aan elkaar waren. Terwijl, nou, laat eerlijk zijn, we hadden verwacht dat ze misschien niet gelijk aan elkaar waren van tevoren. Hè, als voetbalvolger. Maar dit was gewoon top. Dit was gewoon top. Ze hebben kans gekregen. Ik vond ze misschien een beetje voetbaltechnisch nu opeens, maar ook feller in de duels. En dat is voor mij altijd een teken dat iemand het liever wil dan de ander.
0: Oh, weet je wel? Als
3: je zag in die duels, één tegen één, zag je wie het liever wilde. En dat vind ik altijd mooi.
0: Maar waarom kwam Cristiano Ronaldo niet goed uit de verf? Wat was er met hem aan de hand? Want ik merkte gewoon, hij kreeg de ballen niet aangespeeld, alsof zijn teamgenoten hem die ballen niet gunden.
1: Misschien was dat het wel. Misschien
0: ik voelde dat heel erg op het veld.
1: Door zijn team.
3: Ja, ik denk altijd twee dingen. Eén, dat heeft Congo goed gedaan. Ik weet niet of je nog weet, na de wedstrijd van Nederland zelf, dan zeiden we ook allemaal, Japan heeft Frenkie de Jong eigenlijk een soort van ontmanteld. Die capitated, weet je wel, onze sterspeler. Dus dat is gewoon ook de kracht van Congo. Die hebben gewoon gezegd, standaard drie man bij die Ronaldo.
1: Yeah.
3: Als hij de bal krijgt, ze moeten niet denken aan naar een pasen, want wij staan in de buurt. Weet je, dus dat is goed van Congo. Tegelijkertijd viel het me ook op. Dat af en toe het wel kon dat ze paasden, maar hij was ook heel erg aan het zwerven, weet je wel. Hij stond in de spits, maar dan ging hij weer naar andere plekken om de bal te halen.
0: Ja.
3: En dan word ik altijd een beetje, als ik spelers dat zie doen, denk ik altijd, volgens mij ben jij niet lekker in vorm. Want
1: maar kan het niet door verschillende dingen? Ik kom altijd door verschillende dingen, maar we hebben het natuurlijk ook al gisteren op de radio erover gehad hoe Messi zoiets legendarisch heeft neergezet. Er blijft nou eenmaal altijd het eeuwige gesprek Messi versus Ronaldo.
3: Ja.
1: Dus je weet al, en Messi heeft echt iets klaargespeeld, en je speelt tegen een underdog. Hij komt dat veld op en hij merkt, oké, de luipaarden hebben honger vandaag. Dus misschien heeft dat hem ook wel overvallen en is hij een beetje in zijn hoofd geraakt. Het kan best. Het is wel een opeenschakeling aan allemaal historische momenten. Ik kan me niet voorstellen hoe die pressure eruit ziet. Ja. Maar als je dan ook nog weinig ballen krijgt, dan blijft er ook wel weinig over.
0: Ja, ik denk dat het een combinatie is. Je zegt heel mooi. Ik denk dat het ook een combinatie is van dingen. Kijk, Ronaldo kan under pressure. Dat is gewoon, hij is zo'n guy. Hij kan het tegen. Maar je moet die liefde krijgen van je teammembers. En ik heb echt het gevoel dat hij die liefde niet krijgt. En bij Messi voetbalt met mensen die een tatoeage van hem dragen. Dus die mensen houden ook van hem.
1: Is hoog.
0: De respectlevel is hoog.
3: En ik denk ook dat je dat wel afdwingt. Ik geloof echt dat je in een team respect afdwingt. Want er zitten geen koekenbakkers bij Portugal. Hè. Er zitten geen kleine spelers bij Portugal die allemaal... Maar zelfs bij Argentinië. Bij Argentinië zitten ook niet alleen maar kleine jongetjes die allemaal naar Messi keken. Heil Messi.
0: Ja, nee, maar Messi is een dusdanige voetballegende waarmee je voetbalt. Dat al, je kan er ontzag voor krijgen. En op een mooie manier.
1: Ja, dat zou je
0: manier.
1: Bij Ronaldo toch ook moeten hebben.
0: Ja, maar Ronaldo is een beetje een vervelende guy. Ik hou van hem. Maar Ronaldo is zo'n guy... People love to hate him. Omdat hij is die mooi boy. Hij is gespierd, geript. Hij heeft een prachtige vrouw. Vliegt naar de andere kant van de wereld. Vliegt 500 miljoen per jaar. Is de meest gevolgde sporter ter wereld. Snap je, dat allemaal dingen.
3: Ik geloof niet dat je in een team zo naar elkaar kijkt.
1: Want het levert je namelijk zelf niks op.
0: Nee. Ik voel haat in die team. Naar hem toe. Resentment.
1: Dan zou je wel echt een slechte speltactiek hebben. Want als je zeg maar je haat tegenover hem boven een eventuele winst van een voetbalwedstrijd laat staan.
0: Man. Ja, man.
3: Maar ik denk dat we de haat van bepaalde mensen online of in talkshows, voetbaltalkshows, niet moeten verwarren met het team. Weet je wel, ik snap wat je zegt over de buitenwereld. De buitenwereld kan zo naar Ronaldo kijken met die haat en die jaloezie.
0: Some people don't want to see you win. They're very close to you. Hè? Heel veel mensen.
3: Ja, maar niet 26 teamspelers.
0: Ik zeg...
3: Als alle 26 je niet goed willen zien, heb jij iets verkeerd gedaan.
0: Als de spitsgasten jou niet spitsig willen helpen met een bepaalde... Het is gewoon een gevoel wat ik heb. Ik kan het niet bewijzen. Okay.
1: Maar zou het dan niet in alle wedstrijden zo geweest zijn? Want het lijkt me toch wel heel apart dat dan de eerste wedstrijd...
3: Van een WK,
1: dat je denkt... Nou, weet je wat? Nu mag ik jou niet meer. Ja, dat is niet echt een handige speltactiek. Het offer is te groot. Doe dat dan bij een andere wedstrijd.
0: Zeker. Maar ego is een motherfucker. Hè. Kijk, weet je, het is... Sommige namen moet je altijd noemen. En iedereen wil die guy zijn. Dat denk ik, hè? Iedereen heeft wel het gevoel van... Ik wil ook, als mensen zeggen... Ik heb Portugal geholpen aan de WK. Iedereen wet op Ronaldo dat hij dat allemaal moet doen. En als jij een Bernardino... Hoe die andere guy, Fernandez?
3: Ja, ze hebben meerdere namen.
0: Een van die gasten. Ja. Maar in ieder geval, een van die guys die de hele tijd mooie dingen deed.
3: Ja.
0: Hij wil ook die guy zijn. Dus dat denk ik. Ego speelt ook een belangrijke rol in voetbal. Hè? Want ik voelde gewoon...
3: Ik snap wat je zei, ik voel het in de wedstrijd ook, maar ik denk niet dat het door dat komt. Ik denk dat één komt omdat Congo zich goed had voorbereid.
0: Congo heeft sowieso goed gedaan.
1: Want luister nou eens even. Ik hoor heel de tijd Ronaldo. Hij heeft niet fatsoenlijk gespeeld gisteren. Hij heeft niet gescoord. We gaan het gewoon over Wissa hebben.
3: Ja.
1: Die het allereerste doelpunt voor Congo ooit op een WK heeft gescoord.
0: Shout-out.
1: Het was een prachtig doelpunt. We hebben het waargemaakt.
0: Shout-out.
1: Dus geen pastijs de nata vanavond, maar gewoon fondue. Heerlijk. Eet smakelijk. Lekker man.
0: We doen het in 24 hours.

0: lang. Stormzy, no deal.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: Shelter, baby. Ryan van NOS op 3, what's poppin', what you got, got?
1: Er zijn veel aparte trends en challenges op TikTok en dat boeit meestal niemand. Maar als er dieren last van krijgen, dan weet Nederland je te vinden. Straks hoor je meer.

0: Met live optredens van Pop Kang, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Pop Kang is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Funnix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de

0: NPO Luister app. Your city, your sound.
1: Phonix.
0: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam.

0: Rosé. Een rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: vacatures op www.vanix.nl/vacatures.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.
3: We bespreken

0: Holland. Je kent hem wel. Spider-Man. Hoe heet de verloofde van deze acteur? Weet je het? Ze was ook in Nederland gisteren. In ieder geval, als je daar antwoord op geeft, stuur hem door via de NPO Luister-app. En luister goed, dan kwalificeer je voor 5 voor Fernando. Ryan, what's cracking?
1: Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is onderdeel van een landelijk online hulpplatform voor jongeren die in de criminaliteit terecht zijn gekomen, vaak onder druk van anderen. Volgens de organisatie achter die chat zien veel van de jongeren geen veilige uitweg uit de criminaliteit en ze vertellen hoe ze erin zijn gekomen.
2: Ja, je ziet vaak toch wel dat het heel laagdrempelig begint. Dus dat het eigenlijk eerst een verzoekje is. Iemand ziet het als een mooie kans, kan er misschien wat geld mee verdienen. En langzaamaan raakt diegene er steeds meer verstrikt in en ziet eigenlijk geen uitweg meer om nee te zeggen. Maar je ziet ook wel de verhalen waarin jongeren eigenlijk vanaf het begin al voor opgezet echt wel worden geronseld.
1: Ook ouders gebruiken de chat met vragen over hun kinderen die in de criminaliteit zijn beland. Er lijken weer schepen te varen door de straat van Hormuz. Gisteravond hebben de VS en Iran hun handtekening gezet onder een tijdelijke vredesdeal. En daarin hebben ze ook afgesproken dat al die olietankers weer door die zeestraat mogen varen. Volgens Iran zijn er inmiddels 8 Iraanse schepen onderweg door de straat van Hormuz. Misschien heb je het op TikTok gezien. Jongeren met stokken kudde schapen opjagen. Via Snap ging deze zogenaamde challenge rond. Maar schapenhouders Martin en Herder Sharif vinden het belachelijk.
3: Kom maar.
4: Ja, ik ben woest. Ik vind het gewoon niet te begrijpen.
3: Ja, droevig. Ja echt ongelooflijk eigenlijk. Wij doen ons werk. Die dieren zijn, die kunnen niks.
4: Als mijn zoon en mijn kinderen dat zouden doen, zeg maar, ze waren niet jarig, zeg maar. Laten we dat maar zo netjes omschrijven.
3: Dan denk ik, waar is het respect voor de dieren gebleven?
1: Sharif trof vorige week bij een van de kuddes een ravage aan met 1 jongen erbij. De schapenhouders roepen dus op om ermee te stoppen, want als een schaap in paniek raakt en losbreekt, kunnen er ongelukken gebeuren. Dan het weer, veel zon en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check vanix.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando.
0: Rise and shine, good morning.

0: een super eerlijk 1-op-1 gesprek. Lieve meid, gewoon heel lief, altijd zacht, rustig. En wat mooi is aan deze aflevering, is dat we gewoon haar beter leren kennen. Hoe het voor haar was om op een zeer jonge leeftijd te trouwen. Hoe ze over verliefdheid denkt. Waarom gezonde communicatie belangrijk is. Dat we niet altijd in onze ego moeten zitten. We hebben het over live en ook hoe ze over muziek denkt. Dat ze eigenlijk op een gegeven moment ook zegt van, weet je, het liefst zou ik gewoon een gezin willen hebben. En zeg maar, weet je, dus we're really talking about love. En wie zij dan ook echt is. En hoe er in binnen haar gemeenschap over haar gedacht wordt. Ik ben er heel trots op. Omdat het is echt, Donnie, je hebt een stukje van gezien.
1: Ja. Ik schrok vooral heel erg van eigenlijk alle reacties die ze al over zich heen kreeg. Want ik vind het sowieso heel respectvol dat je ook bepaalde comments gewoon op een gegeven moment weghaalt. Want er zijn wel grenzen aan bepaalde vrijheid van meningsuiting. Ja. Als je iemand gaat bedreigen of echt heel gemeen tegen iemand gaat doen, vind ik het heel dope dat je dat gewoon corrigeert of eraf haalt. Maar ik had inderdaad die trailer voorbij zien komen. Nou, en dan zoveel comments die er helemaal zwart maken. Nou ja, ik ga dingen niet eens. Ik wilde een voorbeeld geven, maar het was allemaal zo extreem dat ik dacht, ik kan het niet eens op de radio zeggen. En daar schrok ik wel heel erg van. Want ik vond het juist heel tof dat ik haar eens een keer juist wel wat harder zag praten. En wel echt haar mening zag uiten. In plaats van dat ze altijd inderdaad wat rustiger is. En misschien niet helemaal het achterste van de tong niet zien. Dus wel heel jammer dat daar op die manier op gereageerd wordt. Als zij gewoon haar mening deelt. Dat vond ik echt heel jammer om te zien.
0: Vond ik ook. En ik merkte ook zeg maar een heel andere reactie bijvoorbeeld op YouTube. Ik weet niet of daar twee totaal verschillende mensen zitten. Maar bijvoorbeeld op YouTube wordt er positief gereageerd. Hier zegt bijvoorbeeld iemand van, dit is een van de allerbeste Real Talk podcast video's van vandaag. Anders zeg ik, dikke respect voor jou. Jij zegt wat iedereen denkt, maar niet durft te zeggen. Goed gesproken, Ines. You kept it classy. Wat een aflevering, zeg. Real Talk, lang niet zo'n waardevol podcast gezien. Zowel verschillende mensen die daar gewoon op reageren op YouTube. Dus het staat, de volledige versie staat op YouTube. Maar inderdaad, de trailer, wat de hoogtepunten geeft van zo'n aflevering, daar kwam heel veel reacties op. Dus toen mensen dit hoorden,
2: het is niet realistisch als man zijnde om tegen een vrouw te zeggen, ik wil dat je thuis gaat zitten terwijl jij zelf niet eens rondkomt. Word wakker, alsjeblieft. Maar hoe bedoel je? I'm good. Ik wil huisvrouw worden. Ik vind het goed. Ik zeg ook, ik ben gemaakt om getrouwd te zijn. Wat jij op social media ziet, klopt niet. Helle van die dingen zijn fake. Het is niet alleen maar op basis van, oh, ik hou van jou, jij houdt van mij. Laten we heel, dat is gewoon niet meer. Die liefde gaat niet mijn huur betalen of jouw huur betalen. Toch? Onze community, Marokkaanse community hier in Nederland is zo moeilijk. Want je doet het gewoon echt nooit goed. Ze heeft haar ziel verkocht.
0: Oh.
2: Ik weet niet aan wie. Kan jullie vertellen, ik heb mijn ziel niet verkocht. Ja, wallah, mee gaat winnen. Ik heb gelijk. En als je dat niet wil accepteren, dan blijven we ruzie hebben. En dat is super toxic. Wil ik dat nog? Absoluut niet.
0: Ja. Ben je zelf ook toxic geweest?
2: Tuurlijk. Ze scheurt aan mijn hoofd. Ze schreeuwt de hele dag. Ik heb de hele dag ruzie thuis. Maar die schreeuwende vrouw, die geeft nog heel veel om jou. Want hoe laat een vrouw emotie zien?
0: Ja, ik heb een beetje edge nodig. Ik heb een beetje
2: jij hebt gewoon een klap nodig. Dat is wat je nodig hebt. Hoe bedoel je, hij is te lief?
0: Maar zou je ooit iemand aanspreken?
2: Dus oh, hell no! Oh, hello! Fernando?
0: Oké.
2: Nee.
0: Nooit.
2: Nooit.
0: Ook al.
2: Nee!
0: Oké.
2: Okay. Woe, ik krijg een paniek aan.
0: Snap je, dit is een
1: hoog. Ik ga stuk op hoe stuk je gaat. Ik hoor je gewoon alleen maar lachen. Ik hoor alleen maar.
0: Omdat op een gegeven moment. Waar het over bijvoorbeeld traditionele rollen. En ik zei van, stel nou dat een man jou. Zou jij een man, zeg maar, benaderen als je iemand leuk vindt? Gewoon gesprek. Ze zei, hell no, hij moet naar mij toe komen. Snap je? Dus daar moest ik om lachen hoe ze dat, zeg maar, verwoorden. Maar wat ik dus, weet je, want dat is ook het ding. Zo'n trailer wordt online gezet. En dat zijn de hoogtepunten van de conversation. En ik zeg altijd tegen mensen, kijk naar het hele gesprek op YouTube. Luister naar het volledige gesprek. Dan snap je ook op basis van wat dingen gezegd worden. Want het is een heel eerlijk en mooi gesprek. Ik ben heel trots op haar dat ze ook haar eigen gedachten kon delen. Ze vertelt ook dingen over haar vriendinnen of, weet je, mensen om zich heen die dingen hebben meegemaakt. Dus het is ook educational. Ze zegt ook aan het eind van het interview, mochten er mensen zijn die een andere gedachte erover hebben, is ook cool. Maar reageer dan respectvol eronder. In plaats van, ja, jij bent dit en jij bent zus en zo en jij bent, weet je, ze zegt van, ik sta open om te horen hoe jij over dingen denkt, maar wel respectvol. Dus ja, shout-out aan haar, man. Ik vond gewoon, ja, she's allowed to have her opinion. Maar check het. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Real Talk met Inez online op YouTube. Real Talk.

Ja, man! Ben je goed in 30 seconds? Eerlijk, eerlijk, ja? Eerlijk. Iedereen doet een beetje stoer als ze er goed in zijn. Oké, luister.

Je kan meedoen. Met de 30 seconds van de radio. Different vibes, toffe energie. In de vorm van 5 van Fernando. Kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja? Oké. Dan moet je eerst kwalificeren. En ik daag je uit. Want deze moet je weten. Hoe heet de verloofde van acteur Tom Holland? Ja, Spider-Man. Ja. Hij was in Nederland. Met zijn vrouw eigenlijk. Wordt gezegd dat ze getrouwd zijn. In ieder geval, die dame die met hem gisteren was. Wat is haar naam? Hi. Wie? Ja, die. Ja, laat het weten. Ja, ja. Laat maar doorkomen. Via de NPO Luister-app en dan kwalificeer jij je voor 5 voor Fernando. Toch bij het, Bonnie?

0: voor Fernando.
1: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge op deze mooie ochtend. En we spelen het ook elke dag. Dus als je niet er doorheen bent gekomen... Ja, jammer. Maar dan kan je gewoon morgen weer meedoen. Geef jezelf op gewoon via 5 of Fernando. Donna, wie hebben we vandaag?
2: We hebben vandaag Aniel en we hebben ook Noor.
1: Aniel en Noor!
3: Goedemorgen.
1: Hoe heet de wifi van acteur Tom Holland?
3: Zendaya.
1: Zendaya! Zendaya was gisteren in Nederland.
2: Jazeker!
3: Ja, man.
1: Ja, maar ik hoor jullie echt. Ja,
2: het is ook zo mooi in het echt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is echt zo.
1: Prachtig.
3: Ja, maar mooie vrouw.
2: Ja, het prachtig. Is echt mooi. En heel lief ook.
1: Ja.
2: Echt. Ja, echt.
1: Ja, ja, ik geloof je.
3: Ja, ik geloof je.
2: Ja. Ja.
1: Hey, Donna heeft gesproken, hoor. Hey.
2: Ik lieg niet zomaar. Ik ga niet zomaar liggen hier, hoor. Echt niet. Anders zou je het ook horen.
1: Aniel, we gaan met jou beginnen. Aniel?
4: Ja, ik ben er.
1: Ben je er? Oké, top.
2: Hij zat pas in de focus.
1: Ja, ben je in de focus? Ben je ready?
4: Ik heb net nachtdienst gehad, dus vandaar.
2: Okay, ik snap het, man. Oké, okay, hey, harde werker.
1: 3, 2, 1, go! Nu moet je uit die nachtdienst komen, broer.
2: Aniel, je moet woorden omschrijven.
4: Ja, ik heb geen woorden ontvangen.
2: Ze zitten in de NPO Luisterapp.
4: Nee, serieus, ik heb niks ontvangen.
2: Oké, okay, wacht. Haal die timer weg.
1: Ja.
2: Ik ga Aniel eventjes gewoon de woorden mailen. Ik ga even gewoon... die NPO Luisterapp gaat mij niet stoppen, jongens. Ik ga gewoon even naar mijn mail. Ik ga even 5 voor Fernando naar hem sturen. En in de tussentijd kan Noor de woorden uitleggen.
1: Noor, ben je ready?
3: Jazeker.
1: Oké. Okay. Go!
3: 100 man versus?
1: Gorilla.
3: Ja. Platform waarop mensen elkaar foto's sturen met een spookje.
1: Snapchat.
3: Ja. Het dikke horlogemerk.
1: Rolex.
3: Lekkerste chocopasta.
1: Nutella.
3: Je scheert je hoofd ermee kaal. Ah, shit.
1: Gillette. Scheermesje.
3: Nee, maar ik heb het woord gezet.
1: Bijna 5, man.
2: Bijna 5, ja, inderdaad. Dus dat betekent 4 punten. Stel, ging ook snel. Er was nog gewoon tijd over.
3: Ja, nou, ik kon nog even een beetje takkie.
2: Ja, precies. Ik kon nog even gezellig kletsen. Maar Aniel, heb jij... zit ik in je spammail? Zit ik in je hoofdmail? Zit ik erbij?
4: Ik heb ze ontvangen. Ik
2: kan ze ontvangen. Kijk, there's a will, there's a way. Zie je nou.
4: Ik ben ready.
1: Oké.
4: Ronaldo.
1: Go! Portugal.
4: Yes. Max Verstappen.
1: Formule 1, coureur.
4: Zijn team.
1: Zijn team, dat is... Jezus, speelt hij nog zijn Red Bull?
4: Ja. Een Chinese lekkernij die je moet koken en dan kan eten.
1: Nee, ik veel. Jij hebt waarschijnlijk over sushi, maar dat is Japans.
4: Nee.
1: Nee, noedels, weet ik wel.
4: Nee, ander woord. Een Italiaanse automerk met een paard.
1: Dat is Ferrari.
2: Nee.
1: Oh, Lamborghini.
2: Lamborghini, ja.
1: Maar Lamborghini is toch een stier?
2: Lamborghini is een stier volgens mij, of niet?
1: Ja, Lamborghini de paard is Ferrari.
2: Ja, klopt.
1: En, ja. Wat, 8 poten? Kill.
2: Oh, Aniel, je tijd is al voorbij, sorry.
4: Het
2: belletje is al gegaan. De delicatesse...
1: Jammer, bro.
2: De delicatesse was een dumpling.
3: Die was wel moeilijk, hoor.
2: Ja, die is wel lastig. Zie je? Ja. Nou, ik vind het nice dat een team, zeg maar, degene die tegenover hem staat, ook een beetje een teamgenoot wordt. Aniel, je had er 2 goed. Dus Noor heeft gewonnen.
1: Hey. 5 voor Fernando.
2: Hey.
1: 5 voor Fernando.
2: Oeh.
1: 5 voor Fernando.
2: Wauw.
1: 5 voor Fernando. Lekker bezig. Noor, morgen same time, same place, hè?
3: Ja, zeker.
1: Morgen checken we je hier zo right here in the morning. Als je aan de luisteren bent en je wilt ook meedoen, wees scherp. Stuur dan nu 5 voor Fernando via de NPO luisteren. Want als je morgen wint, dan win je gewoon een mok. Die je nergens kan kopen of vinden. Ook niet op Temu. Dus wees scherp.
2: Aniel, bedankt voor het meespelen. Toby on the beat.

0: maak me niet heet. Het wordt heet vandaag. Het was zelfs zo heet dat de temperatuur stijgt van 26 tot 32 graden. Ik heb het niet verzonnen en gedacht, maar het is echt zo. Zometeen horen we ook van Roberto Milano of Toy Story geweldig is of niet. Maar eerst het nieuws van One and Only Ryan van NOS op 3. Good morning.
1: Good morning. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
2: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Er bellen ook regelmatig ouders naar de hulplijn die tips willen om met hun kind in gesprek te gaan. 6 op de 10 vaders en partners maken gebruik van het aanvullend geboorteverlof. Ze mogen maximaal 5 weken opnemen, maar dat zijn er wel minder dan werd verwacht. Er werd gedacht dat ruim 75% dit verlof zou opnemen, maar het is dus zo'n 60%. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. En er zit weer een WK-nacht op. Colombia won van Oezbekistan en de Afrikaanse landen gingen helemaal lekker. Ghana won van Panama en Congo speelde een historisch gelijkspel. Maar de mooiste wedstrijd was misschien wel die van gisteravond laat. Engeland-Kroatië. Ik bleef ervoor wakker en mijn collega Jeroen Stekelenburg was erbij.
3: De grote namen leverden ook weer. 2 keer Harry Kane. Het waren kerende kansen. Engeland kwam voor, Kroatië kwam gelijk. Uiteindelijk won Engeland natuurlijk die wedstrijd. En Kane scoorde en Jude Bellingham scoorde. Rashford scoorde. Dus echt de grote namen uit het Europees voetbal. Het was echt smullen. Ik vind sowieso, als je nu kijkt, de eerste wedstrijden zijn door bijna alle landen gespeeld. En dit toernooi levert echt enorm. Er zitten zulke mooie wedstrijden tussen dat het echt wel genieten is tot nu toe.
1: Ja, en de eerste speelronde is nu afgelopen. Alle landen hebben nu één keer gespeeld. Vanavond begint de tweede speelronde met Tsjechië-Zuid-Afrika.
0: Heerlijk.
4: Fernando.
0: Het wordt heet vandaag, zelfs 32 graden. Het is broederliefde.

0: met Roxy Dekker. Het is donderdag en dat betekent movie time. En er is maar één man die heel veel kennis heeft op het gebied van films. Eén man die overal te vinden is bij de filmpremières en die ook nog eens de allergrootste sterren ter wereld gesproken heeft. Roberto Milano. Robert Blokland, good morning.
1: Goedemorgen Fernando, goedemorgen vrienden, hey. Goedemorgen.
0: We gaan Toy Story bespreken.
1: Ja, Toy Story deel 5 alweer. De eerste film is in, die kwam in 95 uit met Buzz en Woody. Dat speelgoed dat tot leven komt. En met dat jongetje Andy. Inmiddels zijn we 5 films verder. En de serie gaat altijd over verandering. En er is tegenwoordig iets heel raars aan de gang met kinderen. Namelijk dat ze niet meer spelen. Omdat ze allemaal tablets krijgen van hun ouders. En daarom zitten ze heel lui op die tablets te swipen. En kunnen ze niet meer spelen. En ook het speelgoed in deze films met Woody en Buzz en Jessie. De cowgirl uit deel 2 die inmiddels ook bij zit, heeft daar ook last van. Want hoe krijg je je kinderen nog aan het spelen? En dan komt er ook nog zo'n tablet in de vorm van een kikker. En die maakt het meisje Bonnie, waar het dus de laatste 2 films om draait, heel erg lui. En die zit alleen met te swipen. En daar gaat het in deze film eigenlijk over. Maar ondertussen is het ook een weerzien van onze vrienden die we allemaal kennen inmiddels. Dus alle personages uit de vorige films, al dat speelgoed komt weer terug. En daar ben je mee verknocht geraakt. Hè? Inmiddels 2-3 generaties de afgelopen 30 jaar zijn opgegroeid met Toy Story. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. En het zijn ook geen luie makers. Dus het is geen film die gemaakt is alleen maar voor het geld. Het is natuurlijk ook fijn als het een grote hit gaat worden. Want dan kan Disney weer flink wat geld bijschrijven. Maar het is ook een film die fantastisch blijft. En inventief en heel erg grappig. En dus inderdaad voor alle mensen van 6 tot 80 werkelijk waar. Iedereen herkent zich hierin en gaat naar deze film toe en wordt er blij van, denk ik.
0: Nou, Toy Story is legendary. Wat voor cijfer geef je dan?
1: Ja, hij is echt heel fijn. Ik denk een 7,5 of 8 zelfs. Toy Story is legendary. Jij kan met je kind natuurlijk naar Toy Story gaan. Ik denk dat jouw jongen daar heel blij van wordt.
2: Nou ja, ik denk het zeker, want hij gaat van alles zelfs horen.
1: Oh, je zit erin, Fernando. Dat waren ook, ja, sorry. In de Nederlandse versie.
0: Ja, ik doe niet alleen Tata's. Die,
1: nee, dat is waar. Nee, ik heb de Engelse gezien. Sorry, ik heb de Engelse versie gezien.
2: Maakt er niet uit. Nee, maar kijk, ik snap als je even voor die... We moeten het zo zien. Robert Blokland die gaat alle films checken. Dus dan kijk je naar het origineel.
0: Klopt.
2: Naar de originaal.
1: Ja. Dat klopt, ja. Maar ik ga nu ook naar de Nederlandse versie. Hey. Onverandert. Want welk personage? Jij speelt een van die computers, toch? Een van die nieuwe personages.
0: Ik ben de Atlas. Ik ben een GPS-nelpaard. Dus ik op een gegeven moment...
1: Een GPS... Maar die is heel grappig, dat GPS-nelpaard.
0: Ja, dus ik ben... Dat ben ik. Dat wordt gespeeld door Craig Robinson. Volgens mij Craig Robinson. Die doet dat volgens mij van The Office, denk ik. Volgens mij uit mijn hoofd. Die speelt ook.
1: Maar je hebt een van de nieuwe personages. Want inderdaad, de film zegt ook van computers en tablets. We kunnen wel doen alsof ze het niet zijn en proberen ze weg te drijven. Maar dat lukt niet meer. Dus kunnen we beter vriendjes met ze worden. Want daar gaat Toy Story ook over. Ah. Over samenwerken en lief zijn. Maar jij moet wel verantwoord mee omgaan met al die computerapparatuur en die tablets. Want anders gaan kinderen niet meer spelen. En dat maakt dan een hele fantasieloze generatie. En dat zou doodzonde zijn.
2: Ja. Nou, ik voel me heel inspired om ook als tante om lekker mijn neefje en mijn nichtje ermee naartoe te nemen.
0: Hallo.
1: Moet je echt doen. En het is, ik heb gisteren een jongetje van 6 die erheen geweest was gesproken. En die werd zo blij. En die zei van, ik moest heel hard lachen. En je moet vriendjes maken in het leven. Nou ja, dat is inderdaad de boodschap van Toy Story.
2: Zo cute.
1: En die animaties zijn zoveel topper geworden. Ik bedoel, 30 jaar geleden was het de eerste digitaal geanimeerde bioscoopfilm in 95. En als je nu kijkt hoe knap het nu is en hoe goed het er nu uitziet. De Pixar blijft echt gewoon de high standard op dat gebied. Dus het is echt een hele, hele fijne film om heen te gaan.
0: Ja, ik ben er heel trots op. Doe ik toch iets met Taylor Swift in het leven.
1: Dat snap ik. En natuurlijk komt er deel 6 en al die personages keren elke keer terug. Over 2-3 jaar zien we jou weer in de bioscoop.
0: Nou, heb ik weer werk. Ik kom de Atlas weer terug. Helemaal top. Nee, we gaan regelen. Wat voor cijfer heel kort nog gaf je nou?
1: Nou, ik geef nu een dikke 8. Gewoon nu zeker een dikke 8. Ja.
0: Roberto Milano, dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Tot volgende week, vrienden. Bye.

0: Italian M's. Je weet hoe we dat doen. Good morning.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, ready. You ready for new music?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: New music. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. En wat krijg je dan? Zoetigheid voor je oren. R&B. Van Hayley Smalls.

0: Hey!
1: Ik voel mezelf te erg, heb een hoofd.
0: Esco.
1: Gaan van met je dure klokken hier met zomersetjes. Lopen witte rappen in mijn droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg.

New muziek, new tunes, baby. Ah ja. Check en volg die playlist voor alle nieuwe muziek. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify, baby. Een tune die Donna al heel tof vond toen ze hem al gelijk hoorde. En ik zei al, deze man is consistent. Hij komt volgens mij ook nog naar Palmundo. Als ik zeg Ozuna, dan zeg je Ozuna.

0: Ja man, Ryan van NOS op 3, good morning.
1: Goedemorgen, nog geen nieuwe trainer, geen nieuwe keeper en geen nieuwe verdedigende middenvelder, maar wel een nieuw likje verf in de Johan Cruijff Arena. Straks hoor je meer.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
0: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your

0: Auto Ranking. Christopher Martin. Steel Pulse 450. Psycho. Lila Ike. Luciano. En many more. Tickets en more info. Sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
3: Hey, Funnyx! Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste. Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zometeen Frenna met Zaza. Good vibes only, baby. Let's get it. Tijd voor de actualiteit, het nieuws van NOS op 3 met Ryan. Good morning.
7: Goedemorgen. Iran en de VS hebben een tijdelijk akkoord getekend over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump deed dat aan het einde van zijn bezoek aan Frankrijk tijdens een luxe diner in het Paleis van Versailles. Eigenlijk zou de deal morgen ondertekend worden, maar Trump wilde er vaart achter zetten, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
8: Ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Die roet in het eten zouden kunnen gooien, aanvallen in Libanon van Netanyahu, noem het allemaal maar op. Duidelijk is wel, ja, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
7: Onderdeel van het akkoord is dat de straat van Hormuz weer open gaat. Vanochtend zijn er al een paar Iraanse schepen doorheen gegaan. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel komen te staan bij de onderhandelingen. Nieuwe vliegtuigen zijn rond Schiphol stiller dan oudere toestellen, schrijft het Parool. De nieuwe modellen maken zo'n 5 decibel minder geluid, blijkt uit meer dan 180.000 metingen. Of de omwonenden er ook echt minder overlast door vliegende voertuigen ervaren, is niet bekend. Lopers van de vuurtorenloop in Hoek van Holland kunnen morgen niet in actie komen. De organisatie van de halve marathon heeft het evenement gecanceld door het warme weer. Het is niet veilig genoeg door de combinatie van hitte, luchtvochtigheid en een kans op onweer. De deelnemers krijgen geen geld terug. En de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena heeft een likkie verf gekregen. En er is niet zomaar wat geschilderd. Als je naar het stadion gaat, zie je verschillende muurschilderingen. Zoals een portret van Johan Cruijff en een portret van oud-burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. De onderkant van het viaduct bij de hoofdingang is rood en wit geschilderd. En aan het plafond hangen 3 kenmerkende kruisjes van Amsterdam, de Andreaskruisen. Dan het weer, veel zon en vooral in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot

0: Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
1: Fernando.
2: Heb jij ooit de politie voor iemand gebeld? Zometeen meer.

0: de keeper bezig, Dora.
1: Ja, ik heb natuurlijk weer wat meegemaakt.
0: Oh,
1: vertel. Ik slaap al weinig.
0: Oh.
1: Ken je dat als je luistert, dat je in je bed ligt en dat je bij jezelf weet van... Oh, dit wordt een lekkere nacht. Heerlijk. Ik ga eindelijk een keer goed slapen. Word ik ineens wakker door een mannenstem. Dus ik denk, ik slaap naast een vrouw. Iets klopt hier niet. Iets hier gaat fout. Dus of iemand probeert mijn huis in te komen... of iemand is echt heel luid. En in beide gevallen ben ik geïrriteerd, ben ik boos. Dus ik hoor allemaal geroep en geschreeuw. Dus Richelle, zeg maar, verloofd, zegt... ik ga wel, ik ga wel, ik ga wel. Dus zij loopt naar het raam toe. Waren de twee mensen aan het bekvechten met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Dus hij was helemaal zijn vrouw aan het uitschelden. Dus ze komt terug, ze zegt... ja, ja, ik zei dat hij zachtjes moet zijn, maar... hij reageerde niet. Ik zei, laat mij maar. Dus ik ben, zonder bril, kon die man niet eens zien... met mijn bonnet nog op mijn hoofd, heb ik het raam opengetrokken. Van wat moet je heel die buurt hier wakker schreeuwen? Doe normaal tegen je vrouw! Deze man, die draait zich om naar mij... en die zegt... weet je wat jij moet doen? Je moet je... piep, piep, piep, piep, piep. Hij heeft me zo de huid volgescholden. En dan, ik ben echt niet Paddy, hè. Maar ik heb gewoon de politie op zijn ass gebeld. Ik dacht, weet je wat? Ik dacht, weet je wat? En je schreeuwt je vriendin hier op straat. En ik moet helemaal uit mijn bed naar de andere kamer toe lopen. Ik moet het raam open doen. Ik moet mijn stem verheffen. En jij scheldt mij uit? Dus ik zeg... ik moet mijn piep, piep, piep, piep, piep mond houden. Oké, is goed. Ik pak even mijn telefoon erbij. Ja, wat denk jij wat je gaat doen? De politie was er binnen 2 minuten.
0: Heerlijk.
1: Ja, heerlijk. Ik was er even klaar mee. En kijk, ik ben echt geen snitch eigenlijk. En ik ben echt niet... maar je denkt al eigenlijk dat je je vrouw kan schreeuwen op straat. En dan ga je mij ook nog lastigvallen. Hij werd gewoon meegenomen. Ik riep nog naar haar. Is dit de man die je leuk vindt? Kijk hem staan. Is dit nou jouw superheld? Ik was helemaal klaar met die vent. Ik heb wel weer beter geslapen daarna.
0: Dat wel. Ik vind die heerlijk, die blackness, joh. That's unapologetically black. Je hoort gewoon... is dit de man? Wat snap je?
2: Ik ga gewoon de politie voor je bellen.
0: Ja.
2: Dat zei je. Ik ga ze voor je bellen, hoor.
1: Letterlijk. Maar weet je wat het ding is? Kijk, mijn wife die probeert het nog gewoon rustig, aardig. Van, hey, ja.
0: Zie je?
1: Je schreeuwt een beetje. Ik zeg, laat mij maar. En ik was echt gewoon die tante die gewoon nog in de slaapjurk. Ik zag niks, ik had mijn ogen half dicht. En ik ben gewoon gaan roepen naar wazige vlekken op straat.
0: Hey.
1: Ik ben gewoon gaan roepen. Maar eerst zei ik nog, wat ik al zeg, eerst zei ik nog van, voor wat moet je zo hard schreeuwen?
0: Ja.
1: Hij draait zich om naar mij en begint me helemaal de huid vol te schelden. Ja, dan ga je gewoon mee.
0: Gelijk.
1: Dan ga je gewoon gezellig mee. Maar goed, daardoor vroeg ik me wel af. Niet alleen dat ik nu helemaal kapot ben en hier moet zitten door zijn geschreeuw en zijn gekrijs. Maar heb jij bijvoorbeeld ook wel eens de politie gebeld? Voor iets, iemand, want ik had dit eigenlijk nog nooit gedaan. Ik had nog nooit de politie gebeld voor een situatie.
0: Nee, ik ook niet.
1: Iets wat ik zag, nog nooit.
0: Nee, waar ik ben opgegroeid, zeg maar, een soort code van... we lossen het zelf op, we gaan niet, zeg maar... maar ik snap wel deze situatie, want ja, er is een of andere schreeuwende man op straat.
1: Ja.
0: Je gaat niet jezelf in de onveiligheid brengen door naar buiten te gaan en te gaan zeggen, wil jij even stilstaan?
1: Lieve schat, al ging ik daar naar beneden lopen, ik kon hem waarschijnlijk niet eens zien. Ik had mijn lens niet en mijn bril niet op, dus ik ga een soort van kickboksen in de ruimte. Ik heb ook nog nooit gevochten in mijn leven, dus dat was een heel andere situatie geworden.
0: Nee, als ik daar was het probleem, maar luister dan. Maar daarom, heb je ooit de politie voor iemand gebeld? Zo ja, waarom? Laten we doorkomen via

0: heerlijke very, very good morning. Zometeen Russian Rauw Alejandro met Pongo Pongo. Vandaag hebben we de aanleiding van het verhaal van Donna. Een of andere guy ging lijp ruzie maken met zijn vriendin. Maakte haar wakker en haar verloofde. Donna pikte het niet. Begon tegen die man te zeggen, beter val je hem niet lastig. Ga je niet dit lopen zeuren en schreeuwen op straat. Die man reageerde heftig. Zei hele lelijke, gemene dingen tegen Donna. Toen zegt, weet je wat ik ga doen? I'm gonna call the cops when I see Tupac. Belde gewoon. De politie kwam die guy halen, nam hem mee. En de rest is geschiedenis. Daarom de vraag, heb je ooit politie voor iemand gebeld? En waarom? Donna, wie aan de lijn?
1: Nou, we hebben Henry aan de lijn. Want die kwam met een heel bijzonder appje in de NPO Luister-app.
0: Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is je story? Vertel.
2: Nou, ik was onderweg voor werk en toen zag ik ineens iemand op de vluchtstrook lopen bij de snelweg. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Dus toen heb ik ook maar de politie gebeld, inderdaad.
1: Maar weet je wat uiteindelijk de situatie was? Zeg maar, hoe zag je hem lopen? Was hij gewoon casual, gewoon muziek in, lekker een beetje aan het lopen op de snelweg? Of wat was dit?
2: Ja, ik heb geen idee. Het was best vroeg in de ochtend. En normaal, als iemand met een jerrycan of zo, dan zou je nog denken, oh, hij staat ergens met pech. Maar
1: ja,
2: ik zag nergens een auto of iets staan. Het was gewoon, ja, ik heb geen idee eigenlijk. Het was ook snel voorbij en ik zag wel iemand lopen. Maar ik dacht, ja, hij heeft me niet helemaal de bedoeling.
0: Drugs.
1: Zo, ja, nee. iets is daar niet goed gegaan.
2: Ja. Maar nee, kijk,
1: in dit geval... Gezellige avond. Nou, gelukkig heb jij er mede voor gezorgd dat hij nog meer avonden in zijn leven kan hebben. Want dit is wel een situatie die heel anders had af kunnen lopen.
2: Ja, klopt. Ja, je weet het. Ik moet zeggen, ik heb ook geen idee hoe het is afgelopen uiteindelijk. Maar ik denk, nou, ik bel voor de zekerheid toch maar gewoon... om even te kijken of
0: de kracht van een telefoon, maar gewoon bellen. Donna belde ook de politie op die guy. Hey, meenemen.
1: Kijk, er zijn ook mensen die niet bellen, maar die nemen het heft op een andere manier in eigen handen. Want Jen stuurt bijvoorbeeld in de NPO Luister-app. Ik heb wel zo'n situatie gehad, maar niet de politie gebeld. Ik heb een emmer water uit mijn raam gegooid op zijn hoofd en gezegd dat hij even moest afkoelen. Sukkel belde uiteindelijk de politie op mij. Kijk, dat kan je dan ook weer hebben.
0: Ja, heerlijk. Gewoon afkoelen.
2: Ja, en dan zit jij met het probleem uiteindelijk.
1: Precies, precies. Dus ik dacht, ik schreeuw hem uit mijn raam, het raampje gaat dicht en je hoort gewoon die ti ti ti en bellen met die handel.
0: Heerlijk, heerlijk. Nee, love man, goed. Dankbaar voor alle telefoonbelletjes, want heb je ooit de politie voor iemand gebeld en waarom? We hebben een paar berichten binnengekregen en die wil je horen zometeen.

0: Tim is heel duidelijk over wat er allemaal gebeurt tussen de lakens. Er is een meeting in zijn bed. Ja, gewoon, niet eens op kantoor, gewoon in zijn bed. Ja, vandaag hebben we het over situaties waarbij de politie heb gebeld. Donna gaf aan dat ze op een gegeven moment wakker werd van een hoop geschreeuw op straat. Een man schreeuwde zijn vriendin, zij deed de deur open en zei, ja, wat is dit aan de hand? En hij schreeuwde naar haar en zei allemaal, fucked up dingen. En toen dacht ik, call the cops when you see Tupac. Belde gelijk de politie. De politie kwam, nam die man mee. Dus de vraag aan jou is, heb jij ooit de politie voor iemand gebeld? Nou, we hebben iemand aan de lijn. Melissa?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Melissa. Heb jij de politie voor iemand gebeld?
1: Niet voor iemand. Maar mijn moeder heeft me wel een keer naar de politie gebracht.
0: Waarom? Huh? Vertel.
1: Ik was 14 en mijn stiefvader die had altijd heel veel klein geld. En die stopte dat in een potje. En ik wilde niet dat brood van huis mee. Dat nam ik wel mee. Maar ik nam dus ook geld uit dat potje mee. Om op school gewoon brood en gazijse broodjes en broodjes gezond te kopen. Maar op een gegeven moment gingen ze het bijhouden. En toen kwamen ze dus achter dat ik geld uit dat potje nam. En toen zat ik op school op de les, in de les. En toen zei mijn moeder van, kan je naar huis komen gelijk naar school? Want we gaan naar de politie. Huh? Toen zei ik, oh, wat dan? En toen zei ze, ja, de buurman die parkeert steeds verkeerd. En ik ben het een beetje zat, dus ik ga aangifte doen. Toen kwam ik daar bij die balie. En toen zei mijn moeder, ik kom voor haar.
2: Oh mijn god.
0: Wacht. Hebben je ouders je aangegeven bij de politie?
1: Ja, mijn moeder heeft me naar de politie gebracht om ervoor te zorgen dat ik zou stoppen met dat geld te pakken.
2: Maar wat dacht jij op het moment dat je bij die balie staat en dat je eigen moeder ze omdraait naar je en zegt, we komen voor jou. Wat ging er door jou heen?
1: Nou, ik kreeg het snik heet. Ik was een meisje van 14 en ik dacht echt, oh my god, ik ben erbij.
2: Oh my goodness, maar heeft de politie hier iets mee gedaan? Want kleingeld van je stiefpa, ik denk dat ze wel grotere boeven te vangen hadden.
1: Ja, het was meer een waarschuwing en we hadden afgesproken dat als het weer zou gebeuren, dan mocht ik in de derde niet met de werkweek mee.
2: Oeh, eens.
1: Dat was wel echt een pressuremiddel genoeg om het niet meer te doen.
2: Ze kwamen echt met consequenties hier. Ik denk dat, je wel kan stellen dat het wel gewerkt heeft. Ik denk niet dat je... Stel je nog wel eens klein geld, Melissa?
1: Nee, maar ik heb nu zelf kinderen en ik zou het zelf niet doen.
2: Nee, waarom niet?
1: Ik vond het te hard.
0: Ah.
2: Oké,
0: ze heeft
2: wel
0: trauma.
2: Maar
0: nu hebben je ouders het ook gehoord, zeg maar, op de radio.
2: Ja, precies.
0: Don't steal my goddamn money.
2: Remember what you did?
0: Zeg het meteen.

Ja, man. Zometeen. Het gaat letterlijk open. De mogelijkheid om mee te doen aan de moordende minuut. Je kunt je opgeven via de NPO Luister-app. Maar luister goed. Je hebt een kwalificatievraag nodig. En die heb ik voor je. Sta te wachten. Die gooien we nu open in de wereld. Van welk merk is de slogan Because You're Worth It? Van welk merk is de slogan Because You're Worth It? Denk aan cosmetica. Denk aan precies dat en stuur het door naar de

Ja man. Zometeen. Het gaat letterlijk open. De mogelijkheid om mee te doen aan de moordende minuut. Je kunt je opgeven via de NPO Luister app. Maar luister goed. Je hebt een kwalificatievraag nodig. En die heb ik voor je. Sta te wachten. Ik gooi het nu open in de wereld. Van welk merk is de slogan? Because you're worth it. Van welk merk is de slogan? Because you're worth it. Denk aan cosmetica. Denk aan precies. Dat en stuur het door naar de NPO Luister app.

0: 26 tot 32 graden. Mijn god, ik moet weer mijn hoofd in die airco stoppen. We zijn er right here in de beelden. Ryan met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Amsterdam-Osdorp was gisteravond een bewonersbijeenkomst over de explosie van vorige week bij een flat en sportschool. Deze vrouw wilde checken hoe het ging met de jongen die in de gym zaten tijdens de ontploffing.
2: Ik ben heel erg blij dat ik die jongens gesproken heb die in die sportschool zaten. Zo erg hoe dat allemaal gegaan is. Ja, dat vond ik gewoon, dat dacht ik steeds, hoe zou het daarmee zijn? Ze zijn boos, heel boos. Maar ze zijn ook wel blij dat ze nog leven.
1: De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie. Buurtbewoners hadden het gevoel dat dit al vaak gemeld was bij de politie, maar volgens burgemeester Halsema klopt dat niet. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatreacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten beoordeeld op haat. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij.
0: Maar besef hoeveel haat er in mensen lijf zit. Dat je gewoon... Haat is gewoon gif voor je lijf. En dat je dat de hele tijd dat aan het transpireren bent. Eruit aan het gooien bent.
1: Ja, en vooral dus online. Hè. Dat zeggen ze vaker. Van ja, online kan het natuurlijk allemaal. Het is een beetje raar als je zomaar mensen op straat aanspreekt met al het gezeik dat je hebt in je leven. Maar online doen we dat eigenlijk. Hè. Het is gewoon één groot winkelcentrum waar iedereen loopt te roepen wat hij allemaal verschrikkelijk en kut vindt aan de wereld. George Weah, oud voetballer van Liberia, die zit eigenlijk in de commissie, in het panel van de FIFA, die dit ook in de gaten houdt. En die zegt ook, ik heb zelf racistische beledigingen meegemaakt, toen racisme, zegt hij, op zijn hoogtepunt was. Maar er is eigenlijk niks veranderd als ik terugkijk. We praten er nog steeds over en dat is natuurlijk wel schokkend in die zin.
0: Ja, true that.
1: En dan blijven we even in Amerika, want Lil Nas X heeft een bipolaire stoornis. Dat deelt hij op zijn Insta.
3: I have a therapist now and a psychiatrist. When I got my bipolar disorder diagnosis, I feel like I had known for like the past few years, but I didn't want to admit to it because I didn't want to have to take medication and I don't know how people think different of me. I mean, I'm already like black and gay. Like, damn God, give me like, come on, black. Gay, bipolar, like I'm like living life on like extreme hard mode.
1: Ja, gelukkig gaat het goed met hem en kan hier een grapje over maken. In de video zegt hij ook dat hij de afgelopen maanden in behandeling is gegaan. Verder zei hij dus dat het goed met hem gaat en hij liet weten dat hij weer bezig is met nieuwe muziek.
0: Met Kanye West?
4: Fernando.
0: Wat een interessante albumtitel.

0: a very good morning. De morgenminuut gaan we weer spelen met Vezera. Good morning.
1: Vezara.
0: Sorry. Vezara.
2: Vezara.
0: Hey.
2: Die vrouw werd helemaal verlegen zo, als we er nou gaan fluisteren.
0: Nee, het is gewoon een nieuw gewoon merk. Vezara. It's for you. Maar wat betekent je naam?
1: Ja, dat weet ik niet echt uit mijn hoofd meer.
0: Oh, niet meer?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee.
0: We gaan het opzoeken.
1: Ik ben afgezocht, maar ik ben het vergeten.
0: Oké, maar weet je waar het vandaan komt? Dan gaan we het gewoon Google van ChatGPT vragen nu. Dona, kun je eens vragen aan
1: Chat? Ik weet alleen dat mijn tante me het ooit heeft gegeven, maar verder weet ik niet waar zij het zo vandaan heeft gehad.
2: Oké, ik ga even zeggen wat ChatGPT zegt.
0: Ja.
2: De naam Vezara is een uiterst zeldzame variant of samenstelling die niet doorgaans voorkomt in het officiële namenregister.
0: Hey.
2: Het is waarschijnlijk een creatieve samenstelling van de namen Feza en Faria.
0: Oeh.
2: Nou betekent Feza, dat is een Arabische of Persische naam, ruimte, lucht of de kosmos. En Faria is een Arabische meisjesnaam met de betekenis vol vreugde, blijdschap of geluk.
0: Vol geluk in de kosmos.
2: Vol geluk in de kosmos, in de lucht, up in the air. En misschien ook wel op I Love Urban.
0: Hey.
2: Ja man, je kan kaartjes winnen als je 6 van de 10 vragen goed hebt. Dus als jij ready bent, dan zou ik zeggen let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Van welk merk is de slogan Because You're Worth It?
1: L'Oréal Paris.
0: Heerlijk. Welke stad heeft de meeste inwoners van Nederland?
1: Amsterdam.
0: Welke kleur heeft de middelste baan van de Colombiaanse vlag?
1: Blauw.
0: Wat is de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten?
1: Saoedi-Arabië.
0: Heel klein, dat is goed. Hoeveel maanden beginnen met de letter J?
1: 3.
0: Welk automerk maakt de G-klasse?
1: Audi. Okay.
0: Welke kleur heeft de hulk?
1: Groen. Oh, G-klasse, is dat CW?
0: Nee.
2: Nee.
1: Okay.
0: Voor welk club speelde Jude Bellingham?
2: Speelt.
0: Speelt.
1: Club. Ja, nee, daar.
2: Zeg pas. Ai, caramba.
0: Wat zeg je gevoel?
2: Nando!
0: Nee!
1: Ja, of net op het nippertje, of net helemaal niet.
2: Ja, we gaan even de computers werk laten doen. Even kijken.
0: Bij het kosmos of niet? Even kijken. Oh, we gunnen je, dit is zo erg. Maar, ja. Ja. Vijf.
1: Oh,
2: nee. Jammer!
1: Helaas.
2: Net niet.
0: Helaas.
2: Net niet, Vezara. Dankjewel
0: Bijna.
2: Voor het meespelen.
1: Ja, dat is leuk.
0: Doei. Liefde. Dankjewel. Je kan nu bellen, je kan het nu kapen. Wie wordt de piraat van de morgen? Nu 0909-3869-3869. Goedemorgen, met wie spreken we?
4: Goedemorgen, met Angelica.
0: Hey Angelica, vertel.
4: Hallo. Ik had Abu Dhabi en ik had Mercedes-Benz.
0: Oh, je hebt geen klasse staan, hoor.
4: Ja.

0: Dat heb je echt goed gedaan, Jude Bellingham. Oh. Real Madrid. Abu Dhabi was scherp hoor, je kwam gelijk. Papa, prima, ja, direct. Ja. Ja, goed, goed.
1: Super.
0: Ja, nou je wint wel iets. Wat
2: ja, tickets voor Isle of Urban. Lekker twee tickets, dus je kan gezellig met iemand gaan. Wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn vriendin.
2: Oh, leuk.
0: Je bent een vriendin, of?
1: Dus nu heeft ze geen keuze meer.
0: Ze heeft geen keus.
2: Ze moet gewoon mee. Kijk, that's how we do it.
0: Je moet mee. Nee, goed. Nou, blijf aan de lijn. We gaan het allemaal reageren. En dan komt het allemaal goed.
1: Super, dank jullie wel.
2: Veel plezier.

0: Weekend Lil Baby. Girls want girls. Gezelligheid.
1: Are you ready?
0: Yeah! You ready for new music?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, maar lekkere tunes. Heerlijke R&B. Lekker wegzwijmelen. Dat kan ook gewoon, hoor. Lekker glijden. Oh. Hey, die Swans, praat met ze.

0: Zij zit aan ballonnen en ik zie ze gaat er lekker op. Ik heb er geen tijd, ik hou het kort net als mijn enkels op.
1: Hey, lekker hoor. Nieuwe tunes, zoetigheid voor je oren. Wil je nog meer tunes ontdekken? Heel simpel. Volg die playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Sowieso tunes van D-Double, Boef, Mensa, Ozuna, Rick Ross, Esco, Hayley Smalls en many, many more.
2: Nando Champions League.
1: First man, Young Ali, Young Allens.

0: Rijn van NOS op 3 was popping.
1: En bega je de komende tijd een lichte overtreding in Schiedam, is er best een kans dat je ermee wegkomt. Just saying, doe met die informatie wat je wil. Maar waarom dat is, hoor je zo

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Zit in de vis, hè?

0: vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Check de leukste Phonics podcast nu.

0: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel. Pomp het er wel uit je speakers. Ryan van NOS op 3 staat paraat met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt de laatste jaren toe. Een oudervereniging spant daarom een rechtszaak aan tegen de staat. De regering doet volgens de vereniging niet genoeg om passend onderwijs voor deze kinderen te regelen. Zo'n 70.000 kinderen zouden thuis zitten. De kinderen gaan om allerlei redenen niet naar school, bijvoorbeeld omdat ze op een andere manier leren of moeilijker meekomen, ziet de vereniging. Er is een inzamelingsactie gestart voor de 15-jarige Rayan, die tijdens een schoolreisje naar Duitsland zwaar gewond raakte. Hij kreeg een schok van de bovenleiding van het treinspoor. De inzamelingsactie is bedoeld om de financiële druk op de ouders te verlagen. De medische rekeningen zijn hoog en Rayans ouders kunnen niet werken door de situatie. Op de pagina van de inzamelingsactie is te lezen dat Rayan vecht voor zijn toekomst. Het doel is om €50.000 op te halen. Ze staan door het hele land, kruifkoorts, ontmoetingsplekken waar kinderen en jongeren samen kunnen sporten en spelen. Maar meestal zie je er alleen jongens voetballen. Dat moet anders kunnen, vonden ze in Nijmegen. Daar nemen meiden het een dag over op de koorts.
2: De jongens spelen heel hard, zeg maar. En dan kunnen meiden niet heel snel heel vrij spelen hier zo.
3: Het is dubbel, want je wilt eigenlijk dat iedereen mee kan doen. Maar tegelijkertijd zie je elke dag jongens op een kruifveld.
4: We hebben dit veld in beslag genomen voor vandaag. Dus ik denk dat er meer meiden gaan komen.
5: Ik vind het ook wel leuk dat een keertje vol is gewoon met meiden in plaats van met jongens.
1: De hoop is dat meiden in de toekomst sneller een kruifkoord opstappen. En boa's in Schiedam mogen voorlopig even helemaal niks. Alleen toezicht houden. Iemand aanhouden met handboeien of boetes uitschrijven is er niet meer bij. De reden? Een knullige administratieve fout van de gemeente. Die was te laat met de aanvraag voor het verlengen van hun bevoegdheden, zegt de burgemeester.
6: Ja, we hebben de aanvraag wel gedaan, een paar maanden geleden. Dus dat is wel in gang gezet. Maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak. En hij is uiteindelijk verlopen. Dus we hebben er geen goed rekening mee gehouden dat ergens in juni, begin juni, de boel op orde moest zijn. En we kwamen pas maandag achter.
1: Ja, een paar weken te laat dus. En dat is ook een duur grapje, want 218 boetes die boa's hadden uitgeschreven worden nu kwijtgescholden. Eind volgende maand zouden de boa's weer bevoegd moeten zijn. Doe ermee wat je wil. Dan het weer, veel zon en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check vanuit.nl of de NPO Luister app.

0: van oké, je kwam bij de kassa en zei we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zo meteen, Ewa Savi, Noah No, featuring Lil Kleine hier op je radio. Vandaag is het zonnig warm. Jemig, weer klammerig en plakkerig. 26 tot 32 graden. It's the weather. Tijd voor het nieuws van NOS op 3. Ryan, wat heb je voor ons?
4: Ik begin bij de Europese Unie, want we zijn weer in gesprek met Rusland. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact opgenomen met het Kremlin. Het zou de eerste keer zijn sinds de invasie in Oekraïne dat de EU met Rusland praat. Met deze stap hoopt de EU een rol te spelen bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Hoewel die nog niet bezig zijn, maken Europese landen zich zorgen dat zij buitenspel worden gezet nu de VS opnieuw gaat proberen de oorlog te stoppen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Ze was pas 35 jaar. Ze was vooral bekend als stem van het meisje Lilo uit de Disneyfilm Lilo & Stitch.
5: I need someone to be my friend. Someone who won't run away. Maybe send me an angel. The nicest angel you have.
4: Ja, ook speelde Chase in de Amerikaanse remake van The Ring. Daarna ging het niet heel goed met haar. Eerder deze maand werd ze zwaar onder voet opgenomen in het ziekenhuis, waar ze vervolgens overleed aan een combinatie van een hersenvliesontsteking en een heftige reactie in het lichaam op een ontsteking. En misschien heb je de video's wel eens voorbij zien komen. Influencers die geen dokter zijn, maar je wel vertellen...

0: Leiden hier op je radio. Vandaag is het zonnig warm. Jemig, weer klammerig en plakkerig. 26 tot 32 graden. It's the weather. Tijd voor het nieuws van NOS op 3. Ryan, wat heb je voor ons?
1: Ik begin bij de Europese Unie, want we zijn weer in gesprek met Rusland. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact opgenomen met het Kremlin. Het zou de eerste keer zijn sinds de invasie in Oekraïne dat de EU met Rusland praat. Met deze stap hoopt de EU een rol te spelen bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Hoewel die nog niet bezig zijn, maken Europese landen zich zorgen dat zij buitenspel worden gezet nu de VS opnieuw gaat proberen de oorlog te stoppen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Ze was pas 35 jaar. Ze was vooral bekend als stem van het meisje Lilo uit de Disney-film Lilo en Stitch.
2: I need someone to be my friend. Someone who won't run away. Maybe send me an angel. The nicest angel you have.
1: Ja, ook speelde Chase in de Amerikaanse remake van The Ring. Daarna ging het niet heel goed met haar. Eerder deze maand werd ze zwaar onder voet opgenomen in het ziekenhuis, waar ze vervolgens overleed aan een combinatie van een hersenvliesontsteking en een heftige reactie in het lichaam op een ontsteking. En misschien heb je de video's wel eens voorbij zien komen. Influencers die geen dokter zijn, maar je wel vertellen dat ze tegen condooms of hormonale anticonceptie zijn, zoals de pil, of juist cyclus-apps aanprijzen. Daar moet wat tegen gebeuren, lezen we bij RTL Nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat. De adviezen van de influencers kunnen volgens de Kamer ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van jongeren. Er zijn nu 4 keer zoveel SOA's als 10 jaar geleden. 1 VVD-Kamerlid zegt dat het komt door de onzin van influencers.
0: Fernando. Good morning, Ewa Safi, Noah No en Lil

0: Ja, dat is wat er, waar we het vandaag over hebben gehad, Donna. Je hebt een tijd geleden politie gebeld voor iemand die aan het schreeuwen was voor de deur. En dat was crazy. Kom in buurt, wacht en alles. Ik zou zeggen, spit je oren, luister.
1: Ja, ik heb natuurlijk weer wat meegemaakt.
0: Oh, vertel,
1: ik slaap al weinig. Oh. Ken je dat als je luistert, dat je in je bed ligt en dat je bij jezelf weet van... Oh, dit wordt een lekkere nacht, heerlijk. Ik ga eindelijk een keer goed slapen. Word ik ineens wakker door een mannenstem. Dus ik denk, ik slaap naast een vrouw. Iets klopt hier niet. Iets hier gaat fout. Dus of iemand probeert mijn huis in te komen... of iemand is echt heel luid. En in beide gevallen ben ik geïrriteerd, ben ik boos. Dus ik hoor allemaal geroep en geschreeuw. Dus Richelle, zeg maar, verloofd, zegt... ik ga wel, ik ga wel, ik ga wel. Dus zij loopt naar het raam toe. Waren de twee mensen aan het bekvechten met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Dus hij was helemaal zijn vrouw aan het uitschelden. Dus ze komt terug, ze zegt... ja, ja, ik zei dat hij zachtjes moet zijn, maar... hij reageerde niet. Ik zei, laat mij maar. Dus ik ben, zonder bril, kon die man niet eens zien... met mijn bonnet nog op mijn hoofd, heb ik het raam opengetrokken. Van wat moet je heel die buurt hier wakker schreeuwen? Doe normaal tegen je vrouw! Deze man, die draait zich om naar mij. En die zegt, weet je wat jij moet doen? Je moet je... piep, piep, piep, piep, piep. Hij heeft me zo de huid volgescholden. En Nando, ik ben echt niet paddy, hè. Maar ik heb gewoon de politie op zijn ass gebeld. Ik dacht, weet je wat? Ik dacht, weet je wat? En je schreeuwt je vriendin hier op straat. En ik moet helemaal uit mijn bed naar de andere kamer toe lopen. Ik moet het raam open doen. Ik moet mijn stem verheffen. En jij scheldt mij uit? Dus ik zeg, ik moet mijn piep, piep, piep, piep, piep mond houden. Oké, is goed. Ik pak even mijn telefoon erbij. Ja, wat denk jij wat je gaat doen? De politie was er binnen 2 minuten.
0: Heerlijk.

0: Ja man, Coil Ray met Playas. Gandalf the Great, de fashionista van Phonix die alles checkt wat
1: iedereen draagt. Nee man, niet de fashionista, kom maar.
2: Een dripoloog.
1: Ja, maar nu gaan mensen altijd op mijn drip letten, dat is niet de bedoeling.
0: En de drip.
1: Ik kom wel ontspannen al.
0: Ja,
1: ontspannen. Gewoon casual.
2: Casual chic gewoon.
1: Ja, af en toe.
0: Soms maar hij is niet scherp vandaag, want hij heeft iets gemist aan de drip.
1: Ik heb helemaal nog niet naar jouw drip gekeken.
0: Maar je hebt naar mij gekeken.
1: Jawel, maar toen zaten we tegelijkertijd ook meteen in een discussie. Snap je?
2: Dus ja, precies.
1: Dan was ik even afgeleid.
2: Maar wat moet hij zien, Aida? Want als jij heel graag wil...
0: Hij kijkt normaal elke dag zeg maar, naar mijn schoenen, wat ik aan heb. En hij heeft vandaag mijn patas ingezien.
1: Nee, maar ik heb hier oprecht jouw patas ook nog niet gezien. Mij, ik ga zo meteen ga ik even voor jou checken.
2: Ik kan misschien even omschrijven, want je lijkt heel trots. Wil je iets delen met ons?
0: Kom even kijken. Hij gaat onder de tafel, dames en heren.
1: Je kan ik het niet zien, dus ik moet even lopen.
0: Ja, hij komt even onder de tafel.
2: Wat een bromance is het toch ook, hè?
0: Even kijken.
2: Wat een bromance.
3: Kijk, hier is door, hè? Hey, dit is een lijpe pakken.
2: Zie je, de drippoloog heeft het goed gekeurd.
0: De drippoloog,
1: ja man. Nou kijk, ik voel hier een soort liefde, weet je. Dat hij denkt van, weet je, Quinna kwam gisteren gek op me.
2: Ja, hij is trots.
1: Vandaag nog meer stunten op hem.
2: Hij is trots.
1: Nee man, is een lijpe Timberland die ik hier zag, custom made. Niet
0: kan
1: normaal.
0: Ik zeggen.
1: Ja man.
2: Kijk hem trots zijn. Hij is zo trots. Ik vind het echt schattig.
4: Kom je koffie erbij halen?
2: Ik vind het echt schattig.
1: Heerlijk. Ja,
2: ik vind het echt schattig.
1: Trippologie.
0: Waar gaan we het over hebben, bro?
1: Nou ja, ik wil als eerst Donna even feliciteren natuurlijk.
2: Dankjewel.
1: Ja, ik wil jou feliciteren. Congo gisteren 1-1 tegen... Ik zei het, hè. Ze gaan een steuntje doen.
0: Bro.
2: Ja, hij heeft het gefixt. Ik moet zeggen, voordat je weer in de discussie gaat, mag ik even ook iets zeggen. Ja. Hij appte me gisteravond. Al eerst was hij nog een beetje, nou niet sceptisch, maar je appte wel even met
1: ze moeten nu wel... Even scherper zijn.
2: We moeten even scherp zijn. Maar toen ze scoorde was hij echt enthousiast in mijn WhatsApp. Dus ik was heel blij met hem.
0: Natuurlijk niet haat als wordt hij gefileerd op de radio.
1: Nee. Maar kijk, als we het hebben over hele mooie WK-verhalen... Hè, dan heeft Congo ook een heel mooi WK-verhaal.
0: Oh, gruwelijk.
1: De laatste keer dat ze mee hebben gedaan is volgens mij echt tientallen jaren geleden.
2: 52 jaar. En dit is het allereerste doelpunt op het WK
1: ooit. Daarom.
2: Dus het is echt...
1: Big
2: gewoon,
1: celebrations.
2: Ach man, heerlijk.
0: Snap je wat ik gisteren jou uitlegde? Ik zei van... De cultural impact van dit WK is what makes it huge.
1: Ja, zeker.
2: We hebben ook gescoord. Het is niet alleen culturele impact. Het is niet alleen onze antwoord. Er is gescoord.
1: Ja, want er is gescoord, Nando. Op de paal nog ingeschoten. Op het laatst ging bijna die spits op de brommer. Werd hij tegengehouden.
0: Ik ben voor. Ja. Al die African countries. Ik ben voor. Alles wat zeg maar een kleur brengt of diversiteit op het veld.
1: Ja.
0: Daarom werd ik zo heet gisteren.
2: Dat was het.
1: Ja, maar laten we daar maar niet meer naartoe
0: gaan. Ja, want ik zei... Laten we kijken naar de cultural impact. Congo schrijft geschiedenis.
1: Mm.
0: Zorg ervoor dat andere Congolese jonge spelers zeggen van... Hé, ik kan dat ook. En dat vind ik vele malen groter dan al die groepsfavorieten die we al hebben gezien tientallen jaren.
1: Waar we gisteren de discussie over gingen was gewoon iets heel anders. Jij vroeg mij om een feit. Ik gaf jou een feit. En je wilde niet luisteren naar mijn feit.
0: Omdat dat feit niet de goede op.
4: Wat zei je ook alweer? Fok je feit of zo. Fok je feit.
2: Ik heb wel een beetje een déjà vu. Het voelt als die familieverjaardag waar elke keer dezelfde discussie keer op keer naar boven komt.
4: Maar Donna, kan je vertellen, tot en met 19 juli iedere dag hier. Op Phonix.
1: Dan gaan we de WK-takkie voor u even parkeren. Wat gaan we zo meteen? Heb ik een DJ klaarstaan. En die strijkt gewoon meer dan 1 miljoen per show op.
2: Oeh.
1: En welke DJ dat is, dat hoor je natuurlijk zo meteen tijdens Rewind.
2: Kitching!
0: Harris.

0: het goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
1: Visser? Check dan nu het subchannel Phonics Visser. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyxFM.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your

In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: gisteren hebben jij en ik het al gehad over echt gruwelijk veel verdienen binnen de tv-industrie. We hebben ook artiesten die nog heel veel geld verdienen op basis van tunes die ze jaren geleden hebben uitgebracht. Maar we gaan nu even een andere kant op. DJ's die smerig veel geld verdienen. Daar gaan we zo meteen samen op inzoomen. Voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Bij de rechtbank in Zwolle is opnieuw een zitting in de zaak rond de website FunCaps. Op die website werden designer drugs en namaakmedicijnen verkocht. Justitie doet onderzoek naar een mogelijke link met sterfgevallen. De eigenaren van de webshop werden opgepakt en het OM komt vandaag waarschijnlijk met nieuwe informatie tegen hen, zegt collega Steve Bouwman.
2: Misschien weet je nog wel, al sinds vorig jaar worden tientallen sterfgevallen gelinkt aan FunCaps. Oftewel, daarvan wordt onderzocht of mensen zijn omgekomen door of mede door het gebruik van de middelen die deze twee verdachten verkochten. En ja, vandaag gaan we horen wat maanden onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd en bij hoeveel sterfgevallen er een causaal verband zou zijn tussen het overlijden en de middelen van FunCaps.
1: Bijna 60 doden kunnen mogelijk gelinkt worden aan de middelen van FunCaps. Het wordt vandaag flink warm en daarom geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Dat betekent dat we met z'n allen goed op kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten letten. Zij zijn vatbaar voor de hitte. Ook voor mensen met een goede gezondheid is het belangrijk om goed te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Maar hoe zit het met huisdieren? De dierenbescherming heeft daar antwoord op.
3: Wat je zelf niet doet, dat moet je ook je dier niet aandoen. Je zou zelf ook niet op het warmst van de dag bijvoorbeeld gaan sporten. Er zijn nog steeds mensen die zo gek zijn om op het heetst van de dag met hun hond aan de fiets te gaan lopen bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk gewoon vooral op gezond verstand gebruiken. Zorg dat ze goed kunnen koelen, dat je altijd vers drinkwater hebt staan en dat ze kunnen schuilen en plekken hebben om af te koelen.
1: De shirts die op het WK worden gedragen gaan als warme broodjes over de toonbank. De jerseys van het Nederlands elftal tegen Japan worden geveild voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar kinderkanker. Op het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk is voorlopig het meest geboden, €3792. En ook de shirts van WK-debutant Curaçao worden geveild. Op het shirt van Livano Comencia, is €2803 geboden. Hij maakte het eerste doelpunt op het WK voor Curaçao. Het thuisshirt van Curaçao is sowieso populair. Nieuwe exemplaren worden massaal besteld.
4: Het doelpunt tegen Duitsland wordt gevierd alsof we wereldkampioen geworden zijn. Met een shirt, want dat is het hele vreemde. Ik doe deze business 49 jaar. Als je met 7-1 verliest, stort de business in. Maar de business ging omhoog. Iedereen wou het unieke shirt hebben waarmee gescoord is tegen Duitsland.
1: Dan het weer, veel zon en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister app.
7: Quincy. Dior met Goma, maar hoor je zo. Eerst Busy met Hup.

Door met Go Mama. En welke DJ verdient het meest per show? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Met Quincy. Ja, waarschijnlijk schieten er nu allemaal namen door je hoofd heen, zoals dat ook bij mij gebeurde toen ik hier stil bij ging staan. Zou het dan toch misschien van Nederlandse bodem DJ Chesto zijn? Of is het die fenomenale producer die Justin Bieber een revival gaf met zijn Purpose album? En dan heb ik het over Skrillex. Nou, ik kan je vertellen, het zijn ze beide niet. Zelfs de grote David Guetta, die naar schatting zo'n 8 ton per show krijgt, die staat niet op 1. Nee. Het is een hele andere DJ. Positie 1, die is weggelegd voor een DJ die de early tens echt helemaal onlock had. En dan heb ik het over Calvin Harris. Calvin Harris krijgt geschat per show $1 miljoen. Dat is krankzinnig veel geld. Als hij gewoon een hele week draait, heeft hij gewoon $7 miljoen op de bank. Ja, natuurlijk, even een beetje belasting betalen, je snapt waar we heen gaan. Maar dat is echt wel gekke werk. Nu moet ik zeggen, speciaal voor jou geregeld. Bij Phonics hebben we namelijk hele nauwe banden met Calvin Harris. Wij hoeven hem helemaal niet te betalen om hem te spelen. Nee, we nemen alvast even een voorschot op aankomende zondag, want dan gaat de zomer officieel beginnen. Dit is Summer op Phonics.

Zometeen kan jij weer in de prijzen vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee het gaat. Maar voordat we daar zijn, neem Broederliefde ons mee naar de jungle.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, ja Quincy, is dit echt alles wat je hebt? Kan je niet beter? Nou, dan is jouw moment om te shine en kan je die antwoorden droppen in de NPO luisteren. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Dus in dit geval zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren. Dit is The Morning Mashup.

Ja, makkelijker dan deze ga je denk ik eigenlijk ook niet krijgen, denk ik. Nee, welke twee tunes heb je zojuist gehoord in de Morning Mashup? Dat kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, ben je een Funnies Goodie pakket rijker. Dus als ik jou was, dan zou ik heel snel naar die NPO Luisterapp gaan.

snelste zijn. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu zou ik zeggen, laten we teruggaan naar die tijd dat Justin Timberlake nog heel veel muziek maakte en banger na banger na banger uit zijn mouw schudde. Rock Your Body, die hoor je nu tijdens Rewind hier op Phonics.

0: Bills Buju met Finesse.
1: In the morning. Mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO-luisterapp die is volgestroomd met antwoorden. Alleen of de juiste erbij zitten, dat hoor je zo meteen. Misschien ben jij nu pas net ingetuned. Denk je, Quincy, ik heb hem helemaal nog niet gehoord. Nou, speciaal daarom zou ik dan zeggen, luister even goed mee. Want daarom nog één keertje die Morning Mashup door je speakers. Doe zo.

0: Morning.
1: Morning. Mashup. Nova die komt als eerst. De NPO luister heb ingesluit. Die zegt: Pinna, je bent op zoek naar de bare minimum en rock your body. Leila die zegt op zoek naar bare minimum en cry me a river. En Jameson, ja, die gaat toch net left. Die zegt: ja, je bent op zoek naar bare minimum en een tune van Timbaland. En we hebben echt die twee namen van die tunes nodig. Dus in dit geval Leila, Nova, wie van jullie twee heeft er gelijk?

Dus dat betekent dat Nova de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Fun is Goodie pakket. Gefeliciteerd. Ja, er zijn echt nog aardig wat andere goede antwoorden binnengekomen. Sowieso altijd leuk om eventjes mee te doen, maar er kan er maar één

I love the way you lie tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent deze donderdag. Het weekend komt eraan en ook hele mooie evenementen. Ik bedoel, Gelredome is nu nog steeds aan het bijkomen van Kanye West zijn optreden. En dan heb je volgende week weer een hele grote internationale superster daar staan. Eentje die zelfs ervaring heeft om op te treden tijdens de Super Bowl Halftime Show. En dan heb ik het over Bad Bunny. Voordat hij in de Gelredome is, hoor je hem nu hier bij Phonix. Dit is DTMF.

0: Stroobi met Hoog. En ik ben niet per se de persoon om een grudge te houden op iemand. Maar ik heb zometeen een artiest voor je klaarstaan. Die heeft echt tientallen jaren gewoon een grudge op iemand gehad. Wat er is gebeurd, dat ga je zometeen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
1: Ja, Quincy.
0: Even met een ontspannen muziekje. Ryan heeft net eventjes een heerlijke massage gehad. Ben je een beetje ontspannen, Ryan?
1: Ik ben zeker ontspannen, helemaal losse schoudertjes.
0: Losse schouders. Ja, je ziet ook wel wat relaxter uit.
1: Ja, die secundaire voorwaarden hier zijn echt top.
0: Fenomenaal. Wat voor nieuws heb je zo'n
1: dag? Nou, ik wilde dus zeggen, veel mensen hebben er één. De meeste mensen hebben er één. Quincy, jij, ja. Sander ook, ik ook. En het gaat natuurlijk om wie de grootste heeft. Al is dat niet altijd belangrijk. Over wat ik het heb, hoor je zo.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeper.

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Check dan nu het subchannel Phonix Visa. Deze club is 24 uur per dag geopend voor jou. Kom

0: Ivanis op Instagram. En blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Met zometeen muziek van Kevin en Roxy Dekker, maar je gaat ook Miguel horen. Ja, ik heb niet per se snel grudges op iemand. Ik denk altijd van, joh, weet je, het komt allemaal weer goed. Lekker laten loslopen. Maar er is dus een artiest die heeft gewoon tientallen jaren die grudge vastgehouden. Om wie het gaat, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. Het OM denkt dat 18 sterfgevallen te linken zijn aan funcaps-middelen. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop funcaps zijn gekocht. Blijkt uit de zitting die nu gaande is in de rechtbank van Zwolle. Er zijn 3 verdachten in de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. 4 doden worden nog onderzocht. Het blijft de komende dagen tropisch warm, maar de Ironman in Horen gaat zondag, zoals het er nu naar uitziet, gewoon door. 3000 deelnemers kunnen zich opmaken voor 2 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 20 kilometer hardlopen. Wel met heel veel water, ijsklontjes en andere veiligheidsmaatregelen.
4: Voor de warmte hebben we sowieso 20.000 liter water langs het parcours. Hier bij de finish hebben we 1000 kilo ijs klaar liggen. We hebben hier 20, 25 personen aan medische dienst op alle niveaus. Mocht het nodig zijn, we hebben schaduwplekken voor bezoekers, voor de deelnemers. We doen er vanuit onze kant heel veel aan, buiten deze dingen ook, om het veilig te laten verlopen.
3: 3 jaar geleden ging het nog mis en werden tientallen deelnemers onwel, ook de organisator. De weersvoorspellingen worden daarom goed in de gaten gehouden. De triathlon voor kids op zaterdag is wel afgelast. Ja, ik zei het net al, hè. Veel mensen hebben er één. Quincy heeft er één, Sander heeft er één, ik heb er één. En er is een wedstrijdje wie de grootste heeft. Al gaat het natuurlijk niet alleen om de grootte, maar ook wat je ermee kan. Maar goed, Ted van 74 uit het Westland is de gelukkige. Van iedereen in de wereld heeft hij de allergrootste neus. Ja, hij heeft in Duitsland het wereldkampioenschap grootste neus gewonnen. Hij is 3 tot 4 keer zo groot als normaal. En zijn neus begon op jonge leeftijd al te groeien na een ongeluk.
5: Toen ben ik op mijn neus gevallen. En toen kreeg ik een... Toen is mijn neus een beetje gebroken. En die zit gewoon nog in mijn neus ergens. Ik zeg je wel eens gekstekend. Nou, Ted heeft een brede neus. Dat hij overal zijn neus insteekt.
6: Geeft het ook ongemakken, zo'n grote neus?
5: Nou, nee, iedereen kent me. En als je neus snuit, dan is het de moeite.
3: Ja, Ted wint naast eeuwige roem ook een trofee en een bierpul van 5 meter. Ja,
7: wel uitgerekend dat je zo'n intro gooit. Echt van links naar rechts, diagonaal, voor naar achter. En dat deze beste man ook nog zegt dat zijn neus in dingen stopt. Nou, dan heb je mij ook wel helemaal gemaakt. Godverdomme. Nou.
3: Geen dank, Quincy. Namens de hele NOS, geen dank. Het weer, veel zon, in het zuiden tropisch warm en het wordt 26 tot 32 graden.

0: zou maar tientallen jaren een crush houden op iemand.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Let's rewind it back. Richting eind 80s, begin 90s. De jonge Future is fan van de Chicago Bulls. Op dat moment loopt hij de legendarische Scottie Pippen tegen het lijf en hij vraagt hem om een handtekening. En normaal gesproken doen artiesten en sporters alles voor kids. Zelfs een kind naar mij toen: Quinn, mag je handtekening? Tuurlijk, altijd. Alleen Scottie Pippen op dat moment weigert een handtekening aan Future te geven. En dat bleef Future zijn hele leven, bleef dat hem achtervolgen. Flash forward, 2016 zitten we inmiddels. Scottie Pippen en zijn vrouw Larsa Pippen, die gaan uit elkaar. En dat was voor Future om tientallen jaren later op revenge te gaan natuurlijk. Ja, mooier kon eigenlijk niet. Mooier kon eigenlijk niet. En hij heeft dus een korte relatie met Larsa Pippen gehad. Als dat geen payback is, dan weet ik het niet. Maar het verhaal wordt in die zin enerzijds zieliger, maar anderzijds ook nog mooier. Het zielige gedeelte, de zoon, die vertelde dat hij op school werd gepest door klasgenoten. Ze gingen expres muziek draaien van Future vanwege die relatie van zijn moeder samen met de rapper. Maar dit is de kerst op de taart vanuit Future. Hij heeft dus Larsa Pippen uiteindelijk gedaan met Gucci flops on. Ja, hij heeft er een tune over gemaakt. Hij zegt, I just fuck your bitch in some Gucci flops. Dat gaat over Larsa Pippen. Dus elke keer als Scotty een tune van Future hoort, dan weet je dat hij daaraan denkt. Dan weet je dat hij daaraan denkt. Maar speciaal voor jou, tijdens Rewind hier op Phonics, is dit Thought It Was A Drug. Huh?
2: Was dirty, soda, spike, bleak, white girl, iced tea, fully loaded, 8.

0: hoorde je zojuist tijdens Rewind hier op Phoenix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze heerlijke tunes je laten viben op deze donderdagochtend. En zometeen weer een vers bakkie bizar voor je. Met een wel hele bizarre inbraak. Een vrouw die ging daar namelijk inbreken. Alleen waarom? Daar gaan we zometeen op inzoomen. Eerst Chris Brown en T-Pain met Kiss Kiss.
1: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem? How's it going?
2: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do. At all.
1: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first.

verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Oftewel dit bakje bizar. Dat kan jij zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus die kan je er alvast bij pakken, kan je lekker snel mee reageren. En terwijl je dat gaat doen, vergeet niet eventjes de benen te strekken. Misschien even buiten een klein beetje vitamine D op te pikken. Dan kan je ondertussen nadenken over het antwoord. Want voor bakje bizar gaan jij en ik vandaag naar Florida. En daar is een inbraak gaande. En dan wel van een vrouw die gaat inbreken bij haar ex. Moet je nagaan. En dan zou je denken, ja, die gaat dat hele huis lopen. Die is echt zo'n demolisher. Alles gaat kapot. Misschien dat ze nog wel haar eigen kleding gaat ophalen. Dat zou ook nog kunnen. Maar nee, ze ging daar echt iets heel anders doen. Alleen de vraag aan jou is, ja, wat ging deze vrouw doen? Antwoord A, om de woonkamer helemaal onder te schijten. Antwoord B, om alle fotolijstjes om te wisselen met haar foto. Of antwoord C, om alle meubels te verplaatsen. Eén ding weet ik zeker, haar hoofd is heet. Haar hoofd is heet, want ja, waarom ging deze vrouw toch inbreken? Antwoord A, om de woonkamer helemaal onder te schijten. Antwoord B, om alle fotolijstjes om te wisselen met haar foto. Of antwoord C, om alle meubels in het huis te verplaatsen. De NPO Luisterapp, that's the place to be. Je kan je antwoord erin droppen waarvan jij zegt, hey, ik denk dat die goed is, Quinn. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Terwijl je dat gaat doen, lekker de benen strekken en genieten van heerlijk.

0: een bizar verhaal om thuis te kunnen delen. Alleen de vraag aan jou, ja, hoe loopt dit bizarre verhaal, terwijl dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een vrouw die bij haar ex ging inbreken. En aan jou de vraag, waarom ging deze vrouw dan inbreken? Antwoord A, om de woonkamer helemaal onder te scheiden. Antwoord B, om alle fotolijstjes om te wisselen met haar foto. Of antwoord C, om de meubels te verplaatsen in het huis. Henry die zegt, ja Quinn, antwoord A, die zou wel echt in zee zijn hoor, als ze de hele woonkamer onder gaat scheiden. Monique, die deelt die mening ook. Vriend van de show, Suleiman, die stuurde nog even een spraakbericht.
1: Ojo, Quincy, dit is wel heftig, man. Ik denk antwoord A, broski. Ze hebben alles onderlopen scheiden, jongen.
0: Oh, ja, je klinkt ook wel moe hoor, Suleiman. Was je ook eventjes aan het drukken of wat, bro? Kreeg ook nog een voicebericht binnen van Mokinos.
2: Yo, Quinna. Ik hoop antwoord A. Het zou wel stunt zijn als ze, als ze in die woonkamer zou schijten. Komt die jongen thuis, die ex? Denk, what the fuck? Oh, zou geweldig zijn.
0: Ja, de vraag is alleen, hoe ga je daar dan mee om, hè? Ga je dan de politie laten komen voor een DNA-onderzoek van wie is deze scheid? Dat vraag ik me dan ook af, weet je wel. Maar goed, is dat überhaupt wel het juiste antwoord? Want het kan ook zomaar zo zijn, antwoord B, om alle fotolijstjes om te wisselen met haar foto. Het kan ook antwoord C zijn, alle meubels die moeten verplaatst worden in het huis. Dat doet zij elke keer. Het juiste antwoord waarom deze vrouw heeft ingebroken, dat is antwoord C. Ze ging inbreken om alle meubels te verplaatsen. Nou, uiteindelijk is deze vrouw er ook voor aangehouden. En na onderzoek, moet je nagaan, blijkt dat ze dus het volgende heeft gedaan. Ze heeft de bank, ja, heel precies, 68 centimeter verschoven. Ze heeft een salontafel zo'n 40 graden gedraaid. Een lamp centimeter voor centimeter dichter tegen de muur zit. Ja, dit is echt. En familiefoto's subtiel verplaatst dat niemand het meteen merkte. Dan ben je crazy as fuck. Zeg maar, normaal gesproken zou je nog denken, ja, fuck mijn ex. Ik ga een auto bekrassen of zo. Deze breekt gewoon elke dag in om dit te doen. Ja, dit is echt way too bizar. Way too bizar. Eigenlijk zoals Earside zou zeggen, je bent gewoon para.

0: Phonics.
1: Rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouw aan naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassies als we paasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

debuutsingle van Flo Rida samen met T-Pain Low. Voetbal is in volle gang en we hebben een hot take hier. De redactie is heet en ik ga hem gewoon met je delen. Portugal is beter zonder Cristiano Ronaldo in de basis. Eens of oneens, we gaan het er zo meteen samen over hebben. Je kan heel even nadenken, kan je eventjes een reactie laten doorkomen in de NPO Luisterapp en in die tussentijd.

0: tijd. Dat overen hem. Ryan, NOS op 3, een hele goede morgen. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Je kent ze wel, influencers die denken dat ze ergens verstand van hebben, omdat ze een keer meer dan 100 likes hebben gepakt. Dat is een probleem, vindt ook de Tweede Kamer. Helemaal als het om gezondheid gaat. Straks hoor je meer.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeper.

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hey, Funnix.
4: It's complicated met Jay
1: en Mahi.

0: ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het!
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice!
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Wij brengen de mood bij de vibes.
4: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Met zometeen het dikste van de week, maar ook boef en lijpen met Terug naar Toen. En Portugal speelde beter als Cristiano Ronaldo niet in de basis staat. Dat is de hot take van vandaag. Beter mee eens of oneens? NPO Luister, die staat voor je open. Daar kan je het antwoord indroppen waarvan jij denkt, ja Quinn, daar moet jij echt naar gaan luisteren. En terwijl je dat laat doen, of tenminste wel jij dat gaat doen, tijd voor het laatste nieuws van Ryan, NOS op 3. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag Quincy. In Meerstad, een plaats in Groningen, is een 13-jarig meisje aangehouden. Ze wordt verdacht van de dood van haar ouders. Het echtpaar, beide 53 jaar oud, is vannacht dood aangetroffen in een woning. Deze verslaggever van RTV Noord staat daar in de straat.
7: De schok in deze buurt is enorm. Mensen snappen er eigenlijk helemaal niks van dat dat hier heeft kunnen gebeuren. Het echtpaar staat ook goed bekend. Mensen zeggen bijvoorbeeld van het waren de liefste mensen van de wereld.
6: In de straat waar het echtpaar woonde, wonen vooral veel gezinnen. De politie wil verder nog niet zeggen wat er is gebeurd. Ze doen nog onderzoek. Komende zondag gaat het kabinet hoogstwaarschijnlijk excuses maken voor hoe Molukkers 75 jaar geleden behandeld zijn. De Molukse gemeenschap kwam toen gedwongen naar Nederland. RTV Drenthe sprak met Miguel. Zijn opa en oma werden destijds opgevangen in barakken in voormalig kamp Westerbork. De excuses komen te laat, vindt hij.
8: Ikzelf en veel andere Molukkers van de wat jongere generaties vinden het misschien wel een beetje te laat. De eerste generatie is bijna niet meer onder ons. Oké, excuses zijn mooi meegenomen, maar hoe verder?
6: Hij en zijn opa vinden dat er financiële compensatie moet komen. En ook zouden de geschiedenis in de schoolboeken terecht moeten komen in Nederland. De politie in Almere kreeg een bijzondere melding binnen of ze een kijkje wilden nemen bij een achtergelaten Dixie-toilet. Die was namelijk wel heel zwaar en wat bleek, er lag iemand in te slapen. De man had het portable toilet uitgekozen voor zijn dutje, maar werd opgesloten toen iemand de deur van buiten op slot deed. Vervolgens heeft hij uren moeten wachten totdat in dit geval de politie hem bevrijdde. En de Tweede Kamer is helemaal klaar met influencers die onzin verkopen over SOA's en anticonceptie. Ja, je kent ze wel, filmpjes die ongeveer zo beginnen.
9: Het is misdadig dat jouw dokter jou dit niet vertelt.
6: En vervolgens komt er het advies om vooral niet naar je dokter te luisteren. De VVD komt met het plan om daar iets tegen te doen. Kamerlid Dieke van Groningen vertelt bij RTL Nieuws wat het probleem is.
10: We zien dat jongeren natuurlijk informatie steeds meer tot zich nemen via het internet, via TikTok, social media accounts. En daar wordt gewoon bijvoorbeeld gezegd dat je een SOA, als je het niet voelt, dat het er niet is. Dat condooms, dat onnatuurlijk is. Die jongeren geloven dat. Dus die hebben onveilige seks, die krijgen volgens een SOA. En daarom nemen die besmetting zo enorm toe.
6: Het plan is om zulke desinformatie strafbaar te stellen. Influencers die onzin blijven verkopen zouden dan in het uiterste geval in de cel terecht kunnen komen. Volgens RTL Nieuws steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het plan. Dan het weer. Zonnebrilletje op. Parasolletje uit, veel zon en in het zuiden is het tropisch warm, 26 tot 32 graden. Vanavond komen er wel stevige buien aan en morgen nog warmer.
5: Dankjewel Ryan. En we toveren hem gewoon weer weg.
11: Festival FOMO.
12: Hell no.
11: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god.
11: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister app.

0: De dikste van de week, Boys de la Cité. En de hot take van vandaag. Portugal die speelt veel beter als Ronaldo niet in de basis staat.
1: Funnies Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Het WK-voetbal is in volle gang. Inmiddels is de eerste ronde bijna voorbij. En gisteren mocht Portugal spelen tegen Congo. Werd uiteindelijk 1-1. En eigenlijk de oplettende voetballiefhebber die heel graag wil dat Cristiano Ronaldo goed presteert, die ziet eigenlijk met zijn ogen of haar ogen dat het is er eigenlijk helemaal niet echt meer. En mijn stelling is dan ook, ja, Cristiano Ronaldo hoort gewoon niet meer in de basis. Hij moet gewoon een beetje de pinch-hitter zijn. Vanaf minuut 70 moet hij erin komen. Ben je het eens met mij, ja of nee? Ik heb wat dat betreft twee voetbalfanaten ingevlogen. Allereerst Sander van de Middagshow, producer achter de schermen ook bij deze show. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Ryan van de NOS op 3, die is ook blijven hangen.
4: Ja, want dit was te hot. Ik kon niet weggaan.
0: Nee, maar jullie horen mij dit zo zeggen. Allereerst, wat gaat er door jullie heen als ik dit zeg? Kijk als eerst naar Sunny.
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, Cristiano Ronaldo die is onmisbaar op een WK, dat sowieso.
0: Dat zeker. Hij hoort erbij.
3: Zelfs met die leeftijd hoort hij er wel bij. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Mm-hmm. Maar ik denk nog steeds dat hij wel moet starten.
0: Hij moet wel starten, vind jij?
3: Okay. Ja, maar hij moet niet die status hebben dat hij niet gewisseld kan worden.
0: Dat was dus gisteren ook pijnlijk duidelijk.
3: Juist. Als het niet lekker gaat bij de eerste helft of zo, je moet Ronaldo 45 minuten echt vol los laten gaan.
0: Ja.
3: En daarna zet je een ander erin om weer hernieuwde energie te geven. Maar Ronaldo die kan toch wel kansen afmaken.
0: Dat 100%. Kijk meteen eventjes naar rechts. Ryan, NOS op 3. Hoe luister jij hiernaar? Wat is jouw mening hierover?
4: Ja, ik denk ook dat ik snap wat je bedoelt. Helemaal na die wedstrijd van gisteren is het makkelijk om te zeggen, Ronaldo kan beter het team uit. Want nou, op basis van gisteren ben ik het ermee eens.
0: Ja.
4: Maar ik denk toch dat die man heeft een bepaalde drive die niet te vergelijken is met iets.
0: Mm-hmm.
4: Weet je, nadeel is wel dat hij het team echt nodig heeft om te kunnen scoren.
0: Ja.
4: Waar Messi kansen kan creëren en kan afmaken, is Ronaldo wel echt iemand die ze af moet maken. Dus
0: hij is afhankelijk van de aanvoer.
4: Precies.
0: Ja.
4: Maar als het team achter hem staat, dan is het beter met hem dan zonder hem.
0: Oké. Nou, dat is een uitspraakje ook. Dus uiteindelijk de hot take. Portugal moet starten zonder Ronaldo in de basis. Ik zeg eens. Sander?
3: Oneens.
0: Ryan?
4: Oneens.
0: Oké, we hebben twee keer oneens, één keer eens. Hoe denk jij hierover? Je hoort Ryan samen met Sander en mij hierover praten. Moet Ronaldo nog wel starten in de basis bij Portugal of niet? NPO Luisterrap, that's the place to be. Drop het erin. Gaan we zometeen samen verder discussiëren. Mm-hmm.

0: voor. En de hot take van vandaag. Portugal voetbalt beter zonder Cristiano Ronaldo in de basis.
1: Funnies Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Het werd toch een klein beetje duidelijk gisteren, Portugal-Congo. En ja, Ronaldo, het is hem voor mijn gevoel in niet echt meer. Daarom zeg ik ook, ja, Portugal zou eigenlijk beter spelen zonder hem. In ieder geval in de basis, wel bij het team in de basis. Bij mij aan tafel twee voetbalfanaten. Enerzijds Sander, die ik kan kennen als de producer van onder andere de middagshow en deze show.
3: Yes,
0: goedemiddag. Rijn van de NOS op 3, die is ook nog heel even blijven hangen.
4: Ja.
0: We hebben het er net over gehad. Ik ben het natuurlijk eens met mijn eigen stelling. Jullie twee waren het oneens met mijn stelling. We hebben wat reacties binnengekregen in de NPO Luisterapp. Jeffrey onder andere zegt, ja, Ronaldo is eigenlijk wel klaar, hoe jammer het ook is. Father Time is catching up. Hij wil misschien wel te graag, waardoor hij zijn ploeggenoten benadeelt.
4: Ja.
3: Dat zou wel kunnen.
4: Daar ben ik het dan mee eens. Helemaal gisteren.
0: Nou, gisteren was dat ook wel. Ja, Bruno Fernandes had hem anders in kunnen tikken. Gaan we ook verder kijken. Elton, die zegt hij moet gewoon later erin. Want zijn ploeggenoten werken hem tegen. Dat zit hem ook in zijn hoofd. Want hij weet het en hij ziet het. Gisteren twee kansen gemist waarvan hij normaal een goal kan maken.
4: Ja.
0: Klinkt ook stabiel.
4: Later erin dan?
0: Ja, dan komt hij met frisse energie om echt nog iedereen
3: zoals
0: even...
3: Die pinch-hitter-rol.
4: Ronaldo pinch-hitter-rol.
0: Ja, beste. Ja. Maar als uiteindelijk... Stel je voor, moet uiteindelijk op penalties aankomen. Dan kan je beter Ronnie nog in je team hebben.
4: Ja, oké.
0: Vanuit dat perspectief, hè?
4: Ja.
0: Kijken we door. Benjamin eens. Ronaldo zijn ego maakt het Portugal onmogelijk om te voetballen. Messi is een echte teamplayer. Kijk naar zijn contributie in het spel. Portugal had bijvoorbeeld 2-1 kunnen winnen als hij die 16 jaar die bal had gepaast op Bruno.
4: Ja.
0: Portugal is nu beter zonder dan met hem. Ja.
3: Maar ja, dat is ook de ego van een spits, hè? Dat is altijd zo.
0: Dat is ego van een spits, inderdaad. Ja. Laatste voice memo binnengekregen van Ruby.
5: Hoe is het? Goedemiddag. Ja, ik denk, ik ben ook eens met jou, man. Hij moet echt pinch hitter worden. Het is gewoon tweede helft of zo. Wanneer iedereen een beetje moe is, dan laat hij zichzelf zien. Nu nog op deze leeftijd.
0: Ja, je hoort het toch. Die pinch hitter rol, die komt toch wel heel erg veel naar voren.
4: Ja, ik snap het helemaal naar de wedstrijd die we gisteren hebben gezien. Maar ik durf ook te zeggen dat wij allemaal dit niet hadden besproken als hij precies zo had gespeeld, maar een intikkertje erin had geschoten.
0: Had ik eigenlijk nog steeds dezelfde mening.
4: Ja, maar dan had hij gescoord en had niemand gepraat over is het klaar, dit, dat. Want dan had hij, net als die andere boys die voor de topscorers titel gaan...
0: Ik kijk wel naar een totaalwedstrijd. Ik probeer niet op momenten te zitten. Dus ik blijf bij... Maar kunnen we nu wel op basis ook van de reactie van de Funnix fam de conclusie trekken dat het team toch beter af is? In ieder geval zonder Ronaldo in de basis.
3: Misschien dan wel als een pinch hitter. En dan moet je beter Ronaldo hebben als pinch hitter dan Memphis Depay.
4: Nieuwe hot take.

dan. Don't matter tijdens Rewind op Phonix. Nog een kwartiertje te gaan, is het 12:15 en tijd voor 12:15. Ben weer op zoek naar energieke tunes, dus heb je er eentje? Drop het in de NPO Luisterapp. Wie weet hoor je hem zometeen tijdens 12:15.

Rewind hier op Phonics. Kwart voor Quincy. Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1 en tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor moeten gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Nou, aan het weer, daar zal het niet aan liggen. Prachtige, heerlijke temperatuur. Maar er past natuurlijk ook een hele goede pokoe bij. Zo'n pokoe waarvan je zegt, Quin, 1, daarvan kom ik heerlijk in de energie. 2, ik ga heerlijk richting het weekend, want die gaat morgen natuurlijk alweer beginnen. Dus als ik dat zeg, welke tune zou jij dan zometeen graag willen horen? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Die staat altijd voor je open. Maar in dit specifieke geval wil ik dus van jou horen welke tune jij wilt. Drop het er snel in. Wie weet hoe je hem zo

De Met Maakt Me Niet Heet. En het is kwart voor één. Het is tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor heel veel energie gaan zorgen. En oh shit, er zijn heerlijke tunes binnengekomen. We hebben een heerlijke selectie klaarstaan. De eerste die komt van Jimmy, die zegt: wow, we willen hier op kantoor een beetje extra motivatie. Kan je alsjeblieft Soera draaien? Je hoort hem nu tijdens

Ali, Don Omar en Lucienzo. Danza Kuduro tijdens Rewind op Phonics. En natuurlijk nog belangrijker, kwart voor Quincy. Nog één tune heb je van me te goed. Alleen voordat ik die ga draaien, wens ik je heel veel plezier tijdens de show van Chris en Fruitig. En speciaal voor Bas sluiten jij en ik af met Bryson Tiller. Dit is Exchange en ik check je morgen weer. Ciao, ciao.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city, your sound.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
3: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In een asielzoekerscentrum in Aanbouw in Nuenen zijn zwaar vuurwerk en een mogelijke bijtbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: Die zijn met een bompak naar binnen. Die zijn aan het kijken hoe schadelijk de objecten zijn en hoe ze ze onschadelijk kunnen maken. Het is hier een gebouw wat in aanbouw is. Deze zomer moet hier een AZC komen. 3 gebouwen zijn hier aan de rand van Nuenen verrezen. En ze zijn nu dus aan het inrichten. Het is bijna klaar om ook bewoond te worden.
0: Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. Tegen de komst van het AZC in Nuenen in Brabant werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. In Meerstad in Groningen is een minderjarig meisje van 13 jaar opgepakt na de dood van haar ouders. En meer wil de politie eigenlijk nog niet kwijt over deze zaak, vertelt deze verslaggever.
2: We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt, maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is, want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest om haar eigen ouders om het leven te brengen?
0: Ja, wat er precies is gebeurd daar in Meerstad wordt dus nog onderzocht. Wel gaat de politie uit van een misdrijf. Het meisje van 13 zit nu in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Een ritje met een paardenkoets in New York is tragisch afgelopen. Tijdens de rit door Central Park werd er even gestopt om een foto van toeristen te maken. En op dat moment sloegen de paarden op hol, terwijl er nog mensen in die koets zaten. En een jongen van 18 heeft dat niet overleefd. En in de kranten vanochtend staan volop rouwadvertenties voor de overleden kunstenaar Wim T. Schippers. Ja, die kun je waarschijnlijk vooral kennen van zijn stem als Ernie in Sesamstraat.
3: Hallo, ik maak een tekening van Bert.
4: Ja, en ik kan niet wachten om het te zien.
3: Is klaar.
4: Wat zit daar op mijn gezicht? Niemand heeft 2 neuzen!
3: Misschien niet in het echte leven, Bert, maar wij hebben het hier wel over kunst.
4: Dit is kunst?
3: Dus ik heb je getekend zoals mijn hart je ziet, Bert.
0: In de krant staat onder meer een rouwadvertentie van Paul Hamen, die de stem van Bert deed. En daarin staat, lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn, je vriendje Bert. Gaan we naar het weer toe. Zon overgoten nu. In het zuiden is het tropisch warm, bij een graad of 30. Vanavond komen er wel stevige buien aan. Morgen wordt het nog wat warmer, later dan wel weer kans op regen en onweer.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
7: Chris. Update. What's poppin'? Chris en Fruitig hier. En gek eigenlijk, hè, hoe sommige tracks

0: Party Next Door met For Certain hier op Farn X.
1: Hey Chris.
2: Chris en Fruitas en ik voel me weer helemaal fris. Ik ben niet meer depressief. Rij die tunes.
0: Ja, een hele goede middag zonder en met een glimlach. Ik weet niet hoe je erbij hangt, maar we zijn weer Chris en Fruitig door je speakers. Zometeen ook Cor Frenna met Hierve vandaan. Heerlijke muziek komt jouw kant op. En ook John en Frezen samen met Lil Kleine, Don Julio Daddy. En ook Sluwe Olly. En over Sluwe Olly gesproken. Over wie heeft Sluwe het hier volgens jou?
3: Het is gewoon een big fish. Dat is gewoon een man waar ik altijd naar heb opgekeken.
0: Wie is volgens hem een big fish? Het antwoord hoor je zo meteen naar Stormzy en O'Deal met 24 Hours.

0: dacht dat je ze nodig zou hebben. Chris. En zo'n samenwerking ga je ook zo meteen horen, namelijk een Rotterdam meets Schiedam. Met een titel die, ja, niet helemaal klopt met die Libby van Sluwe Olly. Want naast artiest is hij ook echt wel een hele slimme ondernemer. Hij investeert in huizen in Nederland, maar ook in het buitenland. Hij gaat ze vervolgens zelf flippen. Hij flipt ze zelf en hij verkoopt ze gewoon weer door met winst. Kijk, daar hou ik nou van. Gewoon een rapper die gewoon goed met zijn money om kan gaan. En hard werken wordt sowieso ook beloond. Ook door grote namen zoals Jairzinho, want die checkt hem dus voor deze tune.
1: Jairzinho is gewoon een big fish. Dat is gewoon een man waar ik altijd naar heb opgekeken. Weet heel goed hoe hij zijn stem moet gebruiken. En ik was met hem in de studio en hij zei gewoon van bro, je kan goed zingen, je hebt een fijne stem. Ik wil gewoon een keer met jou een tune maken. Laat even die ni-ni-ni, laten we gewoon zingen, zeg maar. Laten we gewoon kijken wat je daarmee kan bereiken. En hij is een stuk ouder, hij is wat volwassener, hij zit al langer in de game. En ik denk gewoon van, joh, op het moment dat zo iemand dat tegen je zegt, ja, het minste wat je kan doen is gewoon respecteren en dan luisteren naar wat diegene zegt, toch?
2: Je gaat nu luisteren naar mijn tune, stelt niks voor, samen met Jairzinho hier op Fun.

0: Rosalia, samen met Rao Alejandro, Beso, hier op Phoenix. En als jij zo hard over de snelweg rijdt, dan vraag je gewoon om problemen, toch?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Live.

0: ik denk oprecht het langste nummer wat ik ooit gedraaid hier op Phonics. 6 minuten en 10 seconden. SBMG 7 alias Louis, die double Lijpen en Hef. Want Lijpen zegt namelijk dit in zijn verse.
1: Deze IBS, maar geen 100. Die shit op zak, ik rijd 200.
0: Wow. Ik heb die shit op zak, ik rijd 200. Nou, geloof me, als je 200 km per uur rijdt op de snelweg waar je 100 mag, dan ben je niet alleen een keiharde boete verder. Maar je mag ook rekenen op een rijontzegging richting de rechter en zo. Die boetes zijn serieus deze dagen. En over boetes gesproken, ik weet niet wat met mij aan de hand is. Deze maand word ik gewoon echt niet goed gezet. Normaal gesproken ben ik best wel rustig op de weg. Maar ik heb nu dus 3 parkeerboetes. Een boete voor 13 kilometer te hard rijden. En ik ben blijkbaar door rood gereden. Dus de schade bij elkaar is iets meer dan 800 euro. Mocht je nog op zoek zijn naar iemand die een nier te kopen heeft, bij deze, hit me up. Damn. Maar om mezelf toch nog een beetje goed te laten voelen hierover, ben ik wel eigenlijk benieuwd naar jou. Wat is nou jouw allerhoogste boete ooit geweest? Top je die 800 euro over? Zit je misschien op 200 euro, 150 euro? Ik ben oprecht even benieuwd naar. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Wat is jouw hoogste boete ooit geweest en waarom?

0: ooit geweest. Want Luiper die zegt in zijn verse van Mandela dit.
1: Deze IPS, maar geen honden. Rij zet op zakken, krijg 200.
0: Wow. Geloof me, als je 200 rijdt op een weg waar je 100 mag, dan heb je echt een hele hoge boete. Maar wat is die voor jou? Wat is jouw hoogste boete ooit geweest? Rick, zeg het eens.
2: Yo, Chris. Nee, mijn hoogste boete was 1200 euro. Mijn zoon werd uit huis gehaald, dus ik ben recht als een mal naar huis gereden, rechtdoor rijden. Op het laatste moment links afslaan, dus door het rode licht heen rechts inhalen, links inhalen. Klaxoneren, mobiel bellen, toeteren.
0: Damn, de klaxoneren is toeteren, is ook wel heftig, hè? Ik zie Fatima in de NPO luisteren, ben niet de hoogste boete, maar wel de meeste. Boete 90 euro voor klaxoneren, voor toeteren. Ja, die is wel pijnlijk gewoon, hoor. Dominique, 400 euro plus voor telefoon in de hand tijdens het rijden. Eerste en laatste keer geweest dat ik dat deed. Ja, die is ook echt serieus pijnlijk. Goeie les geleerd, volgens mij. Nessim?
3: Ik heb dus gisteren een snelheidsboete gekregen in Brokko. 150 dirham. Dat is omgerekend 15 euro. Voor een paar kilometer te afrijden.
0: Vaak denk ik bij die kleine boetes van 15 euro, joh, laat het zitten. Hoezo moet je daar nog een heel administratief plan voor gaan bedenken hoe je dat gaat sturen en zo. Die 15 euro laat het gewoon lekker in je zak zitten. Nelson, goedemiddag man.
4: Hallo, goedemiddag.
0: We hebben altijd baas boven baas, want jouw verhaal is crazy.
4: Ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Wat ik nu hoor van die anderen, daar teken ik voor.
0: Want luister, jij hebt een boete gehad van 3000 euro. Vertel.
4: Ja, klopt. Nee, dat was tijdens coronatijd. Ik moest even ergens heen om iemand te helpen. Alleen ja, het was natuurlijk na 9 uur. Alleen dat besef je natuurlijk niet. Want je moest natuurlijk dan niet rijden op straat.
0: Je had die avondklokje, mocht niet naar buiten. Klopt, ja.
4: Dus ik haaste Amsterdam helemaal naar Haarlem. Toen weer terug. Toen dacht ik, shit, het is bijna 10 uur. Ik zeg ook, maar ik moet wel naar huis. Dus ik denk, shit. Dus ja, ik naar huis. Maar ja, op die Haarlemmerweg, ik weet niet of je het kent. Het is een hele lange weg, maar het is alleen maar rechtdoor.
0: Het is zo'n 80 weg, toch, volgens mij?
4: Juist, het is 80 weg. Dus ik rij, bijna 195, tik aan. Ik denk, oh. Dus ik opeens, boem, politie. Ik denk, hij zegt meekomen. Nou, het regende ook, hè, vet hard. Dus ik denk, shit, en nu? Dus ja, ik word aan de kant gehouden. En ja, dan geven ze me boete, twee gasten, jonge gasten nog. Dus ja, ik denk dat ze ook hun bonus moeten halen.
0: even een kleine sneer, ik hoor je.
4: Ja, even kleine dingetjes. Ja, toen, dikke boete, man. Ik moest ook wachten, ik moest een vriend bellen. Die mocht eigenlijk ook niet uit huis, hè, want het was corona.
0: Ja, oh wow.
4: Ze had het geverifieerd, hè, bij de politie. Dus hij mocht mij ophalen, want mijn auto moest natuurlijk daar staan. Hè. Ik mocht niet rijden.
0: Dus je had en 3000 euro boete. En een rijontzegging.
4: Ja, man, een rijontzegging. Toen kwam ik bij de rechter, was eigenlijk 3000 euro. Toen had ze me nog een beetje gematst, omdat het nog mijn eerste keer was. Toen was hij nog 2500.
0: Jij gaat me echt moeten vertellen welke rechter dat is geweest, want ik ga hem opzoeken. Bro, ja. 2500 euro aan boetes. Eerlijk, je hebt je lesje wel geleerd, hè?
4: Ja, hey, ik zeg eerlijk, ik rijd nu gewoon 80 waar 80 is. En ik rijd 50 waar 50 is. En klaar.
0: Ik hoor je, man. Thanks voor het delen, broski.
4: Geen probleem, man. Een fijne uitzending nog.

0: Radio en ontdek de beste podcast. Funix.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Check de leukste Funix podcast nu

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In een huis in Meerstad in de buurt van Groningen zijn afgelopen nacht 2 doden gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter als verdachte opgepakt. Een buurtbewoner zegt dat ze een enorme knal hoorden en de politie heeft daar iets meer info over.
1: Wat ik nou van kan zeggen is dat er niet is geschoten. Mogelijk hè, dat buurtbewoners die knal hebben gehoord, die ontstond bij het binnentreden van de woning.
0: Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De opgepakte dochter zit in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen maar met haar advocaat mag praten. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil checken of veehouders hun dieren genoeg drinken en schaduw geven. En ze komen ook met tips.
2: Zorg dat ze kunnen schuilen, dat ze genoeg toegang hebben tot vers drinkwater. En dat geldt overigens niet alleen voor onze eigen huisdieren, maar ook voor de weidedieren bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben soms moeilijke gelegenheid om te schuilen. Daar kunnen boeren maatregelen voor treffen om bijvoorbeeld een kar in het weiland te rijden, dat de dieren daar even onder kunnen liggen.
0: En als er niet genoeg schaduw en water is, dan kan een veehouder een boete krijgen van de NVWA. Bij een mislukte overval in het centrum van Rotterdam is een winkelmedewerker van Coolblue neergestoken. Hij was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De dader is gevlucht. En Feyenoord heeft trainer Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd. Hij tekent een contract voor 2 jaar en volgt Robin van Persie op, die werd ontslagen. Tussen 2015 en 2019 was van Bronckhorst ook al de coach van Feyenoord. Maar hij is weer blij om terug te zijn.
3: Ik denk dat Feyenoord een club is waar onze fans natuurlijk altijd achter ons blijven staan. En ook het team naar succes wil pushen. En die interactie heb ik denk ik de laatste jaren het meest gemist.
0: Giovanni van Bronckhorst pakte in zijn vorige periode 5 prijzen, waaronder het kampioenschap. Het weer op dit moment zon overgoten. En in het zuiden is het tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Vanavond komen er stevige buien aan. Morgen wordt het nog iets warmer. En later wel weer opnieuw kans op regen en onweer.

eigenlijk spelen. Het spel waarin ik denk, is jouw muziek dus wel on point? Dat gaan we namelijk testen met de Beatblender. 5 tracks van 1 artiest. En aan jou de vraag, welke artiest zit er schuil achter de Beatblender van vandaag? Moet je wel altijd even meegeven, hij gaat genadeloos snel. Dus kom niet in de NPO luisteren met Chris, ik heb hem gemist, hij ging te snel. Nee, dat weet je nu van tevoren.

niet te luisteren. Want ik zei het al, hij gaat snel en hij klinkt vandaag zo. Beatblender. Heb je al enig idee welke artiesten verstopt zitten in de Beatblender? Laat dan vooral even weten in de NPO Luisterapp. En als je dat als allersnelste doet, dan ga je er vandoor met een mini voetbal. Helemaal in de WK-sfeer, customized bij Phonics. En geloof me, die wil je hebben. Welke artiest

0: hier op Phonics, waar jij en ik de B-Blender aan het spelen zijn. 5 tracks van 1 artiest en aan jou de vraag: welke artiest heb je vandaag gehoord in de B-Blender? Ik wil toch even wat antwoorden doornemen die ik voorbij zie komen in de NPO Luisterapp. Lucienne, die denkt dat het Young Ellens is. Lucienne?
1: We listen and we don't judge.
0: Nee, Kaylee gaat voor met Gegeems.
2: Miskina.
0: Fano, die komt met de...

na, na, na. Je hoort het al, het is niet goed, Faro. Nee, nee, dus ik ben toch even terug. Ik heb het gevoel dat jij nu zit te luisteren en misschien wel een hint van mij nodig hebt. En die ga ik je geven. Want de artiest die vandaag in de B-planner zit, 5 tracks van diezelfde artiest, heeft dezelfde roots als ik. Ja, dezelfde roots als ik. Hij is namelijk ook Rwandees. Deze artiest is Rwandees. Maar wie is het? Luister goed, dit is de B-planner.

0: voorbij komen. Die zegt, ik zat te denken aan Rema Calm Down onder andere. Alleen die is niet Rwandees. Toen dacht ik, misschien is het Bruce Melody. Maar nee, helaas niet goed, Tatjana. Nee, want de artiest uit de Beatblender, die klinkt vandaag zo. Beatblender. De tracks die je had kunnen horen waren L'Enfer, Formidable, Papa Ute, Allo Rondance, Tout le même, a.k.a. het is...
1: Keesje, goedemiddag. Ik denk dat het...
2: Dit is 100%.
3: Beatblender is Tromijs.

0: snelste zijn. En vandaag is dat Liano!
1: Jetzog.
0: Hoe was je zo snel dan?
1: Ja, je hoort het gewoon, man. Je hoort het gewoon, dat is het.
0: Was het de stem? Was het een bepaalde tune? Wat was het voor jou?
1: De klank in zijn stem.
0: Super herkenbaar, ik hoor je meteen. Maar nu weet ik gewoon, jouw muziekkennis is helemaal op point. Ik hoef er niet meer aan te twijfelen, Liano.
1: Jetzog.
0: Lekker, man. En jij gaat ervoor door met een Phoenix mini voetbal. Ben je er blij mee?
1: Yes, zeker.
0: Kijk, zo wil je dat horen. Ga je schepje bovenop doen. Welke track van Stromae wil je horen?
1: Papa Ute. Take it.

0: 99% zeker dat jij haar stem ook kent, maar geen idee hoe ze heet.
1: Vonix! Chris!
0: Ik heb het dan over de tune die echt na 9 jaar nog steeds viraal gaat, maar er mist dus één naam. Zij doet dus dat stukje Doe ik het goed? Zij heeft dat ingezongen, maar ze staat dus nergens op de credits. Sterker nog, ze heeft daar nooit royalties over gekregen, dus de money heeft ze niet gepakt. Ik heb het dan over Marloes Pieksma, a.k.a. Oes. Ze zat een keer in een studio bij Busy en toen gebeurde er dit.
2: Dus toen ik die track hoorde, ik denk, nou ja, het is wel grappig. Ik liep langs, zij stonden in de... Oh, hiernaast wordt echt lawaai gemaakt. Ze stonden in de keuken, hadden ze een studio setup. En ik zei gewoon voor de grap, toen ik die beat hoorde... Papi, papi, papi Chulo. Even later komt Busy me halen. Hij zegt, kom, we hebben je nodig op deze track. Ga dit zingen. En je moet je voorstellen, ik was de enige vrouw in dat hele huis met alleen maar rappers en producers. En iedereen kwam erbij staan en de Busy stond in mijn nek te hijgen. Kom op, het moet geiler, het moet geiler. En uiteindelijk is dit het geworden. Doe ik het goed? Papi, papi.
0: En zo staat zij dus op deze enorme hit, maar ze heeft er niks aan verdiend. Maar gelukkig weten we wel gewoon hoe ze is nu en kunnen we alsnog die flowers gaan geven. Je hoort daar samen met Busy, Yozo en Kraantje Papi traag hier op Phoenix.

Felix, Kleine John en Bart of zo. Met zeg het meteen hier op Phoenix. Een hele goede middag. Het zonnetje brengt me ook gewoon op de radio hoor. Met McAtee Stallion, Nicki Minaj. Hoort ze zo met Hot Girl Summer. En deze van Ronnie Flex samen met John en Fraser.

0: Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Check de nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: droom je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
5: Your city, your sound.
6: Phonics!
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Vieseloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. En ook het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen de aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ondertussen is Pinkpop zich flink aan het voorbereiden op de hitte. Op het festivalterrein daar in Landgraaf staan gratis waterpunten. En ook zijn er extra schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Het gaat inderdaad om een explosief. Dat is gevonden bij een asielzoekerscentrum in Nuenen dat nog in aanbouw is. Het blijkt te gaan om een pijpbom die werd ontdekt toen het gebouw werd ingericht. De boel is ook vernield en dat is niet voor het eerst, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: Er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort.
0: De burgemeester en het COA zeggen dat ze zijn geschrokken van de vondst van de explosieven. Er is veel protest tegen de komst van het AZC daar in Nuenen. Er is zo'n 1000 keer bezwaar ingediend. En garagemedewerkers in Haarlem keken toch wel een beetje gek op. Daar was een Smart ingeleverd voor reparatie. En toen die van het parkeerterrein werd gehaald, bleek dat er aan de bestuurderskant 5000 bijen zaten. Ja, de imker kwam ze weghalen en die was dolblij.
2: Nee, ze zitten niet op de bijrijdersstoel. Normaal zit je op de bijrijdersstoel, maar ze wilden vandaag waarschijnlijk toch zelf een stukje gaan rijden. Maar dit is een hele bijzondere. Heel eerlijk, deze heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En ik ben al 35 jaar imker. Maar dit is wel weer een staaltje, hoor. Dit.
0: Ja, bijzondere bijrijders, je hoort het. De imker heeft ze opgezogen en meegenomen. Gaan we naar het weer toe. Nu nog lekker veel zon bij een graad of 30. Vanavond trekken er onweersbuien over. Morgen wordt nog wat warmer dan vandaag. En aan het eind van de dag trekken er dan opnieuw flinke buien over.

ineens zet je die ene zomertrack weer op. Zo'n tune die je echt al maanden niet hebt gehoord. Waarvan je eigenlijk al na 2 seconden de tekst alweer weet. Weet je wel? Precies dat vind ik zo leuk aan die Funnic Zomertop 500 die eraan komt. En het is niet alleen een lijst met hits. Het is gewoon één grote verzameling aan zomerherinneringen. Van die vergeten parels die je meteen weer terugbrengen naar een vakantie. Misschien wel een festival, een lange zomeravond. Tot de tracks die je gewoon deze zomer gaat horen. En als je aan mij zou vragen, Chris, wat is voor jou nou echt dat zomergevoel, weet je wel? Nou,

0: deze tune van Boef van Asjafar. Geloof me, dit is mijn all-time favorite tune van Boef.
1: Nooit thuis, want mama vraagt waar ik uit kan. Ben op zoek naar die uitgang, of moet ik daarvoor naar Duitsland?
0: Maar nu ben ik wel benieuwd welke zomerse party tunes die pakken jou gewoon in zit als je ze hoort. Want vanaf maandag 29 juni gaan we dus helemaal los met de Funnic Zomertop 500. Van 10 tot 4, elke werkdag, de heetste party tunes. En het leuke van dit alles is, jij mag gaan bepalen. Jij bepaalt welke tunes erin komen. Dat kan dus door stemmen via funnix.nl. Drop jouw favoriete zomertracks daar. Misschien hoor je ze terug dus in de Funnix Zomertop 500. Door met muziek van Dave samen met Thames. Dit is Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

hip-hop, Arab, dat maakt mij helemaal niet uit. Enige vereiste is, we moeten helemaal losgaan. Mondje en je kontje moet gewoon schudden. Snap je wat ik bedoel? Laat het doorkomen in de NPO Luisteren. Wat wordt jouw powerpokoe van de dag? Ondertussen, jong.

Ab natuurlijk. En zonnetje schijnt. Ik kijk zo in de NPO Luisterapp, de powerpokkel van de dag. Wat gaat hem worden? Welke track gaat jouw energielevel door het dak heen laten schieten? En Manuel die komt even in de NPO Luisterapp met Yo Chris.

Dreams featuring Distinct met Spider hier op Phonics. Een hele goede middag, Chris en Fruitig door je speakers. Met zometeen ook Emma Heeses, Rolf Sanchez met Pao Fiderte. En ook alvast in de startblokken zijn Tyla en Zara Larsson met She Did It Again. En deze van Henky T, Brian MG en Issy is B. Dit is Shadi is a Freak.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Diosa en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldiosa.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldiosa.nl.
3: Zit in een visser?

0: tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
1: It's Complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen van de webshop Funcaps. Dat is een online winkel die onder meer kalmeringsmiddelen verkoopt en ook allerlei soorten pijnstillers. Volgens het Openbaar Ministerie zaten er geen bijsluiters bij. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de slachtoffers, zegt het OM tegen onze verslaggever.
1: Er is toxicologisch onderzoek gedaan en er is forensisch onderzoek gedaan. Uit de onderzoeken blijkt dat de middelen die Funcaps heeft verkocht via haar website zijn aangetroffen in het lichaam van de slachtoffers.
2: Wat kan dat betekenen voor de strafeis straks?
1: Nou ja, de wet schrijft veel hogere straffen voor op het moment dat de verkoop de dood ten gevolg heeft. Dus dat betekent in theorie een hogere strafeis.
2: En tot hoe hoog kan die straf zijn?
1: De wet schrijft strafeisen voor met een maximum van 30 jaar tot levenslang. Dus in theorie zouden we dat kunnen eisen.
0: Ja, de eigenaren van Funcaps staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 80 sterfgevallen onderzocht. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat nabestaanden daarvan wisten. Het gemeentebestuur wist er ook niks van. 6 jaar geleden liepen de grafrechten van een aantal overledenen af. Een medewerker van de begraafplaats besloot toen op eigen houtje de lichamen te verplaatsen naar een andere begraafplaats, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat het nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen nu worden teruggebracht. Het concert van Helene Fischer wordt verplaatst. Je weet wel van... Ja, de Duitse superster traint niet langer op in de Johan Cruijff Arena, maar in de Gelderdoom. Fans hebben dat vandaag in een mailtje van concertorganisator Mojo te horen gekregen. En in die mail staat dat het concert om productieredenen wordt verplaatst. En ondernemers bereiden zich in de tussentijd al volop voor op de WK-wedstrijd van komende zaterdag van Nederland tegen Zweden. Van de feestwinkel tot de slager en de verhuurder van beamers. Ze zijn er allemaal klaar voor.
3: Nou, vooral heel veel oranje vlaggenlijnen. De straat mee te versieren, die lopen toch eigenlijk wel het hardst. De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners.
4: Dan kan het niet ontbreken dat je met je vrienden of je collega's alles op een enorm scherm gaat kijken.
5: Die barbecue moet natuurlijk aan. We zijn al zo druk bezig met van alles. Maar niet te missen, Zweedse balletjes, lekker op een stokkie, barbecue. Blikzuurstrumming, Zweedse delicatessen.
0: Ja, Nederland-Zweden begint komende zaterdag om 7 uur 's avonds. Het weer vanavond komt er bewolking aan, met later op de avond verspreid over het land wat regen. Morgen warmer dan vandaag, 32 tot 35 graden. En je raadt het al, aan het eind van de dag opnieuw regen en onweer.

0: info.
1: Check Funnits.nl of de NPO Luister-app.
2: Goedemiddag met muziek zometeen van A1 en J1, Tion Wayne, Night Away. Eerst tijd voor KM Idali. Dit is Ben Dova. Oh.

0: Ja, ja. A1J1T on Way Night Away.
1: Youssef en Wef.
2: Phoenix.
0: Een hele goede middag. Hart voor weinig, nooit zagrijnig Wef.
3: Ja, daar ja. Zitten we dan met z'n tweeën.
0: Gezellig, gezellig. En ja, ik heb toch wel een beetje begrepen dat jij een irritatie hebt vandaag.
3: Ja, kijk, weet je, het gebeurt wel eens vaker dat wij dan een meeting hebben in de ochtend. En dat ik eigenlijk best wel serieus aan het praten ben. En opeens gaat schreeuwen! Ik ga opeens schreeuwen, want wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Het zijn vaak dezelfde type auto's die of me inhalen of ineens denken van... YOLO, ik ga naar links zonder richting aan te geven. Of die denken, ik stop ineens hier midden op de weg omdat ik dat leuk vind. En ik ben er een beetje klaar mee.
0: Ja, een echte auto.
3: En weet je welke type auto's dat zijn?
0: Ja, wat voor type auto's zijn dat dan? Zijn dat bijvoorbeeld, weet ik veel, oldtime auto's, dure Mercedes?
3: Nee, het zijn mensen in een Tesla.
0: Ja?
3: Ja.
0: Echt
3: en
0: waar?
3: Echt, vandaag wederom weer weet ik het zeker dat ik echt misschien een I Hate Tesla club ga beginnen. Maar wij hebben toevallig iemand aan de lijn die een Tesla rijdt. En dat is onze eigen collega Quincy. Hallo Quincy.
4: Word ik zo gezet gewoon, wauw.
3: Ja, je had even niet verwacht dat ik je zou bellen.
4: Nee. En vooral niet op deze manier. Ik denk, dit wordt liefkozend, maar potverdomme zeg.
3: Ja, ik wil gewoon gelijk mijn irritatie uitspreken. Waarom doen jullie dit?
0: Ja, wacht even. Ja, want Quincy, even voor de duidelijkheid. Jij rijdt in een Tesla.
4: Ja, ik probeerde dan eigenlijk ook wat meer incognito te houden. Maar dank jullie wel.
3: Ja. Oh, sorry.
0: Sorry.
3: Nou, bij deze.
4: Nee, ik rijd er inderdaad in. Alleen ik herken me totaal niet in wat Web zegt eigenlijk. Ik ben gewoon een hele nette rijder.
3: Vind jij niet dat andere Tesla's super irritant rijden?
4: Nou, ik vind persoonlijk dat dat veel meer is bij mensen die een Audi of BMW rijden, in alle eerlijkheid.
3: Ja, ik heb echt toevallig altijd heb ik beef met een Tesla-auto.
0: Altijd, hè?
3: Altijd.
0: En je hoort ze ook nooit aankomen.
3: Nee, dat is het probleem. Dat is het probleem. Ineens zie ik
4: hem. Als jij er alleen probleem mee hebt, Wef, dan ligt dat misschien toch aan jou. Ik hou heel veel van je, maar misschien ligt dat wel aan jou.
3: Ja, maar dat is waar we nu achter gaan komen. Want ik ben benieuwd of jij ook vindt dat Tesla-bestuurders niet kunnen rijden. Deel het met ons in de NPO Luisterapp. En dan kunnen we voor eens en altijd kijken of mensen het met mij eens zijn. Ja? En dan ga je zien, Quincy, want jullie zijn echt irritant.
4: Ja. Maar mij ook niet meer bellen als je een ritje nodig hebt. Ik zie hem.
3: Oh, god.
0: Oké, nou mensen mogen het delen in de NPO-lijst.
3: Ja,
0: hè?
3: Mensen die in bezit zijn van een Tesla kunnen niet rijden.
0: Dankjewel, Quincy. Alleen maar liefde, man.
4: Oké, so that's a lobby.

0: Jonah Fraser, Geon, Panna.
1: Oh ja. My god, de NPO luister-app is ontploft.
0: Is niet normaal. Het is, oh ja, het is echt niet normaal, want we hadden het over... Vandaag tijdens de meeting had jij opeens uit het niets, hè, dat vond, daar schrok ik wel even van.
1: Oh,
0: hè.
1: Sorry.
0: Kwam je echt
1: heel
0: van...
1: Heel bipolair, zeg maar, van normaal.
0: Echt gewoon, wat doe jij?
1: Oh, ja, zeg maar, ik was zeg maar zo aan het praten. En ineens, zeg, wat doe jij? Ja. Wat doe jij, man? Het staat dus weer zo'n Tesla. En zeg maar, al mijn emoties kwamen naar boven, omdat ik Tesla-rijders helemaal zat ben.
0: En met jou een hele hoop andere mensen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. En even kijken. Dorinda die zegt, Tesla-rijders kunnen niet rijden of erg traag of ineens van 0 naar 100 zomaar afslaan. Ja. Ze zijn met van alles bezig, behalve met het verkeer.
0: Mm-hmm. Emine zegt, yes, klopt. Zeker diegene met een Tesla Performance rijden als maniakken.
1: Oh mijn god, Dennis, dankjewel. 100% WEF, die denken dat ze alleen op de weg zijn en ze hebben scheid aan alles. Ik als chauffeur maak dat bijna elke dag mee. Vaak ook van die leasebakken met de jonkies erin of van die oude zakenmannen.
0: Denko, die zegt het volgende.
2: Ja, goedemiddag Wef en Quincy.
0: Ik word altijd
2: Tesla-rijders. Ik heb er ook geen problemen mee met Tesla-rijders. Ik heb meer problemen met vrouwen en oudere mensen.
1: Oh.
2: Die kunnen niet rijden.
1: Oh.
2: Dus waarschijnlijk kan Wef gewoon zelf niet rijden.
0: Hey, Denko, je weet je zeker joh, deze kant op.
1: Ja, ik wil net zeggen, maar er zijn echt heel wat anderen die het wel echt met mij eens zijn. Zoals Diamond, die zegt Tesla-rijders hebben een... Oh, ik vind deze rot om te zeggen. Een kleine pik en willen dan compenseren met debiel rijgedrag.
0: Nikki die zegt dit.
3: Weet je wat het is? Ik denk dat ze wel kunnen rijden, maar ze denken dat ze alles mogen. Dat is iets anders. Ze denken dat ze alles mogen doen wat ze willen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hey, jongens, ik schrik hier erg van. Ik heb echt het idee dat het merendeels gewoon... Is de NPO luister het met mij eens. En ik wil niet zeggen dat een Tesla een slechte auto is, hè?
0: Ja.
1: Want je gaat wel van 0 naar 100.
0: Klopt.
1: Maar heb even respect dat die andere auto's dat niet doen. Dus je weet toch, het is geen Duitsland waar je free for all kan rijden. Doe gewoon normaal.
0: Marjon nog eventjes met de memo.
4: Nou, Wef, ik herken mezelf echt helemaal hierin. Deze Tesla-rijders denken echt dat de wereld en de weg helemaal van hun is. Houden echt weinig rekening met de andere mensen. Dus I got your back. Ik steun je echt helemaal hierin. Ook ik vind ze echt verschrikkelijk irritant.
0: Pijnlijk zeg maar op dit moment als je in een Tesla zit en je lijst altijd naar
1: van niks. Want los van dat onze collega een Tesla heeft mijn zus er ook een. Maar zij rijdt ook heel irritant. Dus.
0: Ja, precies. Ja. Eigenlijk zeg je gewoon ze moeten die auto's afschaffen en daarbij gelijk ook Elon Musk.
1: Nee, ik denk dat ze gewoon even, als jij een Tesla bestuurder bent, dan moet je een extra cursus krijgen voor respect voor je...
0: Een extra cursus bij het CBR. Ja, toch?
1: Ja, joh, waarom?
0: Geldt dat ook nog voor andere type auto's of alleen Tesla's?
1: Ik heb het alleen met Tesla's, dus sorry, zeg maar, ik hoor Audi en BMW, ja, daar heb ik het gewoon niet zo mee.
0: Nee, nee. Nou, de Tesla's die moeten dus uitkijken als we even aankomt rijden, hè? Dan gaat het gewoon zo van twalabam.

0: funnix.nl/festival. En fix je FOMO met de Funnix FestiPass.
1: Ja, zometeen het middagtentamen met ook muziek van Kleine John en Chavante. After Party, eerst tijd voor Jay. Dit is Controlando.

0: geleerd?
1: Nee, ik heb niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Ik hoor speciale verhalen die rondgaan in de wandelgangen van Phanix, want... Klopt het dat jij gewoon de hele week hebt gewonnen in het middagtentamen?
4: Inderdaad, het middagtentamen. Luister, ik neem het nu echt serieus. Hè. Je hebt geen idee. Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. En ik heb Sylvana in mijn team die keer op keer op keer gewoon aan het winnen is.
3: Sylvana?
4: Sylvana.
3: Niet Simons, Sylvana Simons.
4: Nee, ik denk het niet.
3: Ze is ook een intelligente vrouw.
4: Ja, het kan zomaar zijn dat zij het wel is, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Jij hebt iemand in je team nodig. Het kan zomaar zijn dat ik de weekwinnaar vandaag word.
3: Nee, dat gaan we niet laten lukken, sorry. Helaas. Helaas, pindakaas. Kijk, ik mag je, maar we gaan niet jou gewoon laten winnen omdat je de afgelopen week alles al hebt gewonnen. Dat gaan we niet doen. We zijn hier om het feestje te verpesten. Dus wil je meedoen met het feestje verpesten? Drop dan Team News in de NPO Luisterapp. En wie weet mag je zo meteen meestrijden. Gaan we Wef en... Svetlana?
4: Sylvana.
3: Oh, Sylvana.
4: Nee,
3: okay.
4: Joh, wat is dit nou weer? Ga je ook nog disrespecten?
3: Ja, ik ga disrespecten. Oké, zometeen gaan we strijden. Ik moet niet te biggie doen.

0: tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Nee, ik heb niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Ik hoor speciale verhalen die rondgaan in de wandelgangen van Fannix, want... Klopt het dat jij gewoon de hele week hebt gewonnen in het middagtentamen?
4: Inderdaad, het middagtentamen. Luister, ik neem het nu echt serieus. Hè. Je hebt geen idee. Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. En ik heb Sylvana in mijn team die keer op keer op keer gewoon aan het winnen is.
3: Sylvana?
4: Sylvana.
3: Niet Simons, Sylvana
4: nee,
3: Simons.
4: Nee, okay. Nee, ik denk het niet.
3: Ook een intelligente vrouw.
4: Ja, het kan zomaar zijn dat zij het wel is, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Jij hebt iemand in je team nodig. Het kan zomaar zijn dat ik de weekwinnaar vandaag word.
3: Nee, dat gaan we niet laten lukken, sorry.
4: Dat
3: helaas, helaas pindakaas. Kijk, ik mag je maar, we gaan niet jou gewoon laten winnen omdat je de afgelopen week alles al hebt gewonnen. Dat gaan we niet doen. We zijn hier om het feestje te verpesten. Dus wil je meedoen met het feestje verpesten? Drop dan Team News in de NPO Luisterapp. En wie weet mag je zo meteen meestrijden. Gaan we Wef en Svetlana?
4: Sylvana.
3: Oh, Sylvana.
4: Nee,
3: okay.
4: Joh, wat is dit nou weer? Ga je ook nog disrespecten?
3: Ja, ik ga disrespecten. Oké, zo meteen gaan we strijden. Ik moet niet te biggie doen.

0: Hoe heet de machtigste tovenaar van Joes? 5, 4, 3, 2.
1: Harry Potter.
0: Nee, is het niet. De machtigste tovenaar van Zwijnstein uit Harry Potter. 5,
1: 5, toch Harry Potter?
0: 4, 3.
2: Voldemort!
0: Nee,
1: Perkamentus. Ja, maar Harry is toch de hoofdpersoon? Hij wordt dan
0: de hoofdpersoon, maar niet de machtigste.
3: Jij speelt met ons, man.
0: Jongen.
3: Oké.
4: Het middagtentamen. Middagtentamen time, Bef.
2: Ja, kennisquiz van 5 vragen. Ik hoop dat het niet zo lastig wordt als deze. Wij moeten binnen 5 seconden om onze naam roepen. Heb jij het fout? Dan ben ik aan de beurt. Heb ik het fout? Dan is de hulplijn aan de beurt.
3: Ik twijfelde nog net, echt. Ik twijfel.
2: En ik heb Sylvana in mijn team. Hallo Sylvana.
5: Hey Bef.
2: Vandaag is het D-Day, hè? We kunnen zomaar weekwinnaar worden.
3: Wat zijn de prijzen eigenlijk?
0: We gaan een hele mooie Phonics goodiebag sturen met allemaal leuke dingen erin. Ja.
3: Nou, helemaal mooi. In mijn team heb ik niemand minder dan Tobias.
6: Ja.
3: We gaan het feestje voor hun verpesten, hè Tobias?
6: Ja, zeker.
3: Zeker. Dat is de mentaliteit.
2: Ik wens jullie heel veel succes.
3: Zo, die kwam er oprecht uit. Die kwam er oprecht uit.
2: Nee, was heel nep.
3: Sander, onze quizmaster, nog even één keer de regels.
0: Ja, het is net bijna allemaal al gezegd. Het enige wat nog niet is gezegd is, als jullie het niet weten, dan gaan we naar of Tobias of Sylvana. En onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, is er nog een bonusvraag. Maar vandaag, hè, een speciale dag. Wef heeft de hele week gewonnen. Dat is nog nooit gebeurd in deze show.
3: Wauw, nog even benadrukken. Nog nooit, hè?
0: Dus het kan zomaar zijn dat het
3: nog
0: bijzonderder wordt. Of
2: jullie doen echt lullig
0: gewoon
2: dichtbij.
0: Of dat Joes gewoon roet in het eten gooit. Okay. Dat kan ook nog.
3: We gaan het zien. We gaan het meemaken.
0: You ready?
2: Let's go, Sylvana. Let's go!
5: Ja. Yeah.
3: Tobias, you ready?
6: Jazeker.
3: Oké, okay, dan. Born ready. Hey, dat is de mentaliteit. Let's go.
4: Het middagtentamen.
0: Waar het nog steeds 0-0 staat. Vraag 2. The king of pop is Michael Jackson. Maar wie is de...
2: Wef. R. Kelly.
0: Nee.
2: Je zou toch R&B zeggen?
0: The queen of pop.
2: Kut.
0: 5.
2: Ik weet het.
1: Beyoncé.
0: Nee, Beyoncé. Nee, Tobias, weet jij het?
3: Hier.
6: Ik weet het echt niet.
2: Kom op, Sylvana.
0: Sylvana, weet jij het?
6: Madonna.
0: Lekker, ja.
3: Madonna.
0: Maar ik hoorde Tobias er tussendoor. Je mag natuurlijk pas...
2: Mag niet.
0: Nee, want Sylvana was aan de beurt. Maar het is 1-0 voor Wef.
2: Jammer, joh. Hoor je dat?
0: Vraag 3. We kennen natuurlijk voetballer Noah Lang. Die is ooit gedebuteerd met een tune, maar hoe heet... Joes. 5.
3: Waka.
0: Nee.
3: Hè?
0: Nee, dat is niet zijn debuuttune. Wef, weet jij het? 5. 4.
2: 7K.
0: Dat is hem wel, ja.
2: Oh mijn god.
0: 7K. Ja, 7K op je feestje.
2: 7K op je feestje.
0: Vraag 4. In welke Europese stad staat het Atomium? Joes. 5.
3: Brussel.
0: Ja, het is Brussel. Maakt het 2-1.
2: Hoe weet je dat? Is dat die met die gekke ballen en zo?
0: Ja, dat klopt. Ja. Oh, het wordt nog spannend. Het is 2-1 voor Wef. We gaan naar de allerlaatste vraag van deze week.
2: Krijg het heet.
0: Vraag 5. Uit welk land komt het automerk Build Your Dream?
3: Joes.
2: Wat?
0: 5.
3: China.
0: Het is 2-2.
2: Ja, maar dat is niet eerlijk, want jullie weten alles over auto's. Je kijkt net nog een autofilmpje.
3: Ah,
2: je kijkt net letterlijk nog een autofilmpje.
3: Ah,
2: wat is dit?
3: Tobias!
2: Je noemt een automerk op die ik nog nooit in mijn leven heb gehoord, joh.
3: Pak je notities erbij, G. Ga niet veel haat.

0: halen en trekken nog.
1: Het moet net bij zo'n vraag gebeuren. Het is 2-2 geëindigd. Dus dat betekent dat de benaderingsvragen...
0: gaan weg, hè?
1: Ja, Tobias en Sylvana zijn niet meer nodig. Ik heb jullie telefoon nodig en jullie notitieblokje. Want er komt een vraag en ik moet weer een cijfer hebben.
0: Yes.
1: Het WK is natuurlijk begonnen, voetbal.
2: Ik weet niks over voetbal.
1: Dat weet jij wel, let op.
2: Ik heb één wedstrijd gezien.
1: Voor het eerst doen er meer landen dan voorheen mee. Maar hoeveel landen zijn dit?
2: Dit is zo niet eerlijk, weet ik veel. Hij weet het uit zijn hoofd.
1: Okay.
2: Hij weet het uit zijn hoofd. Hij weet het uit zijn hoofd.
1: Weet jij het?
2: Ja, weet ik veel. 52 landen, weet ik veel.
0: Oh, hey.
2: Ik veel.
0: Hey, ik ben niet 100% zeker.
1: 52 landen, zegt Wef.
0: Ja?
1: En Youssef zegt 48 landen. Dus er zit een verschil in. De winnaar.
2: Hij is een dominee, zo moet je zeggen.
1: Van het middagtentamen van deze week. Is met 48 Youssef.
2: Fuck jou. Jij bent een valspeler. Nooit meer. Ik wil dit nooit meer.
0: W-I-N-N-E.
2: Zie hoe ze me zetten, Sylvana. Gadverdamme. Twee mannen vragen.
3: Ik doe nu een dansje trouwens voor de mensen.
2: Hè? En hoe durf je? In 2026 nog zoveel mannen vragen.
0: W-I-N-N-E. W-I-N-N-E. Met z'n allen. W-I-N-N-E. Iedereen in de studio. W-I-N-N-E. Ja, jammer joh. Ja. Je moet tegen een genie altijd, hè? Je weet dat zit tegen

Ja. Zometeen is het tijd voor Hoe Did It? Eén van ons heeft weer iets speciaals gedaan. Ja, wat dat precies is, dat ga ik je niet nu vertellen. Daarvoor moet je blijven luisteren. Zometeen nog veel meer bangers. Wat dacht je van AK met Beautiful? Maar eerst, Lil Tecca, Ransom.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your

0: Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: It's complicated met Jay.

0: op alle Phonics kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.
0: Your city, your sound.
2: Phonics!
3: Check de leukste Phonics podcast nu via de Phonics app. Abonneer je snel en luister wanneer het jou uitkomt. Onderweg naar school of in de tram naar werk. Check ze nu allemaal in de

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nog steeds zijn er veel vragen over wat er in Neerstad is gebeurd. In dat dorp, in de buurt van Groningen, is een minderjarig meisje opgepakt na de dood van haar ouders.
1: We hebben vannacht in elk geval om 1:30 een verontrustende melding gehad. En daarop zijn we naar deze woning aan de Meerhoven gegaan. En de collega's daar hebben daar 2 overleden personen aangetroffen.
0: Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het gaat om de ouders die zijn gevonden, beide 53 jaar. De opgepakte dochter zit nu in volledige beperkingen. Wat betekent dat ze alleen nog maar met haar advocaat mag praten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil op die manier op toezien dat veehouders hun dieren wel genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. De dierendienst heeft ook tips.
2: Zorg dat ze kunnen schuilen, dat ze genoeg toegang hebben tot vers drinkwater. En dat geldt overigens niet alleen voor onze eigen huisdieren, maar ook voor de weidedieren bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben soms moeilijke gelegenheid om te schuilen. Daar kunnen boeren maatregelen voor treffen om bijvoorbeeld een kar in het weiland te rijden, dat de dieren daar even onder kunnen liggen.
0: Ja, en als er niet genoeg schaduw en water is, dan kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles van de NVWA dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hebben. Ajax moet op zoek gaan naar een nieuwe sponsor, want Ziggo stopt ermee. En daarmee komt er een samenwerking die 12,5 jaar duurde ten einde. Halverwege volgend jaar komt er een nieuwe sponsor op die shirtjes. En de politie in Den Haag kwam vanochtend vroeg in actie toen ze een bedrijfsauto stil zagen staan. Het was 4:30 's ochtends en die auto stond midden op de weg stil. Toen de politie een signaaltje gaf dat diegene door moest rijden, ging de bestuurder er met een rotvaart vandoor, slingerend door Den Haag. En meerdere voertuigen raakten daarbij beschadigd. Uiteindelijk is die bedrijfswagen door de politie klemgereden in een berm. En daar bleek dat het om een jongen van 14 ging achter het stuur. Hij had geen rijbewijs dus, zijn ouders zijn gebeld, niemand raakte gewond. Het weer. Vanavond komt er bewolking aan met later vanavond verspreid over het land wat regen. Morgen wordt de warmste dag van deze week met 32 tot 35 graden. En je raadt het al, aan het eind van de dag dan opnieuw regen en onweer.

0: info.
1: Check quality.nl of de NPO Luister-app.
2: Ja, zometeen gaan we het buigen met Wizkid Band. Die hoor je straks. Eerst tijd voor Fresh en KM. Dit is die bare minimum.

0: met Bent.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt, want de vraag is Wef.
2: Who did it? En Sander, de producer van de show, heeft het verhaal van één van de twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is en hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ik vind allereerst nog best wel wat dat je nu aardig tegen me praat sinds middag te tamen.
2: Ach,
3: nu,
0: nu is het een hele andere toon.
2: Ja, ja,
0: we hebben haar weer even laten kalmeren.
2: Jeetje.
0: We hebben haar straf gegeven.
3: Nou goed,
0: okay.
3: Het verhaal van vandaag is, ik ben ooit afgewezen door een middelbare school op een hele bizarre manier. Voor beide eigenlijk dezelfde vraag, beginnen bij jou Joes.
0: Ja.
3: Wat was die bizarre manier?
0: Ja, ik had alle procedures gedaan om aangenomen te worden, langs geweest, moeder meegenomen, kennismakingsgesprekken. Op een gegeven moment moesten we later terugkomen die dag.
3: Mm-hmm.
0: Dus hebben we de hele dag gewacht, want ja, we denken van de andere kant van de stad, we gaan niet... daar blijven. En toen waren we teruggekomen. En toen zeiden ze gewoon van... Ja, we gaan je toch niet aannemen.
3: Oh, oké. Okay. Ja. En Wef, wat was jouw bizarre manier?
2: Ik had geen cijferlijst. Die heb ik niet gekregen van mijn vorige school... omdat ik er vanaf was getrapt.
3: Oh, wauw.
0: Hoe did it? Ja, laat het weten in de NPO-luisterapp. En spraakmemo vinden we natuurlijk altijd extra leuk. Dus ik werd ooit afgewezen door een middelbare school... op een bizarre manier. Was ik het? Of was jij het, Wef?
2: Who knows?

0: Molly, Bees and Honey, Party Gyal.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Ik werd ooit afgewezen door een middelbare school op een bizarre manier. Was ik het of was Youssef? Je kan het laten weten in de NPO Luister-app.
0: Ja, Fernando. Niet de Fernando van de ochtendshow, maar nee. Fernando de Oliveira Villa. Het was Wef. Youssef gaat zijn ma niet zo lang laten wachten met een hartje.
2: Sofian die zegt zeker Wef, ONC en Alfrink, et cetera, zijn gaar in Zoetermeer.
0: Wat?
2: Dat is een school waar ik op heb gezeten, ja, in Zoetermeer.
0: Waarom weet Sofian dit? Is nou klasgenoot.
2: Hij ook op die school.
0: Oké. Okay. Jameson die zegt 100% Youssef.
2: Maar wie was het?
0: Gaan we achterkomen.
1: Who did it?
3: Het was Wef.
0: Ja.
2: Ja, ik was het inderdaad.
0: Het zal eens een keer niet Wef zijn, hè?
2: Ja, zeg maar, ik lag nu. Maar op dat moment kon ik echt janken. Ik moest naar een andere school toe.
0: Mm-hmm. Omdat ik,
2: ja, ik ben natuurlijk van mijn school afgetrapt. Niet één keer, maar drie keer. Mijn moeder had echt heel zwaar met mij. Dus ja, ik moest op een gegeven moment naar een nieuwe stad.
0: Je wilde naar mijn school, hè?
2: Ik kwam naar het Zegbroekcollege in Den Haag. Ik super blij. Ik hoorde dat het best een goede school was. Dus ik dacht, weet je wat? Nieuwe stad, nieuwe kansen. Het gaat me vast wel lukken. Nou, twee gesprekken gehad om uiteindelijk te horen dat ik niet werd aangenomen omdat ik geen cijferlijst had. Die kreeg ik niet mee.
0: Met wie sprak je? Zeker meneer Noord dan?
2: Ik heb geen idee. Het is zo lang geleden. Ik kan me niet eens herinneren dat ik überhaupt dat gesprek heb gehad. Wel weet ik dat ik daar was en dat ze zeiden, hey, sorry.
0: Ze deden zomaar streng voor niks, want ze hadden meer dan 2000 leerlingen daar op die school. En ik heb daar ook op school gezeten.
2: Ja, maar ik denk, als jij hoort...
0: Ze hebben zelfs Moula B, Louis Vos, iedereen heeft daar op school
2: gezeten. Maar ik denk niet dat Moula B en Louis Vos al van drie andere scholen zijn afgetrapt. Dan denk ik, ja, deze gaat er ook weer afgetrapt worden. Maar ik moet eerlijk toegeven, de school daarna,
0: ja?
2: Dus die ik na het Zegbroekcollege had ik een andere school en ik ben daar niet van afgetrapt.
0: Oké, welke school was dat dan? Misschien is dat een goede school voor mensen die afgetrapt worden.
2: Nee,
0: vaak.
2: Zeker niet. Daarom wil ik het niet benoemen. Dat was de enige school in heel Den Haag die me wil aannemen. Het was een hel, maar ik heb wel mijn diploma gehaald.
0: Speciale smokschool?
2: Nee. Niet, nou, maar bijna wel, zeg maar. Tot aan vechten toe. Maar ik heb wel mijn diploma.
0: Ja, oké. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Wat ook mooi is. Fred?
2: Oh.
0: No Diddy trouwens. Gewoon de tune, hè? Dat bedoel ik.

Ja, bij elk festival gewoon aanwezig zijn. Het is mogelijk. Stel je voor, één pas en toegang tot alle festivals waar Phonix deze zomer staat. Nou, dat is precies wat er dus in die geheime koffer zat die vorige week geopend werd. Wil jij die festipas winnen? Check dan eventjes gewoon die website phonix.nl. Meld je aan en misschien, heel misschien, ben jij straks gewoon overal erbij en ga je gewoon flaneren op al die festivals waar Phonix bij gaat zijn. En je weet het, Phonix is alleen maar aanwezig bij die litte dingen. Dus phonix.nl, ga daar naartoe. En wie weet, ben je binnenkort met ons gezellig op een festival. Ja toch? Eerst tijd voor bed.

0: Maar kan dat ook?
1: Ja, dat kan.
0: Je kan
1: echt alles laten doen. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Ja, zometeen brengen Bokusam en Rijk jou in ademnood. Maar eerst tijd voor broederliefde. Het is al heet genoeg. Het is Maak Me Niet Heet.

0: tijd voorbij gevlogen. Het schooljaar is gewoon bijna voorbij. Ja, ik zit eigenlijk al lang niet meer op school. Het is heel lang geleden, maar ik kan het echt nog wel als gisteren herinneren hoe legendarisch die schoolfeesten waren. Daar leefde ik gewoon echt bijna voor. Ik ging niet naar school, maar ik ging wel naar een goed schoolfeestje.
1: Ja, dat was bizar, hè? Ja, iedereen ging daar naartoe. Ik had het zelfs bij mijn schoolfeest was zo aan, dat zelfs andere scholen stiekem probeerden binnen te komen. Leerlingen van andere scholen.
0: Ja, maar ik moet eerlijk toegeven, die scholen vroeger, dat was echt niet normaal, hè? Iedereen bij elkaar, dat heb je niet meer zoals nu.
1: Hey, vroeger, mijn allereerste schoolfeest in de brugklas.
0: Ja.
1: Einde van het jaar, zo richting de zomer. Je gaat over, je bent happy, dit, dat.
0: Ja.
1: Weet je waar het werd gehouden?
0: Waar?
1: Gewoon in Club Asta.
0: Oh, gewoon in een club, joh.
1: Voor de mensen, voor de OG's die dat kennen in Den Haag Centrum. Daar is volgens mij nu een casino. Maar vroeger was daar gewoon echt een club. Ik was 13.
0: Heftig.
1: Ik stond opeens in een club. Ik denk, wat is dit?
0: Ja, je denkt, wat is dit ineens? Ja. Is dit het echte leven?
1: Ja.
0: Oh, daarom gaan al die millennials uit en die Gen Z'ers niet.
1: Nee.
0: Ik denk dat het daarom is. Mijn schoolfeest werd gewoon op een school gehouden. Ik kan niet meer herinneren welk schoolfeest het was. Kijk, ik drink nu absoluut geen druppel alcohol meer. Maar ik kan nog herinneren, ik weet echt niet meer hoe oud ik was. Dat ik zo eraf was dat mijn ouders me moesten ophalen. Dat was echt verschrikkelijk.
1: Ja, die mensen had je ook op school. Ja. Die moesten dan bij de conciërge gaan zitten.
0: Ja,
1: ergens naartoe.
0: Ja, maar ja, dat is...
1: Gingen dreigen met de politie.
0: Ja, ik weet het. Maar ja, moet je beseffen dat mijn hele klas, hè, stonden we daar dan bij de conciërge. Niemand kon normaal doen. Het was echt verschrikkelijk. Maar ergens ook wel een herinnering die je zeg maar nooit meer gaat vergeten.
1: Ja, ja. Ik kan me nog herinneren dat mensen werden opgesloten in toiletten.
0: Hè? Nou, dat is wel heel heftig. Waarom?
1: Dus zeg maar, er was een dame. En veel jongens hadden flow met haar. Je weet wat flow nu?
0: Ja.
1: Dus,
0: stroom noemen we het nu.
1: Eén guy had de meeste stroom, flow. Ja. Want die werd opgesloten in het toilet, zodat hij geen kans meer maakte. Die werd opgesloten in het toilet.
0: Wat is dat nou weer? Alles om wat was het toen, een tijd ping van iemand te krijgen. Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw gekste schoolfeestherinnering. Deel het met ons in de NPO Luisterapp. En dan gaan we even terug naar vroeger.

0: club. Ik denk, wat is dit?
1: Ja, je denkt, wat is dit ineens? Ja. Is dit het echte leven?
0: Ja.
1: Oh, daarom gaan al die millennials uit en die Gen Z'ers niet. Nee. Ik denk dat het daarom is. Mijn schoolfeest werd gewoon op een school gehouden. Ik kan niet meer herinneren welk schoolfeest het was. Kijk, ik drink nu absoluut geen druppel alcohol meer. Maar ik kan nog herinneren, ik weet echt niet meer hoe oud ik was. Dat ik zo eraf was dat mijn ouders me moesten ophalen. Dat was echt verschrikkelijk.
0: Ja, die mensen had je ook op school. Ja. Die moesten dan bij de conciërge gaan zitten. Ja, ja. Ergens naartoe.
1: Ja, maar ja, dat is...
0: Gingen dreigen met de politie.
1: Ja, ik weet het. Maar ja, moet je beseffen dat mijn hele klas, hè, stonden we daar dan bij de conciërge. Niemand kon normaal doen. Het was echt verschrikkelijk. Maar ergens ook wel een herinnering die je, zeg maar, nooit meer gaat vergeten.
0: Ja, ja. Ik kan me nog herinneren dat mensen werden opgesloten in toiletten.
1: Hè? Nou, dat is wel heel heftig. Waarom?
0: Dus zeg maar, er was een dame... En veel jongens hadden flow met haar. Je weet al wat flow nu?
1: Ja.
0: Dus,
1: stroom noemen we het nu.
0: Eén guy had de meeste stroom, flow. Ja. Die werd opgesloten in het toilet, zodat hij geen kans meer maakte. Die werd opgesloten in het toilet.
1: Wat is dat nou weer? Ja, alles om een, wat was het toen, een tijd ping van iemand te krijgen. Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw gekste schoolfeestherinnering. Deel het met ons in de NPO Luister-app. En dan gaan we even terug naar vroeger.

0: alleen maar bangers hier bij Phonix, man. Wauw, heerlijke tunes, heerlijke tunes. We hadden het net over jouw gekste schoolfeestherinnering, Wef.
1: Ja, want het schooljaar is bijna voorbij. En ik weet dat iedereen aan het uitkijken is naar gewoon het schoolfeest van het jaar. Maar we zijn heel erg benieuwd naar jouw schoolfeestherinneringen. En ja, we hebben er een aantal gekregen in de NPO Luister-app. Eentje van Kaal die zegt dat ik dronken in het bosjes ben beland en dat ik onder de schrammen thuis ben gekomen. Ouders niet blij natuurlijk.
0: Ik zat in de klas met allemaal van die vogelwijkinderen, die kakkers, die allemaal gewoon...
1: Ja, hele dronken.
0: Dronken. Ja, ik heb 5 kakkers wel eens gewoon veilig thuisgebracht met 1 fiets.
1: Ja.
0: Dat is wel knap, hè?
1: Maar nog steeds vraag ik me af, hoe kwamen ze aan die alcohol? Niemand weet het eigenlijk.
0: Nee, die vader had eigen drankzaak, man. Die had alles. Alles werd dan leeggetrokken. Alex? Wat zegt Alex Wef?
1: Alex zegt, ik was bij mijn schoolfeest zo ziek geworden van al die drank dat ik in een dronken toestand mijn ouders heb geweld en dat ze me letterlijk uit de club moesten tillen. Daarna nooit meer zo ver gaan. Heel veel alcohol in het spel, zeg maar.
0: Hoeveel ouders die verschut worden.
1: Ja, Jeremy ook, die zegt, mijn herinnering met schoolfeest is dat we alcohol gingen binnensneaken. Oh, en iedereen dronken. Oh, wat erg. Oh, graag anoniem. Oh.
0: Ben je nou te laat mee, Jeremy? Zeg dat in het begin, Jeremy! Waarom doe je het aan het einde?
1: Oh, wat erg.
0: Kijk, zie je? Neem een voorbeeld aan deze persoon. Anoniem. We hadden op onze school een gymdocent die nog jong was. Een jaartje of 30. De docenten waren ook aan het feest. En die docent probeerde een klasgenootje te versieren.
1: Nee. Hé, hey, dit is gewoon... Dit is
0: pedo-dingen.
1: Dit is niet normaal. Hoe bedoel je? Hij was jong, 30 jaar. Je was gewoon rustig 13, 14, hoor.
0: Eindstand heb ik later gehoord dat ze hadden gezoend en dat het altijd een geheim is gebleven. Ik wist het.
1: Nou,
0: op mijn school ook gebeurde dit ook. Er kwam op het nieuws. Omroep West alles, hè.
1: Wat lach jij erom?
0: Is een guy gearresteerd. Ja, het is ook vies, maar...
1: Terecht ook.
0: Misschien heeft dit over die persoon.
1: Oh, wat heftig.
0: Zal ik die naam...
1: Nee, doe maar niet.
0: Dat zijn wel heftige
1: herinneringen. Zullen we ons gewoon gedragen aankomende schoolfeesten, weet je.
0: Welke schoolfeesten gaan wij nog? Even jij misschien, als je gaat erren.
1: Ja, zeker. Ik heb op een aantal gedraaid. Heel veel studentenfeesten. Leuk, hoor.
0: Ja?
1: Ja, heel leuk.
0: Oké. Mij liever vind je daar dood niet? Ik wil daar dood niet gevonden worden.
1: Nee, jij bent ook geen DJ.
0: Nee.
1: Jood.
0: Ik ben een JD. Oh nee, het is een winkel, sorry. We gaan door.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
1: It's complicated met Jay.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun biologische kinderen hebben ontvoerd naar België, krijgen beide een celstraf van 2 jaar. En van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat ze eigenlijk niet meer de cel in hoeven. Ze zaten namelijk al een tijd in voorarrest. Volgens de persrechter gingen de ouders geraffineerd te werk.
1: Ze hebben voorverkenningen gedaan. Ze zijn van vluchtauto gewisseld. Ze hebben vermommingen gebruikt. Pruiken, valse brillen, kleding voor de kinderen. Ze zijn via Duitsland naar België gereden.
0: De twee ouders uit Dalfsen hebben ook een contactverbod gekregen. De kinderen waren al uit huis geplaatst. En net is bekend geworden waar de Oranje Vrouwen tegen moeten spelen in de eerste ronde van de play-offs voor het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. En dat is Hongarije. Nederland en Hongarije hebben al een tijdje eigenlijk niet meer tegenover elkaar gestaan, vertelt onze verslaggever Rivka op het veld.
2: Het is de nummer 45 van de wereld. Ze hebben best wat spelers in grote competities zoals Duitsland en Italië spelen. Nederland heeft al sinds 2006 niet meer tegen ze gespeeld. Dus ja, je kunt weinig zeggen over hoe het tegen ze gaat. Maar in principe is dit op papier wel een veel minder land dan Oranje.
0: Ja, als de Nederlandse vrouwen winnen van Hongarije, moeten ze nog steeds 2 duels spelen tegen een andere tegenstander in de strijd om de 2K-ticket. En die tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Turkije of Slovenië. Ja, dat is dag nummer 1 van het hitteplan van het RIVM, waarin er extra op kwetsbare mensen wordt gelet vanwege de hitte. En ook krijgen mensen vandaag het advies genoeg te drinken en vooral veel te smeren. Deze Brabanders vertellen hoe zij het hoofd koel houden.
3: Ik moet mij een beetje aanpassen en als ik mijn petje op heb, dan ben ik ook niet verder.
4: Het petje, dat helpt.
3: 25 graden warm staat.
4: Ja.
3: En dan moet het nog in de schaduw zetten. Ja, het is zo, hè?
4: Ja, zo is het.
5: Rustig aan. Ja. Heel rustig. Alleen maar genieten.
4: U zit hier hard te werken.
6: Ja, in het zonnetje, hè?
4: Ja.
6: Ja. Dat voelt niet als hard werken meer.
4: Heb je dacht laten we in het park gaan zitten?
6: Ja, klopt. Lekker windje, een zonnetje. Ja. Gewoon lekker rustig. Ja. Natuurrijk. Het is natuur. We zijn een deel van. Leer mee leven.
0: Ja, met die levenswijsheid gaan we naar het weer toe. Vanavond komt er wat bewolking aan, met later vanavond verspreid over het land wat regen. Morgen wordt de warmste dag van deze week met 32 tot 35 graden. Later op de dag wel kans op regen en onweersbui.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info.
9: Check vanuit.nl of de NPO Luister app.

0: Flex en Kaya Imani met Love. We gaan weer kaartjes weggeven, Oele!
1: Ja, dit keer voor I Love Urban Festival 27 juni in het Oeverpark in Rotterdam. Met optredens van Broederliefde, Idali, Ronnie Flex en nog veel meer.
0: Ja, en daar hoef je alleen een spelletje voor te spelen, hè?
1: Klopt.
0: Namelijk Urban Dictionary.
1: Ja, heel makkelijk eigenlijk. Je hoort straks een woord die in het Urban Dictionary is. En weet jij te raden wat de echte vertaling is, dan win jij die ticket. Zo simpel is het
0: alleen
1: eigenlijk.
0: Alleen dat.
1: Alleen dat.
0: Oké, dus als je het aandurft, wat moeten ze dan doen?
1: Urban in de NPO luisterapp sturen.
0: Urban in de NPO luisterapp. En dan gaan we jullie zo meteen voorzien van eventuele kaartjes. Maar eerst, tijd voor die

0: tickets weg voor I Love Urban Festival. 27 juni gaat het plaatsvinden in het Oeverpark van Rotterdam met optredens van Broederliefde, Idali, Ronnie Flex en nog veel meer. En ja, als je de taal van de urban scene kent, dan kan je dus kans maken op die tickets. We hebben iemand aan de telefoon en dat is niemand minder dan Reggie uit Amsterdam. Goedenavond, broski.
1: Goedenavond, Jozef.
0: Ja, wie zou je willen meenemen mocht jij het zo meteen goed doen?
1: Een goede vriend van me.
0: Een goede vriend van je, oké. Ja, want ik ga je dus zometeen 3 urban woorden geven. Jij moet ze gaan vertalen of raden wat het zeg maar betekent. Als je ze alle 3 goed hebt, dan win je die kaartjes. Heb je er 1 fout, ja, dan is het spel helaas voorbij. En dan mag jij, de Vanix luisteraar, bellen naar 0909-3869-3869. Maar zover gaan we het nog niet laten lopen, Reggie, toch? Komen.
1: Nee, moet wel goed komen.
0: Ja, moet inderdaad goed komen. Oké. Het allereerste woord, Reggie. Het allereerste woord is kip.
1: Oké.
0: Tweede woord. Tabakka.
1: Sigaret.
0: Oké. En dan de derde en de laatste voor die 2 kaartjes voor I Love Urban Festival. Wat is Sunny?
1: Cocaïne.
0: Ja, gaan we dit goedkeuren? Ja, Sunny, ja, cocaïne. Oké, we kunnen dit goed. Ja! Lekker, man.
1: Ja.
0: En je bent veel op de streets, no? Je beweegt die Sunny, die tabakka, je bent met kippen, no?
1: Wel,
0: ja, ander woord voor Sunny is ook dingen of spul of in ieder geval, ja, cocaïne kom je ook ver mee. Niet ja, echt, maar in dit spel dan.
1: Ja.
0: Lekker man, 2 kaartjes voor jou. Je had nog geen plannen voor de 27e, neem ik aan.
1: Nee, klopt. Dus het is wel mooi meegenomen.
0: En al had je plannen, dan had je die gewoon afgezegd natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Lekker man. Nou, heel veel plezier daar zo, Reggie. En ik ga je zien, man.
1: Is goed, dankjewel.

0: snoep. Zou dat helpen tegen paniekaanvallen, Wef?
1: Ja, deze week is dat het onderzoek van Wef's Wilde Weetjes. We zijn hard op weg naar het antwoord en vandaag krijgen we het beslissende antwoord.
0: Vandaag al?
1: Ja.
0: Zo snel?
1: Ja.
0: Goeie. Let's go.

0: Wilde weetjes.
1: En kan zure soep helpen tegen paniekaanvallen? Dat is wat we deze week zijn gaan uitzoeken en vandaag het beslissende antwoord gaan krijgen.
2: Zo spannend.
1: Ja, we hebben heel wat informatie gekregen, zelfs gisteren ademhalingstechniek gedaan. En ik heb echt heel veel berichten gekregen dat mensen positief verrast waren. Dus dat vind ik echt wel leuk om te horen. Dus het is een techniek.
2: Mensen gebruiken de technieken echt?
1: Ja, echt waar.
2: Ze nemen dit serieus?
1: Ja, het is echt oprecht een techniek waardoor je rustiger in je hoofd kan worden. Of je nou paniekaanvallen krijgt of niet. Hè.
2: Ademen.
1: Ja, als jij stress in je leven ervaart, inademen, 4 seconden vasthouden en weer uitademen.
2: 4 seconden?
1: Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar wat ik eigenlijk wil gaan weten, is of zure snoep kan helpen tegen een paniekaanval. Want ja, we hebben nu ademhalingstechnieken gehad. Jullie hebben gehoord dat ik wel eens pillen heb genomen. Maar hoe chill zou het zijn als je gewoon een zuur snoepje kan eten om ervoor te zorgen dat je niet meer zo'n aanval krijgt? We gaan straks met een gedragspsycholoog bellen, Sanne. En zij gaat het beslissende antwoord geven.
2: Oh, Sanne.
1: Nee, kap. Echt, Noorden doet het en nu jij ook. Kap, man.
2: Oké, de zure snoep kan eventueel misschien wel helpen tegen paniekaanval.
1: Je hoort het straks.

0: Ja, dat gebeurt helaas echt heel vaak. 15% van alle Nederlanders heeft wel eens paniekaanvallen en zoekt daarvoor hulp. Dus dat is echt enorm veel. En we weten eigenlijk ook dat iedereen in zijn leven, in zijn hele leven, minimaal één keer een paniekaanval gaat krijgen. Dus het komt heel vaak voor. En het is ook op zich, je lichaam functioneert goed. Het hoort er wel een beetje bij. Maar het moet gewoon niet te vaak gebeuren. Dan moet je hulp zoeken.
1: Ja, het is wel echt goed dat je zegt 15% waarvan het dus bekend is. Want gisteren heb ik zoveel reacties gekregen over mensen die zeiden, hey, ik herken dit gevoel, maar ik weet helemaal niet eens dat het een paniekaanval is. Dus het is best wel bizar hoeveel mensen het eigenlijk hebben. Wij hebben gisteren een ademhalingsoefening gedaan, wat echt heel erg hielp. Maar ik heb dus ook begrepen dat ijskoud water helpt. Waarom zou dat goed kunnen werken?
0: Klopt. Nou, wat je eigenlijk wil doen is je zenuwstelsel laten weten dat je niet in gevaar bent. Dus je wil een beetje een tegenreactie geven. Nou, ademhalen doet dat natuurlijk. En dan ga je rustig. Oké, ik ben niet in gevaar. Koud water doet dat ook. Dat kalmeert je zenuwstelsel. Je hartslag wordt er langzamer van. Dat gebeurt ook gewoon als je in koud water springt, dus niet in paniek bent.
1: Okay.
0: Je ademhaling wordt langzamer. En je zenuwstelsel kalmeert er echt van. En bovendien raak je heel erg afgeleid. Want het is best een intens gevoel, hè, als je echt je kop onder de koude kraan steekt.
2: Ja, en dan natuurlijk voor jou, Sanne, de vraag der vragen.
1: Ja. Oh.
2: Jij mag hem stellen, Wef, want het is Wef wilde weetjes.
1: Ja, ik wil dit zo graag weten. Zou zure snoep helpen tegen paniekaanvallen?
0: Nou, tromgeroffel. Ja, dat doet het.
1: Nee!
0: Wow. Ja, echt waar. Ja.
1: Maar hoe kan dat dan?
0: Nou, eigenlijk ook met diezelfde logica dat je zenuwstelsel dus moet afleiden.
1: Oké. Okay.
0: Dus je moet vooral eventjes wat prikkels binnenkrijgen. En dan, dan kan het dus zijn dat je paniekaanval minder wordt. Wel belangrijk om te weten, je moet echt een stevige prikkel geven. Dus niet een heel
1: hele
0: klein
1: zak snoep gewoon
2: in
0: een
2: zure pom.
0: Een hele zure of een hele zoute of tambal. Dat je jezelf een beetje shock to the system geeft. En dat je dan dus inderdaad bijna een beetje wakker schrikt van, hey, wacht even, ik ben er nog.
1: Ja, wat goed, joh. Dankjewel, Sanne. Ja, nou, ik als ik ooit nog een paniekaanval krijg, ga ik dit zeker toepassen. Dankjewel.
0: Ja, nou, ik hoop het niet voor je. En anders, blijf rustig. Het gaat vanzelf voorbij. Duurt minder dan 30 seconden en je bent er weer.
1: Dankjewel. Nou, volgende week weer een nieuw weetje.
2: Volgende week weer een nieuw weetje. En als je haar wil volgen of benaderen, check dan vooral Sanne Winchester. Nogmaals, dankjewel. En zometeen nergens naartoe gaan. De Blok. Vergeet dat niet. Want De Blok, daar pas is het hot.

0: snoep kan helpen tegen paniekaanvallen.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is iets wat we de hele week al aan het onderzoeken zijn. Als je een paniekaanval krijgt, zou het eten van een zuur snoepje dan kunnen helpen? We gaan vandaag toch eindelijk het antwoord krijgen. En we kunnen dat eigenlijk aan niemand anders dan aan een gedragspsycholoog vragen. En we spreken dus met Sanne. Sanne Winchester, als ik het goed zeg.
2: Ja, dat klopt. Zeg je heel goed.
0: Ik heb zelfs begrepen dat je een boek hebt geschreven over dit onderwerp.
2: Zeker, ja.
0: Ja, want heb jij zelf ook paniekaanvallen gehad?
2: Precies, de psycholoog die zelf paniekaanvallen heeft bij de logische directe kraan. Maar ik ben dus zowel ervoor opgeleid als ervaringsdeskundige. En ik heb dat boek geschreven om mensen te laten weten van, joh, zo gek is het toch helemaal niet hoor, als je in paniek raakt.
0: Dat nee, want kan je misschien uitleggen wat er gebeurt in je lijf op het moment dat je een paniekaanval krijgt?
2: Zeker, ja. Eigenlijk krijgt je lijf, je zenuwstelsel, krijgt een seintje dat je in gevaar bent. Dat klopt meestal niet, want zo vaak zijn we niet meer in gevaar, gelukkig tegenwoordig. Mm-hmm. Maar je gaat in een soort vechtmodus, je gaat vechten of vluchten of bevriezen. En je lijf gaat daarop reageren. Dus die gaat echt in een soort actiestand.
3: Ja, okay. En hoe vaak komt iemand bij jou langs voor paniekaanval?

0: Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

0: alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Funix. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
0: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Leo Kleine, Jonna Fraser met Fashion Week. Och, en wat is het warm, hè?
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block.
4: Met Annelijn.
0: Ja, die hitte. Is het voor jou een reden om te klagen of om gewoon lekker te gaan genieten? Ik denk dus persoonlijk dat er dit weekend meer dan ooit geklaagd gaat worden. Volgens mij wordt het morgen of zaterdag echt 32 graden of zo. Ja, en zo gaat het nog wel even lekker door. En in andere landen klagen ze als het regent. Maar hier in Nederland klagen we eigenlijk vooral op wanneer het echt warm is. Wanneer je dit soort temperaturen hebt. Maar dan wel echt gewoon het hele jaar door verder gaan zitten zeuren van... Oh, ik kan niet wachten totdat het zomer is. Nou, dit weekend worden we allemaal frituurkippetjes dus. En er is ook een heel hitteplan opgesteld door de overheid. Nou, er zijn sportwedstrijden die worden afgelast. Inmiddels lijkt die hitte gewoon meer een soort van iets negatiefs dan dat het iets positiefs zou zijn. Maar ik heb dan zoiets bij mezelf van, wanneer is het dan wel goed? Dus ik ga even nadenken van, oké, wanneer zou ik niet klagen? Ja, ik ben natuurlijk nu ook zwanger, dus 32 graden is niet echt plezant voor mij. Anders zou ik misschien lekker gaan frituren op het strand ergens. Maar nee, ik ga dan denk ik voor de 25 graden met zon en een briesje. Dat is voor mij echt de perfecte temperatuur. Ik vind als het onder de 25 graden is met een briesje net te koud. En ik vind 25 vind ik gewoon perfect. Dan kan je met korte mouwen en lange mouwen een korte broek of een lange broek naar buiten. Je hoort mij dan gewoon eigenlijk niet klagen. Maar goed, dat ligt aan mij. Het kan ook zomaar zijn dat als jij nu luistert dat je zoiets hebt van... Nee, 32 graden. Nou, het mag voor mij ook wel 35 graden worden met zon. Of dat jij gewoon meer aan het genieten bent in de winter. Daarom dacht ik, weet je wat, ik ga het even testen onder de Funix Family. Drop nou even in de NPO Luister-app, wat is voor jou de perfecte temperatuur in Nederland? En waarom dan? Is dat gewoon omdat je heel erg van hitte houdt of misschien niet? Drop het in die NPO Luister-app, wat is jouw perfecte temperatuur in Nederland?

0: cultuur in Nederland en waarom? Ja, ik vraag het je niet zomaar, want het wordt natuurlijk dit weekend zo heet. We worden allemaal frituurkippetjes. In ieder geval wel als het aan de overheid ligt en aan heel veel Nederlanders die altijd klagen als het mooi weer is. En ik vind dat zo'n bijzonder fenomeen dat wij als Nederlanders dan het hele jaar door gaan zeggen, ik heb zo zin in de zomer, ik heb zin in de zomer, man. En dan uiteindelijk is het zomer. Nou ja, het is nog niet eens zomer, maar dan is het een keer 32 graden en dan liggen we allemaal te puffen en te zuchten. Maar goed, mijn perfecte temperatuur is ook geen 32 graden, moet ik wel eerlijk in zijn. 25 graden met zon en een lekker briesje. Wat is die van jou? Nou, MF zegt Miami vibes gewoon. Alles kan en mag als het maar niet... Volgens mij zegt die persoon gewoon basically van, je moet gewoon lekker een beetje een Miami temperatuurtje hebben. Best wel warm, zeker in Nederland. Maar als we dan kijken naar wat Suleiman te zeggen heeft, die is het er wel mee eens. Die houdt ook wel van een aardig temperatuurtje.
1: Yo, aan de lijn, maar perfecte temperatuur in Nederland mag voor mij tussen de 36, 37, 38 worden, man. Heerlijk, ik geniet ervan. Ik werk in de bouw, hè. Weet je hoe lekker het is? Hey, ga maar 3 dagen en ik ben gewoon fucking bruin. Sorry, ik wil nu schilderen zodat de kinderen meeluisteren. Hey, maar luister, mensen. Jullie moeten niet zeuren, man. Wanneer het koud is, is het koud. Wanneer het warm is, is het te warm. Wanneer het regent, is het kut weer. Hey, jullie moeten niet zeuren. Genieten van het weer, man. Genieten lekker van het weer. Ga lekker naar buiten. Ga lekker zonnetje pakken. Even je insmeren, man.
0: Ja, Suleiman, ik hoor je volledig. Mensen moeten niet zeuren. Maar één ding waar ik je niet mee hoor, 37 graden. Dan pak ik nog eerder een vliegtuig naar een ander land. Als ik in Amsterdam hier ga zitten bakken met 37 graden. Even kijken wat oom Diallo te zeggen heeft.
2: Goedenavond, Annelijn. Perfecte weer is, zou ik zeggen. 21 tot maximaal 25 graden.
0: Okay.
2: Een beetje wind erbij, weet je wel. En ja, ik zit niet graag in de zon, maar ik zoek altijd de schaduw op. Mijn background is sowieso Afrika. En ja, wij in Afrika, we gaan niet in de zon zitten. Dat is echt de westers life.
0: Ja, daar zegt Diallo wel wat hoor. Niet in de zon gaan zitten als je inderdaad bijvoorbeeld Afrikaans bent of je roots hebt liggen in een superwarm land. Mijn vader, die komt ook echt niet in de zon. Die denkt, ik heb genoeg zon meegemaakt in Nigeria ooit. Ik kom hier voor mijn rust. Nou, Michel zegt precies zoals je zegt, online 25 graden met een briesje. Nou ja, ik zou zeggen, volgens mij zijn we er wel over eens dat heel veel mensen toch wel van een lekker warm weertje houden. Ik begrijp dan alleen echt niet hoe ik zoveel mensen ken die toch elke keer weten te zeiken.
3: New music. Busy, featuring Femke Louise en GPHG.

Donna Fraser en John hoorde je met de panna. Hier nog steeds aan de blok, waar zometeen onze reporter Camille weer de straat op ging. Dit keer in Amsterdam om te checken hoe oké is het eigenlijk en tot hoeverre mag je liegen op je cv. Goeie vraag, goede antwoorden ook. Die hoor je zometeen.

0: Sport met Camille.
1: Een cv is je persoonlijke reclamefolder, maar hoe eerlijk is die eigenlijk? Ik ben in Amsterdam met de volgende stelling. Iedereen liegt een beetje op zijn cv of sollicitatie. Eens of oneens?
2: Eens? Ja, je moet jezelf een beetje verkopen. Dan lieg je wel, denk ik.
3: Iedereen liegt wel eens op zijn cv. Dus ik denk dat iedereen wel weet waarom. Een klein voordeel in jezelf wat beter laten overkomen dan dat je eigenlijk bent in bijvoorbeeld een baan of een skill of iets anders.
4: In hoeverre lieg je en dat mensen eerder hun vaardigheden een beetje overdrijven. En ik vind dat dan niet per se liegen of zo.
5: Je bent de ideale versie van jezelf op een sollicitatiegesprek. Net zoals dat het bedrijf de ideale scenario aan arbeidsvoorwaarden aanbiedt tijdens een sollicitatie.
6: Nou, ik ben het er zeker mee eens dat dat gebeurt. Sommige plekken die doen best moeilijk over bepaalde dingen die zij eisen. En ja, soms als je zegt dat je een beetje ervaring hebt, kom je een stuk makkelijker binnen dan dat je echt blanco erin gaat met echt de ervaring die je hebt.
1: Want hebben jullie een voorbeeld van iets wat jullie misschien zelf een keer hebben gedaan of gezegd?
2: Ik heb wel eens gelogen over bijbaantjes dat ik achter elkaar heb gewerkt, wat het niet zo was. Ja, omdat ik dat gewoon mooier vond staan op mijn cv. Als alles gewoon achter elkaar, zonder dat ik gewoon achter elkaar in het werk was, in plaats van dat er echt hele grote ruimtes over waren.
3: Wat heb ik gelogen? Ja, ik heb denk ik wel gezegd dat ik bijvoorbeeld iets aan het doen was in een bepaalde functie die ik had, maar dat was helemaal niet waar. Maar ja, het is dan niet alsof dat heel moeilijk is om te leren. Dus ik denk dat het niet heel schadelijk is voor je image, maar dat. Verder heb ik niet over functies of zo gelogen of over studies. Maar ik weet wel dat mensen dat wel doen, maar dat doe ik niet. Nee, dat gaat ver.
1: Waar ligt voor jullie dan de grens tussen echt liegen en overdrijven?
3: Als geen grote impact heeft of als het niet gezien kon worden als een overtreding.

0: Iedereen liegt wel eens op zijn cv, dus ja, ik denk dat iedereen wel weet waarom. Een klein voordeel in jezelf wat beter laten overkomen dan dat je eigenlijk bent in bijvoorbeeld een baan of een skill of iets anders.
1: In hoeverre lieg je en dat mensen eerder hun vaardigheden een beetje overdrijven? En ik vind dat dan niet per se liegen of zo.
2: Je bent de ideale versie van jezelf op een sollicitatiegesprek. Net zoals dat het bedrijf de ideale scenario aan arbeidsvoorwaarden aanbiedt tijdens een sollicitatie.
3: Nou, ik ben het er zeker mee eens dat dat gebeurt. Sommige plekken die doen best moeilijk over bepaalde dingen die zij eisen. En ja, soms als je zegt dat je een beetje ervaring hebt, kom je een stuk makkelijker binnen dan dat je echt blanco erin gaat met echt de ervaring die je hebt.
4: Want hebben jullie een voorbeeld van iets wat jullie misschien zelf een keer hebben gedaan of gezegd?
5: Ik heb wel eens gelogen over bijbaantjes, dat ik achter elkaar heb gewerkt. Terwijl dat niet zo was. Ja, omdat ik dat gewoon mooier vond staan op mijn cv. Als alles gewoon achter elkaar, zonder dat ik gewoon achter elkaar aan het werk was. In plaats van dat er echt hele grote ruimtes over waren.
0: Wat heb ik gelogen? Ja, ik heb denk ik wel gezegd dat ik bijvoorbeeld iets aan het doen was in een bepaalde functie die ik had. Maar dat was helemaal niet waar. Maar ja, het is dan niet alsof dat heel moeilijk is om te leren. Dus ik denk dat het niet heel schadelijk is voor je image. Maar dat. Verder heb ik niet over functies of zo gelogen of over studies. Maar ik weet wel dat mensen dat wel doen. Maar dat doe ik niet. Nee, dat gaat ver.
4: Waar ligt voor jullie dan de grens tussen echt liegen en overdrijven?
0: Als geen grote impact heeft of als het niet gezien kon worden als een overtreding. Als je liegt bijvoorbeeld zoals de kamerlid die had gezegd dat ze een bepaalde studie had gedaan, maar dat heb je niet gedaan. Ja, dat is gewoon heel dom. Kan je goed liegen.
5: Ja, ze zijn erachter gekomen, maar ze heeft wel die functies uitbeoefend, dus ze heeft wel goed geld verdiend. Dus uiteindelijk, ja, ze heeft misschien alleen zichzelf ermee en het beeld wat mensen van haar hebben, maar over het algemeen, ja, het geld is al binnen.
1: Ja, dat vind ik een lastige. Aan de ene kant denk ik dat de waarheid altijd wel boven water komt als je liegt over bepaalde dingen en je gewoon die vaardigheden niet hebt of ja, die ervaring niet hebt opgedaan. En aan de andere kant is het soms wel heel lastig om ergens aangenomen te worden tegenwoordig. Dus ik begrijp wel echt dat mensen het doen.
2: Laat ik het zo zeggen, er is een verschil of je liegt op je cv als je bij de Tweede Kamer gaat of dat je bij een bedrijf komt met 20 man. Ik doe mezelf misschien iets beter voor dan dat ik ben op mijn cv en qua werkervaring. Alleen heb ik geen invloed op de besturing van dit land. Dat is toch net wel iets anders als je dan liegt op je cv, vind ik.
6: Amsterdam.

hier in Amsterdam, waarbij misschien voel je je wel eens alleen, terwijl je juist de hele dag online verbonden bent met anderen. Nou, dit is het moment dat je kan gaan verbinden en zometeen hoor je daar meer over in Amsterdam Zuidoost, waar jongeren dus samenkomen rondom thema's als mentale gezondheid, muziek en echte connecties. Dat hoor je naar Chris Brown met Forever.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
9: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
1: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
0: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
2: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
0: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week
5: I Love Urban Festival.
3: Meer info.
5: Check vanuit.nl of de NPO Luister app.
6: Online. Party Next Door.

0: Party Next Door hoorde je met For Certain. The Block met Annelijn. Steeds meer jongeren voelen zich eenzaam, terwijl we juist meer met elkaar verbonden lijken, zou je denken. Nou, daarom organiseert In Real Life Amsterdam op 25 juni een evenement over eenzaamheid en mentale gezondheid in Amsterdam Zuidoost. En daarover spreek ik Imara. Imara, goedenavond.
1: Goedenavond, Annelijn.
0: Hi, nou fijn dat we je even kunnen spreken, want als mensen het woord eenzaamheid horen, dan denken ze vaak, denk ik, aan iemand die alleen is. Maar jullie kijken daar eigenlijk veel breder naar. Waarin zien jullie eenzaamheid terug bij jongeren?
1: Nou, wij geloven eigenlijk dat eenzaamheid zichtbaar is op meerdere vlakken. Onder andere in persoonlijke relaties, hoe maak je nieuwe connecties. Maar ook in je carrière. Misschien doe jij een bepaalde baan waar je misschien niet veel herkenning hebt. Of mensen om je heen hebt die hetzelfde doen als jij. En dan is het gewoon fijn om dezelfde gelijkgestemden te ontmoeten. Dus dat is hoe wij connectie voor ons zien.
0: Ja, jij hebt zelf ook ervaring gehad met eenzaamheid. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik ben zeg maar op een hele jonge leeftijd ben ik begonnen met ondernemerschap. En daarnaast heb ik ook een studie gevolgd die ik onlangs vandaag heb afgerond.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik heb gemerkt dat het best wel soms een best wel drukke route is. Maar ook een route waarbij je misschien niet altijd mensen hebt die begrijpen hoeveel je draagt. En dat is best wel lastig. Dus daar heb ik wel eenzaamheid in gekend.
0: Ja, en hoe neem je dat dan mee in het organiseren van dit event?
1: Nou, Tanisha Narumi en ik hebben dit dus samen gedaan. En zij heeft dat zelf ook gekend in haar carrière, bijvoorbeeld als politica. En wij vinden het belangrijk om de elementen die wij herkennen, maar ook de elementen die actief zijn in de wijk en op social media, om dat terug te brengen in onze event. En bij Together in Real Life staat het dus ook helemaal centraal op 25 juni.
0: Ja, nice. Nou, klinkt als een supermooi event in ieder geval. Een van de bijzondere onderdelen van die dag is dus ook dat bezoekers dan een kleur kiezen op basis van voor wat ze eigenlijk komen. Dus bijvoorbeeld voor muziek of voor nieuwe mensen te ontmoeten. Hoe werkt dat precies? Waarom hebben jullie dat zo gedaan?
1: Ja, dus op 25 juni staat verbinding helemaal centraal natuurlijk. Dus bij binnenkomst krijgt iedereen een kleur toegewezen. En die kleur staat eigenlijk voor wat je die dag bent gekomen. Dus stel je voor je komt bij Together in Real Life voor muziek, want we hebben ook optredens. Dan kies je de kleur rood. Maar stel je voor dat jij komt om te verbinden en connecties te maken, dan kies je de kleur groen. Zodoende kunnen mensen in de pauze tijdens ons event met elkaar netwerken en gelijkgestemden ontmoeten.
0: Oh ja,
1: dat staat
0: leuk.
1: Echt centraal bij ons.
0: Hey, en wanneer rijden jullie op 25 juni naar huis met een voldaan gevoel? Wanneer zijn jullie tevreden? Blij.
1: Nou, wij zijn voldaan op het moment dat mensen zich goed hebben gevoeld, nieuwe mensen hebben ontmoet en vooral een fijne tijd hebben gehad. Zeker in deze tijd waar er zoveel gebeurt om ons heen, vinden wij het belangrijk dat mensen zich veilig voelen, maar ook dat ze kunnen praten over mentale gezondheid. Dus dat staat die avond helemaal centraal. Onder andere met optredens van Steven van Dante, een live band, een panel talk met Emanuelle Grievers als actrice en Safwan, voormalig Stefan Alias. Dus er komen hele mooie gesprekken op gang, heerlijke catering en vooral een fantastische avond.
0: Nou, je verkoopt het wel goed hoor. Zo, hé. Zoek jij nog een baantje bij de radio toevallig?
1: Ja, dat is
0: heel leuk. Als het je nou interessant lijkt om bij te zijn, jongeren tussen de 16 en 25 jaar, die kunnen ook nog gratis een ticket aanvragen. Daarvoor kon je een DM sturen, hè, Imara?
1: Klopt helemaal, naar Ere Amsterdam op Instagram.
0: Nou, top. Hartstikke bedankt en heel veel plezier alvast volgende week.
1: Dankjewel, Annelijn.

0: Bijna van Cor.
1: Artist of the Month.
0: En zo zijn we alweer bij onze ster van de maand aangekomen. Niemand minder dan KK uit Almere hoor je de hele maand hier on the block als onze Artist of the Month. Elke dag hoor je haar met haar track Summertime. Ze heeft inmiddels ook een challenge van ons meegekregen. Want ja, we dagen je natuurlijk wel uit als artiest van de maand. Ze gaat namelijk een cover maken van een Phonics X-Chart tune. Nou, dat is een tongbreker, zo hé. Anyways, onze reporter Camille, die gaat dus met haar medestudio in. Dat horen we allemaal volgende week, hoe dat is gegaan. En natuurlijk ben ik ook wel heel benieuwd hoe uiteindelijk die track klinkt. En welke track ze dan heeft uitgekozen. Anyways, wordt het gewoon een hele, hele leuke week volgende week. Als we KK weer hier on the block hebben. En dat is alweer bijna het eind van de maand juni. En dat betekent maar één ding, dat we langzaam ook gaan kijken naar de maand juli. Want wie wordt dan de Artist of the Month in juli? Dat kan jij zijn als je nu luistert en muziek maakt. Maar dat kan ook iemand zijn die je kent, die dat echt verdient. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is naar phonics.nl/Artist of the Month te gaan. En wie weet is die persoon of jij wel de nieuwe Artist of the Month van de maand juli. Zou zomaar kunnen dus. Ga naar phonics.nl/Artist of the Month. En wie weet sta jij volgende maand in de schoenen van KK, die je de hele maand hoort met Summertime.
1: Artist of the Month.
2: Yo guys, KK die Bubble Speakers. Artist of the Month bij Phonics. En dit is mijn track, Summertime.

0: Catnuf, Young Felix, Kleine John en Bart of zo.
1: The Mystery Track.
0: Ja, en als je nu luistert en denkt, nou, ik ben wel echt een doorgewinterde Phonics-luisteraar, dan is dit moment echt even voor jou. Ik ga namelijk zo meteen jou testen op je muziekkennis, of je een beetje nog de tracks kent die voorbij komen hier. Zeker aan de blak, maar ook gewoon de hele dag door, hè. Dus zit jij in de ochtend lekker naar Phonics te luisteren, dan ben ik ook gewoon op zoek naar jou. We gaan namelijk de mystery track spelen. Het is heel simpel. Er is een Phonics track, een Phonics mystery track die jij kunt gaan raden. Dat is altijd een nummer die je regelmatig voorbij hoort komen of regelmatig voorbij hebt horen komen in de afgelopen tijd. En hoe kan je er nou achter komen wat die mystery track is? Nou, je krijgt 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. En elk goed antwoord is een hint naar de track die ik zoek. Heb je uiteindelijk een paar goede antwoorden verzameld, is het aan jou om te raden wat nou uiteindelijk die mystery track is. En heb je het goed, dan krijg je een Phonics goodiebag opgestuurd en 15 seconden shout-out tijd. En geloof me, die wil je hebben, dan kan je gewoon even een shout-out doen naar je Toxic Ex. Misschien wel even een kleine 1-2 bars gooien of kleine promo maken voor je business. Het mag, het kan allemaal. Je moet er wel één ding voor doen. En dat is de kwalificatievraag beantwoorden. Dus pak die NPO Luister-app er alvast bij. Want de kwalificatievraag van vanavond is... Verkeerde knop. De kwalificatievraag van vanavond is... Hoe heet de rapgroep waar Chief en Henky T ooit deel van uitmaakten? Denk jij het antwoord te weten? Drop het in de NPO Luister-app. Hoe heet de rapgroep waar Chief en Henky T ooit deel van uitmaakten?

0: Olly en Jozinho met Stelt Niks Voor. Ja, en jij kunt die kwalificatievraag in de NPO Luister-app beantwoorden, want ik krijg nog niet de goede antwoorden binnen. Hoe heet de rapgroep waar Chief en Henky T ooit deel van uitmaakten? Het is niet SFB, het is ook niet Equals. Wat is dan wel die groep? Drop het in de NPO Luister-app. Wie weet spelen wij zometeen die mystery track en heb jij de Funnix Goodie Bag te pakken.
1: Yo, what up man, it's your boy Phenom. I'm Funnix.

0: Fresh en KM, maar hier spelen we wel de Champions League, hoor. Dat is hoe goed sommige mensen dit spel killen. En dat kun je eigenlijk bijna alleen maar doen als je een beetje muziekkennis hebt. Dus Asch uit Rotterdam, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb je een beetje muziekkennis? Ja of nee?
1: Een beetje wel, ja.
0: Oké, een beetje over wat? Is dat dan een bepaalde genre of...
1: Ja, het is een beetje verspreid hoor. Niet specifiek.
0: Oké.
1: Heel diep gaan, maar ik ken wel veel nummers.
0: Beetje hip-hop?
1: Ja, beetje hip-hop, beetje rap, beetje... Ja, van alles eigenlijk.
0: Beetje hip-hop, beetje rap, gewoon een beetje van alles.
1: Ja.
0: Nee, helemaal goed. Asch, ik heb er helemaal vertrouwen in. We gaan de mystery track spelen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. En elk antwoord is dus een aanwijzing naar de Phonics tune die ik zoek. Je moet dus lekker

0: Smash en KM, maar hier spelen we wel de Champions League, hoor. Dat is hoe goed sommige mensen dit spel killen. En dat kun je eigenlijk bijna alleen maar doen als je een beetje muziekkennis hebt. Dus Ash uit Rotterdam, goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Heb je een beetje muziekkennis? Ja of nee?
1: Een beetje wel, ja.
0: Oké, een beetje over wat? Is dat dan een bepaalde genre of...
1: Ja, het is een beetje verspreid hoor. Niet specifiek.
0: Oké.
1: Heel diep gaan, maar ik ken wel veel nummers.
0: Beetje hiphop?
1: Ja, beetje hiphop, beetje rap, beetje, ja, van alles eigenlijk.
0: Beetje hiphop, beetje rap, gewoon een beetje van alles.
1: Ja.
0: Nee, helemaal goed, Ash, ik heb er helemaal vertrouwen in. We gaan de mystery track spelen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. En elk antwoord is dus een aanwijzing naar de Phonics tune die ik zoek. Je moet dus lekker aan je tijd denken, weet je het antwoord niet, mag je gewoon passen. En na die 30 seconden mag je gaan raden wat de mystery track is. Heb je hem uiteindelijk niet goed, kun je hem niet raden, dan kan iemand jou 15 seconden shout-out tijd en die Phonics goodiebag kapen. Maar daar gaan we natuurlijk niet voor. We gaan gewoon lekker raden, of niet dan?
1: Ja, ik ga het proberen te raden en anders wens ik de volgende persoon veel geluk.
0: Sportief man, heel sportief. Hey, we beginnen met jouw kwalificatievraag. Hoe heet de rapgroep waar Chief en Henky T ooit deel van uitmaakten?
1: SBMG.
0: Dat is goed, je tijd gaat in. Hoe heet het meest zuidelijke land van Afrika?
1: Zuidelijke land van Afrika.
0: Het meest zuidelijke land van Afrika. Denk niet te moeilijk.
1: Ik weet niet, Ghana.
0: Wat is de achternaam van oud-president en vrijheidsstrijder Nelson?
1: Mandela.
0: Welke Nederlandse rapper stopt in 2023 met muziek en gaat sindsdien door het leven als Youssef Abd al-Malik?
1: Seven Alias.
0: Goed, welk jaar was het 10 jaar geleden?
1: 2016.
0: Goed, maar niet binnen de tijd. Maar ik moet hier toch wel een klein applausje voor geven, want je hebt het nog binnen de korte tijd best wel goed gedaan. Ik wil je echt niet gaan uitlachen. Ik wil je echt niet gaan uitlachen, maar het meest zuidelijke land van Afrika, Ghana, really?
1: Ik ben niet zo topel. Je vroeg mij kennis van muziek, hè? Niet van
0: nee, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Hey, we gaan je goede hints wel herhalen. Je eerste hint is SBMG. Je tweede hint is Mandela. Je derde hint is Seven Alias. En je vierde hint is 2016. Heb je enig idee naar welke track ik op zoek ben?
1: Ja. Al mijn jongens zijn strijders zoals Mandela.
0: Even invoeren. Even kijken of het klopt. En het klopt! Kijk, hij weet misschien niet dat Zuid-Afrika gewoon het meest zuidelijke land van Afrika is. Maar wat hij wel weet, is zijn muziek. Hij kent zijn muziek. Ash, gefeliciteerd!
1: Ja, toch? Dankjewel.
0: Hey, die Phonics goodiebag komt jouw kant op, dus blijf lekker hangen. En ondertussen krijg jij 15 seconden lang de tijd om te zeggen wat je wil. En die gaat nu in.
1: Oké. Shout-out naar iedereen die nu aan het luisteren is. Dikke shout-out sowieso naar... Ik weet niet, iedereen die daar achter de radio zit. En natuurlijk een shout-out naar mezelf. En iedereen nog een hele fijne avond.

Cruijff Arena in Amsterdam bent geweest, dan is je misschien al opgevallen. Want er zien er ineens daar bij die ingang, ziet het er heel anders uit. Allemaal muurschilderingen en zo. En degene die daarvoor onder andere verantwoordelijk is, die zit inmiddels tegenover mij. Meer hoor je zometeen na Pile van Movez Joe.

0: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
2: Wow! Zullen we vissen?

Zuiderpark Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
1: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO. De hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.
5: Bad Bunny met DTMF voor je naar Chief met Licht tegen mij. Oh.

0: of Fame met iconen die iets te maken hebben met Amsterdam. Iets voor de stad hebben betekend. En de Johan Cruijff Arena. Nou, het gebeurde deze week aan de hand van portretten voor onder andere Johan Cruijff. Maar ook van Harry Styles, René Vroeger en andere lokale helden. En één van de kunstenaars die aan het project heeft meegewerkt, dat is Virgil Sane uit Amsterdam Zuidoost. Virgil, leuk dat je hier bent. Oh, sorry, moet ik wel je microfoon openzetten natuurlijk. Ja, leuk dat je hier bent. Goed dat je hier bent.
1: Ja.
0: Hey, je komt eigenlijk, kan ik wel zeggen, letterlijk van de opening, van de onthulling.
1: Ja.
0: Hoe was het vandaag?
1: Ja, het was geweldig. Ik heb gestaan met René Vroeger, de familie van Ewart van der Laan.
0: Ja.
1: Daphne Koster, die was er ook. Jacques Zwart was er en het was echt het was een heel feest. Het was echt geweldig.
0: Ja, het is sowieso natuurlijk een hele bijzondere dag geweest, kan me voorstellen. Maar zo'n René Vroeger die je dan zelf hebt geschilderd.
1: Ja.
0: Wat vindt iemand er dan van?
1: Ja, die was echt, hij vond het echt heel geweldig, weet je. Hij heeft heel veel foto's gemaakt natuurlijk. Heel veel mensen kwamen ook kijken. En hij vond het gewoon super.
0: Hij was er helemaal blij mee. Nou, dat lijkt me jou ook helemaal goed doen als artiest natuurlijk. Want je hebt dus de afgelopen weken gewerkt aan een kunstwerk, een gezamenlijk kunstwerk daar. Zometeen, er komen natuurlijk echt miljoenen bezoekers daar bij de Johan Cruijff Arena. Neem ons even mee. Hoe word jij benaderd voor zo'n project?
1: Dus via een vriendin van mij die wat nauwe contacten had bij de Johan Cruijff Arena. Zij werd dus gevraagd of zij iemand kende vanuit de buurt die dus bezig was met kunst en dus ook voor het project kon werken.
0: Mm-hmm.
1: En toen was ze dus bij mij gekomen en toen heb ik dus eigenlijk meegedaan ook aan de pitch. Heb ik dus mijn ontwerp aan de Johan Cruijff Arena gepitcht en daar waren ze dus heel erg blij mee. En dat heb ik ook samen gedaan met mijn partner, die dus ook heeft meegewerkt aan het kunstwerk.
0: Mm-hmm.
1: En de grap was eigenlijk, want wij kenden elkaar dus nog niet echt. En mijn werk had hij dus in zijn pitch ook meegenomen. Dus aan het einde van het hele, van de selectie kwamen we dus achter van, hey, weet je, we zijn eigenlijk al een soort van connected met elkaar. Dus
0: oh,
1: het was
0: wel
1: echt een, het was een soort van meant to be eigenlijk.
0: Ja, en over meant to be gesproken, je komt zelf ook gewoon uit Amsterdam Zuidoost.
1: Ja.
0: Hoe voelt het voor jou dan om straks, als je daar langs loopt, gewoon je eigen kunstwerken te kunnen zien?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Het gaat ook niet weg, het blijft gewoon.
1: Het gaat niet weg, het moet voor altijd blijven. En kijk, voor mij is het nu gewoon, nu eventjes niet te beseffen. En ik denk dat ik morgen wel echt het besef ga hebben van, ja, het is echt, ik heb gewoon echt iets neergezet.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, je moet sowieso maar even, als je geïnteresseerd bent, natuurlijk online kijken hoe het er allemaal uitziet.
1: Ja.
0: Maar Virgil, ik ben natuurlijk ook heel benieuwd, want het is niet niks, zo'n klus als dit.
1: Nee.
0: Je bent ook gewoon certified kunstenaar, kunnen we zeggen. wat wil jij nog allemaal gaan doen? Wat is Virgil's droom?
1: Mijn droom is om gewoon in elke stad gewoon iets van mezelf neer te zetten. Gewoon, weet je, al is het helemaal in Japan of ergens in Miami of New York of zo, weet je. Ik wil gewoon echt een stempel zetten van mijn kunst. Dat is denk ik de droom die ik altijd al heb gehad.
0: En zouden dat dan ook portretten zijn? Of?
1: Ja, vooral portretten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nice. Nou, wie weet zien we je ooit voorbij komen in Japan. Sowieso heel erg bedankt dat je hier wilde aanschuiven, erover wilde vertellen. Want je hebt het echt, you put it on the map, kan ik wel zeggen. Want de kunstwerken die zijn dus vanaf nu ook te checken daar bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Dus ben jij binnenkort in de buurt, ga dat even checken. En ik heb nog één laatste vraag.
1: Yes.
0: Hoe deed jij dat tijdens dat Doja Cat concert met al die mensen die daar dan langs lopen en jij bleef gewoon schilderen?
1: Ja, ik ben heel erg gefocust als ik aan het werk ben. En weet je, natuurlijk is het heel nice als ik complimenten krijg. Maar hey, werk gaat voor. En weet je, het is alleen maar, het is heel nice.
0: Ja, nou, ik vind het super knap. En je hoort het, als Virgil kon blijven schilderen terwijl hij daar, terwijl er allemaal mensen langs liepen, dan kun jij ook gewoon even een kijkje nemen als jij er langs loopt, dus bij de Johan Cruijff Arena. Virgil, dankjewel.
1: Yes, graag gedaan.

Justin Bieber hoorde je met Where Are You Now? Ja, en wil jij deze zomer helemaal geen FOMO hebben op verschillende festivals? Dan hebben we wat bij je, voor je hier bij Phonics. Wat dat is hoor je zometeen. Maar eerst nog heerlijke banger van Kiba Guanso. Phonics.

0: heart of not the star.
1: Kevin en Roxy Dekker hoorden je met Jij hebt mij.
0: Samen met Phonix naar je favoriete festivals. De Phonix Festival.
1: Ja, en bij Phonix hebben wij jou, want festivalkaartjes deze zomer zijn duur. Maar deze zomer hoeft dat dus absoluut niet jouw probleem te zijn. Want met de Phonix Festipass ga jij gewoon samen met de Mattie, ga je lekker langs alle festivals waar Phonix staat. Ja, en besef hè, dat is niet niks. Want dan heb ik het over funsgedeuntjes. Heb ik het over Latin Village. Over Palmundo. En niet alleen dat, je krijgt ook gewoon budget voor eten en drinken. En je kunt zelfs een overnachting krijgen bij sommige festivals. Nou, daar wil je dus sowieso bij zijn, kan ik me voorstellen. Als jij nog even een hot boy of hot girl summer wil meemaken, moet je maar één ding voor doen. Check gewoon Phonix.nl, meld je daar aan en dan maak jij dus kans op die Phonix Festipass. Ja, en geloof me, daar wil je bij zijn hoor. Ja.

0: Your city,
1: your sound.
2: Your city, your sound. Phonics.
3: Eerst was ik bang om te zeggen dat ik van je hou, maar ik kan er niet omheen meer. Bij de heel verzetteld met de stappen die we maken, maar op dat heeft geen zin meer. Je bent in mijn mind, elke seconde van de dag ik zweer het. Zonder

Ik mis je, check alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

0: maar ik mis je sinds gisteren.
1: Throwback, ja. Toch wel een heel lekker nummer hoor. Joe en Abigail met Ik Mis Je.
2: On the Block met Annelijn.
1: Waar ik een open spot in mijn playlist heb, speciaal voor jou. Ja, want altijd zo rond 9:30 kan je toch misschien wel een beetje een inkakkertje krijgen. Of je nou nog aan het werk bent. Of dat je gewoon op de bank zit en de energie moet verzamelen om toch eens die douche in te gaan stappen. Richting je bed te gaan en misschien straks lekker op één oor te gaan. Hoe dan ook, wat jij hoeft te doen is alleen maar naar de NPO Luister app te gaan. Drop daarin welke track wil jij nu horen. Misschien een lekkere gouden ouwe. Hou ik altijd persoonlijk wel van. Of een banger die jij op dit moment op repeat hebt staan. Waarvan je zegt, Annelijn, draai die even voor me. Die moet de rest van de Vanix Family ook horen. Het kan en het mag allemaal. Het enige wat jij dus hoeft te doen is het in de NPO Luister app te droppen. Met een berichtje of een voice memo. En is de kans heel groot dat ik hem zo meteen voor je ga draaien.
3: Het

0: Throwback, toch wel een heel lekker nummer hoor. Joe en Abigail met Ik Mis Je.
1: On the Block met Annelijn.
0: Waar ik een open spot in mijn playlist heb, speciaal voor jou. Ja, want altijd zo rond 9:30 kan je toch misschien wel een beetje een inkakkertje krijgen. Of je nou nog aan het werk bent. Of dat je gewoon op de bank zit en de energie moet verzamelen om toch eens die douche in te gaan stappen. Richting je bed te gaan en misschien straks lekker op één oor te gaan. Hoe dan ook, wat jij hoeft te doen is alleen maar naar de NPO Luister-app te gaan. Drop daarin welke track wil jij nu horen. Misschien een lekkere gouden ouwe. Hou ik altijd persoonlijk wel van. Of een banger die jij op dit moment op repeat hebt staan, waarvan je zegt, Annelijn, draai die even voor me. Die moet de rest van de Vanix Family ook horen. Het kan en het mag allemaal. Het enige wat jou dus hoeft te doen is het in de NPO Luister-app te droppen met een berichtje of een voice memo. En is de kans heel groot dat ik hem zo meteen voor je ga draaien.
1: Je

0: hoorde je met Stamina. En wie ook stamina heeft, dat is Gino. Want die staat elke avond in de sportschool als ik aan het DJ'en ben hier. Ja, dat vind ik toch goed. Ik vind echt mensen die elke dag naar de sportschool gaan, pet je af hoor. Ik bedoel, we staan er niet vaak bij stil hoe je toch elke dag weer jezelf moet motiveren. Zeker zo om 9:50 s'avonds. Ja, en ik kon je natuurlijk een beetje extra motivatie geven als je nu aan het luisteren bent. Want in de NPO Luister app kun je laten weten welke track jij graag wil horen en waarom. En Gino die stuurde dus het volgende.
1: Nou ja, we zijn weer op de blok aan het sporten. Doe maar mijn Techno Miles met Panna. Let's go.
0: Techno Miles met Panna voor Gino. Ja, Gino, heel veel succes daar in de gym. Zoals ik eerder deze week ook al zei.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in Vloeren.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is Complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

0: record your message.
1: Like you know, we mean one thing.
2: On the Lang Hotline.
3: Ja, soms heb je van die momenten dat je denkt, I love my life. Maar soms heb je ook van die momenten dat je denkt, fuck my life. Ja, ik mag het zeggen, het is 10 uur geweest. Dus als je nu nog kinderen hebt die luisteren, dan you are the problem. Onaardig, hè? Nou ja, anyways. We hebben weer tijd voor Annelijns Hotline. Mijn voicemail is weer ingesproken door een dame in dit geval. Die ontzettend met een dilemma zit. Jouw mening, jouw hulp nodig heeft. En ook die van mij. En dus zou ik zeggen, pak alvast die NPO-luisterapp erbij. Dan gaan we samen Babette in dit geval helpen met haar situation.
4: Hey Annelijn, ik zit toch wel echt ergens mee. Want ik heb dus de afgelopen 4 maanden superleuk gedate met een guy. En eigenlijk alles ging goed. Ik was ook op een gegeven moment gewoon echt wel bijna verliefd op hem aan het worden. Beetje een toekomst ook samen aan het plannen. En opeens uit het niets heeft hij mij geghost. Nou, ik heb me echt dagenlang zitten afvragen, hoe kan dit? Uiteindelijk ben ik er dus achter gekomen via via dat hij getrouwd is. En dus helemaal niet single was, zoals hij al die 4 maanden heeft beweerd. Nou, inmiddels heb ik dus ook helemaal zijn vrouw gevonden. En ja, ik heb gewoon zoiets van, moet ik dit nu aan haar gaan vertellen of niet? Ergens denk ik, ze verdient het om het te weten. En hij verdient het dat zijn vrouw van hem scheidt, bij wijze van spreken. Maar tegelijkertijd denk ik ook bij mezelf, ja, ga ik een heel gezin verwoesten? Maar goed, ik heb wel gewoon bewijs van dat ik 4 maanden lang met hem heb gedate. Een getrouwde man. Wat moet ik doen?
3: Oh my god. Mannen blijven mij gewoon zo lang als het doorgaat. Chockeren. Chockeren. Even serieus. Hoe ben jij 4 maanden aan het daten met een dame terwijl je getrouwd bent? Ja, het zal niet de eerste keer zijn en at this point moet ik niet eens meer gechoqueerd zijn. Maar ik snap wel heel goed waar Babette doorheen gaat. Je vraagt je af, ja, nadat hij dit heeft gedaan, moet ik eigenlijk niet gewoon die vrouw ook inlichten? Ja, ik vind het toch een lastige. Laat me zeggen, ik snap dat je boos bent op iemand en ik snap dat je zijn leven wil verwoesten. Maar moet die vrouw collateral damage zijn? Ik ga er even over malen. Ondertussen wil ik dat jij in de NPO Luister app laat weten, wat moet Babette doen? Wat zou jij doen in dit geval? Verdient die vrouw van die man met wie Babette heeft gedate, die dus eigenlijk getrouwd is, het om het te weten dat haar man keihard is vreemd gegaan 4 maanden lang en het misschien wel vaker doet? Of moet Babette haar peace of mind gunnen? Drop het even in de NPO Luister app.
5: Boys de la Cité, like me.

0: Maar kan dat ook?
1: Ja, dat kan.
0: Je kan, gewoon je alles laten doen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: met Rihanna.
1: I know when you're online bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
4: Ja, het is weer tijd om een zuster te helpen in dit geval. Babette, ze heeft mijn hotline, oftewel mijn voicemail ingesproken via de NPO Luister app. Ze is namelijk 4 maanden aan het daten geweest met een hele leuke man. Ze werd verliefd op hem. Uiteindelijk ging ze een toekomst met hem plannen en uit het niets ghostte hij haar dus. Nadat hij haar heeft geghost, is ze er dus achter gekomen dat hij blijkbaar getrouwd is. Hij heeft dat nooit aan haar verteld. Hij gaat gewoon keihard vreemd op zijn vrouwtje. En zij heeft gewoon keihard bewijs dat hij 4 maanden lang met haar heeft gedate. En heeft zoiets van, moet ik dat dan gaan vertellen aan die vrouw of niet? Ja, ik zei het ook al eerder, het is een lastige sticky situation. Want ga je die vrouw nou ook haar hele leven verpesten omdat je eigenlijk zijn leven wil verpesten? Of moet die vrouw het inderdaad ook gewoon weten? Sumaya zegt in de NPO Luister app, ik zou het niet doen. Je weet niet hoe een situatie thuis is en straks beland jij midden in allemaal drama waar je niks mee te maken wil hebben. Nou, Sumaya zegt eigenlijk gewoon stay out of it. Niet mijn probleem. Maar Dano, goedenavond. Jij denkt er heel anders over.
5: Ja, toch. Goedenavond.
4: Vertel, want ik neig een beetje richting Sumaya's mening.
5: Ja.
4: Kan jij mij overtuigen van waarom deze dame het echt moet weten?
5: Ja, weet je, ik zat alleen meer in mijn eigen situatie te kijken van wat als mijn vrouwtje zo doet en ik weet daar niks van, weet je wel.
4: Hmm.
5: Dan, heb je een relatie wat niet echt is, weet je wel, wat er niet is.
4: Okay,
5: zodra hij, ja. Die eerste moment dat hij al vreemd gaat, terwijl je kinderen en alles thuis hebt zitten, ja, dan ben je toch eigenlijk al geen gezin meer. Ben je toch al, ja.
4: Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Even jouw situatie. Ik ken jouw vrouwtje niet. Alle respect naar haar. Maar stel je nou...
5: Ja, mijn vrouwtje doet ook niet. Niet
4: daarvoor. Nee, daarom. Ik daarom.
5: Plaats me in die situatie.
4: Daarom, maar stel je nou voor dat jouw vrouwtje dit had gedaan. Ja. 4 maanden lang met iemand anders gedate. Het was het enige wat ze heeft gedaan in jullie relatie. En jij hebt de keuze om daar wel of niet achter te komen.
5: Ja.
4: Dan wil jij daar dus achter komen.
5: Ja, zeker. 100%.
4: Dat betekent dan ook, Dano, dat jij het echt uitmaakt daarna?
5: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, als je 4 maanden al aan het daten bent met iemand anders, dan heb je kind boven bed liggen, weet je wel. Dan kan je gelijk de deur uit opzouten. Ja, dan hoef ik geen relatie met.
4: Ik hoor veel pijn. Ik hoor veel liefde ook naar je vrouwtje. Je zou het gewoon heel erg vinden als ze dit zou doen. En ik snap dat. Ik begrijp dat echt. Maar ik kan me ook voorstellen, weet je, hoe ik er ook een beetje naar kijk, is van, we hebben hier te maken met een vrouw, met inderdaad misschien wel kinderen, die met hem samen is, die misschien dit helemaal niet wil weten. En jij gaat dan bepalen als persoon van, ik ga het alsnog vertellen.
5: Ja, weet je, Als mensen naar mij toe komen van jongen, jouw vrouwtje doet dit en dat, dan ben ik ze dankbaar. Dan ben ik ze dankbaar in plaats van dat ik in een fucked up, nappy shit leef. Dat ik 20 jaar van mijn leven bijvoorbeeld in een droom heb geleefd, wat niet waar is.
4: Dat zou jouw grootste nachtmerrie zijn, ik hoor het al.
5: Ja, doei. Oh.
4: Jij wil niet voorgelogen worden.
5: Nee,
4: ben jij een schorpioen?
5: Nee, joh. Wie wil dat wel?
4: Ben je schorpioen qua sterrenbeeld?
5: Ik wil kicken, maar niet.
4: Ben je een schorpioen qua sterrenbeeld, Dano?
5: Nee, ik ben kreeft.
4: Oh, kreeft. Ja, dat verklaart. Nee, grapje. Wordt hier al kaart gezucht om mij heen. Nee, Dano, ik wil je hartstikke bedanken voor je mening. En ik denk dat het misschien goed is om er rekening mee te houden, Babette. Het kan inderdaad zijn dat zij dit heel fijn vindt om te weten. Maar er is ook altijd een kans dat ze niet Miss Independent wil zijn. En dat ze gewoon met haar man wil blijven. Dus denk goed na over je beslissing. Ondertussen gaan we verder met Nio. Je hoort Miss Independent.

0: Ewasafi.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En dat alles kan en alles mag in Amsterdam, nou daar begint het steeds meer wel op te lijken. De clichés zijn misschien toch waar. Ja, want er zijn dus rondvaartboten waarop stripteases worden gehouden. Tijdens vrijgezellenfeesten bijvoorbeeld. En je zou dan misschien denken, doe de gordijntjes dicht van zo'n rondvaartboot. Maar dat wordt dus niet gedaan. En de stripteases en alle taferelen zijn dus enorm zichtbaar. Niet alleen voor bewoners daar, maar ook voor mensen die daar op straat lopen. Kinderen. En dus hebben ze in Amsterdam best wel wat mensen die aan het water wonen die zeggen, nou, dit moet echt stoppen. Die gewoon keihard aan het klagen zijn. En volgens de regels mag het dus ook helemaal niet zomaar dat van dat soort stripteases plaatsvinden op overdekte boten. En ook nog eens zichtbaar te zien zijn. Dus het zorgt voor een hele discussie.

0: Je met Ewa Safi.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En dat alles kan en alles mag in Amsterdam. Nou, daar begint het steeds meer wel op te lijken. De clichés zijn misschien toch waar. Ja, want er zijn dus rondvaartboten waarop stripteases worden gehouden. Tijdens vrijgezellenfeesten bijvoorbeeld. En nou ja, je zou dan misschien denken, doe de gordijntjes dicht van zo'n rondvaartboot. Maar dat wordt dus niet gedaan. En de stripteases en alle taferelen zijn dus enorm zichtbaar. Niet alleen voor bewoners daar, maar ook voor mensen die daar op straat lopen. Kinderen. En dus hebben ze in Amsterdam best wel wat mensen die aan het water wonen die zeggen, nou, dit moet echt stoppen. Die gewoon keihard aan het klagen zijn. En volgens de regels mag het dus ook helemaal niet zomaar dat van dat soort stripteases plaatsvinden op overdekte boten. En ook nog eens zichtbaar te zien zijn. Dus het zorgt voor een hele discussie van, ja, moet het nou kunnen tijdens zo'n vrijgezellenfeest gewoon lekker zo'n striptease op een boot ergens midden in Amsterdam? Wat waarschijnlijk dus heel veel mensen wel doen. Of is het eigenlijk wel een stap te ver dat de hele buurt kan meekijken? Nou, ik kan me voorstellen dat je het niet fijn vindt als je aan de grachten woont, dat jouw kind van 3 voor het raam zit en dat diegene ineens een striptease op een boot voorbij ziet komen. Dan mag je heel snel het verhaal over de koetjes en kalfjes gaan hebben met je kind. Maar goed, het blijft misschien een beetje een topic in Amsterdam dus.
1: Phoenix on the block.
2: Amsterdam.

Catnip, Jeriel en Busy hoorde je met Interessant. Phonics Vibe staat voor je klaar en ik check je volgende week weer same time, same place on the block. Maar vanavond wens ik je nog een hele fijne avond. Ik laat je achter met Chief, Lieg tegen mij en straks Drake en Tems door je speakers. Good night.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnyx kanalen.
0: Your city, your sound.
6: Funnyx!
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
9: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Battle Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets and more.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: wellicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
6: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beauty salon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check vanuit.nl of de NPO Luister app.
3: Your city, your sound. Come on.
4: Fun. Yo, Russian. Yo, Shawaii, Marijuana.

drink afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijk. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek, man?

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapte over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. We trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.